0: Hallo?
1: Nicky, Vincent van Q-Music van de radio, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Nicky, waarom ben je al wakker?
0: Ja, wij beginnen heel vroeg op onze shift bij het werk.
1: En wat is je werk?
0: Ik ben operator traminterventie in de stad Antwerpen voor de lijn.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Operator traminterventie?
0: Wij zijn eigenlijk een beetje een dienst die zorgt dat het openbaar vervoer blijft rijden. Dus als er een defect is of er is een ongeval gebeurd, dan worden wij via onze dispatching gevraagd om ter plaatse te gaan.
1: Oh.
0: Om zo snel mogelijk alles terug in beweging te krijgen.
1: Dus dan zou het ook kunnen zijn dat er eens een keer een rustige dag is op het moment dat er niks gebeurt?
0: Ja, maar dan staan wij meestal ergens aan de kant of zijn wij aan het kijken of dat er nergens problemen zijn die we op voorhand kunnen oplossen.
1: Oh ja, beter voorkomen dan genezen uiteraard natuurlijk. Om te laten vertrekt de eerste tram in Antwerpen 's morgens vroeg.
0: Dat zal iets van 4 uur zijn. Een uur of 4:20 denk ik, 4:30 dat de eerste trams beginnen buiten te rijden.
1: Oké, okay. En dus op het moment dat er dan een ongeval gebeurt met een tram bijvoorbeeld, laten we hopen van niet, maar dan zijn jullie er om dat zo snel mogelijk op te lossen.
0: Ja, dat klopt. Dan gaan wij ter plaatse om te zien of dat er gekwetsten zijn of niet. Dan vragen wij de nodige bijstand van de hulpdienst als dat nodig is. En anders zorgen wij dat de papieren correct worden ingevuld en dat de tram zo snel mogelijk terug in beweging kan komen.
1: Heel erg nuttige job, denk ik. Maar dat gebeurt toch niet zo vaak dat er een ongeval is met een tram of dat een tram ontspoort of dat er een probleem is?
0: Ja, er gebeuren toch wel redelijk wat incidenten op een dag. De ene dag al wat meer dan de andere, maar niet alles is even groot natuurlijk. Hè.
1: Nee, en er is natuurlijk ook heel veel volk dat met de tram rijdt in Antwerpen uiteraard. Dat is, ja. Ik weet niet precies hoeveel mensen dagelijks de tram nemen in Antwerpen, maar dat zullen wel toch een aantal, een paar duizenden zijn toch?
0: Ja, ik vermoed het wel. Hè. Vooral pendelaars naar het werk en onze studenten voor school en dergelijke, die gebruiken toch heel veel het openbaar vervoer.
1: Oké. Okay. Wel, heel erg goed. Dankjewel, Nicky. Heel veel plezier vandaag bij traminterventie van de lijn. En ik hoop dat er weinig ongeval gebeuren.
0: Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel voor het telefoon.
1: Salut, zag je.
0: Dadah.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. En goedemorgen Nederland, want ik kom er net vandaan. Dorothee en ik zijn gisteren teruggekomen van Amsterdam. Daar zijn we geweest in het weekend. Heerlijk was het. En Vincent, ben je op de walletjes geweest? Ik was er samen met Dorothee. Dat had ik toch al gezegd. En ik moet zeggen, ik heb daar uiteraard al wel eens gelopen. Al meer dan eens. Maar ik durf dan echt niet kijken. Ik vind het heel gênant dat ik daar dan voorbij loop. En in het voorbijlopen even mijn hoofd naar rechts of links moet draaien om dan te kijken naar een vrouw in lingerie. Heel gênant. Beste vrienden, maandagochtend, wie is er wakker en wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door, jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: zo'n...
1: Deze week is het de week van de steekfriet. Het is een week waarin de Vlaamse overheid tegen iedereen zegt... Eet frieten, eet vlees. En dat doe ik dan met heel veel plezier. En dit is het frietlied. Frit from Desire. Dit is Gala.

0: Vroege ochtend.
1: Jordi uit Neerouteren zegt: goedemorgen Vinnie, we zijn weer klaar om een dagje buitenlanders voorbij te steken met een vrachtwagen. Nancy uit Anzichem zegt: goedemorgen Vinnie, hier al eten klaarstaan voor straks dat mijn ventje mag meenemen. Oh, dat is heel lief, Nancy. Dylan uit Roosdaal zegt: ik ben vrachtwagenchauffeur bij Doge als diepladerchauffeur. Wij moeten ervoor zorgen dat alle machines voor 7 uur gelost worden. En Dimitri uit Bredene zegt: goedemorgen Vinnie en de vroege vrienden. 2 uur te vroeg wakker, maar we zijn blij dat we weer mogen werken vandaag. Kijk, dat is de juiste instelling, Dimitri. Ook nog een berichtje van Jordi.
2: Goedemorgen Vincent. Ik wil graag mijn collega Ben een fijne dag toewensen in Antwerpen.
1: Bij deze gebeurt, dankjewel.

0: Somber in de vroege ochtend Homewrecker. Elke ochtend tellen we af en zijn we proud to be fout.
1: De foute 128, maar dan heel traag.
0: We zijn aangekomen bij nummer 103. Daar staan Ton en Gerard Koopmans. Die ken je niet, maar dat zijn de gebroeders Kool. Kool van Koopmans. En Ton en Gerard vieren volgend jaar de 25e verjaardag van Ik heb een toeter op mijn waterscooter. En dit jaar was het ook al feest, want dit jaar was het 20 jaar geleden dat Boten Anna is uitgekomen. En dat is de foute hit op
1: nummer 103.

Als je in de rij staat aan te schuiven, bijvoorbeeld in de supermarkt, en je wordt voorgestoken, zeg je daar dan iets van of niet? Ik vertel je zo meteen waarom ik dat vraag.

Alicia en Left Outside Alone. Dorothy en ik waren tot gisteravond in Amsterdam. We zijn een weekend in Amsterdam geweest en gisteren was daar het broodsalon. Dat is zoals het autosalon, maar in plaats van met auto's, met brood. En cake en taart en brownies en koekjes en koffiekoeken. Dus dat was één grote zaal met kraampjes van 20 bakkerijen uit Amsterdam en omstreken. En die verkochten daar dan hun absolute toppers. En dat kon je dan allemaal buiten gaan opeten in de zon aan het water. Oh. En er was een massa volk, zo vreselijk veel mensen. En ik stond daar aan te schuiven aan een kraampje in de rij. Al minstens 10 minuten, een kwartier misschien zelfs. En ik zie dat er een vrouw voorsteekt. Dus ik raap al mijn moed bijeen en ik zeg daar iets van. En dat doe ik normaal gezien nooit. Ik ben heel conflictvermijdend en zeker in Nederland. Want ik vind Nederlanders heel erg intimiderend. Ja, ik word zenuwachtig als ik met Nederlanders moet praten. Maar dus ik zeg er iets van en kijk, ik heb meteen het resultaat. Want die vrouw die zegt, gaat u dan maar voor. Dus ik was meteen aan de beurt. Dus mijn vraag voor jou is, als er iemand voorsteekt in de rij, bijvoorbeeld in de supermarkt, je staat ergens aan te schuiven en je wordt voorgestoken, zeg je daar dan iets van of niet? Laat maar weten in de Q-app.

0: Change of Desire, 5:05. Nancy uit Anzichem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je wordt voorgestoken in de rij. Zeg je daar iets van of niet?
1: Ja, daar zeg ik iets op.
0: Ja, wat zeg je dan?
1: Ik zeg, nou mee, ben je de eerste.
0: Ah ja, oké. Dus jij zegt, het maakt ook niet uit wie er dan achter jou al staat.
1: Maar dan meestal is die achter mij die wel voorsteken.
0: Hè? Ah ja, ja, zo, op die manier, oké. Dus dan tik je op de schouder en dan zeg je, Ella, na mij ben jij de eerste. Zoiets?
1: Ja.
0: Oh, oké, dat is mooi. Steve heeft een berichtje gestuurd, even luisteren.
2: Goedemorgen, Vincent. Ja, ik zei daar iets van. Ik ben de eerste persoon om u voor te laten als ik een volle kar heb en of veel artikelen en ik zie dat jij er maar 1 of 2 of 3 hebt, ben ik de eerste om te zeggen, ah, doe maar. Hey, ga maar, ik zal steek maar voor. Maar als ze mij heel arrogant voorbij steken, dan ben ik ook de eerste om te zeggen van, sorry, elementaire beleefdheid. Wil even uw beurt afwachten, alstublieft?
0: Ja, snap ik ook wel, hè. Toch, Nancy?
1: Ja.
0: Maar je moet het natuurlijk durven, hè. En dat is iets wat ik meestal niet heb. Durf, bedoel ik dan. Ja.
1: Maar als het vragen, dan zou ik het eventueel ook nog voorlaten. Als ze niet veel hebben.
0: Oh, ja.
1: Maar niet zomaar voorbij steken, nee. Dan ga ik in de aanval.
0: Dankjewel, Nancy. Fijne ochtend.

0: Jeroen uit Stade zegt, natuurlijk, elk op zijn beurt. Het kan maar zo simpel zijn. Tanja zegt, goedemorgen Vincent. Tuurlijk, ik vind dat not done. Het gaat over of je er iets van zegt als je wordt voorbijgestoken of voorgestoken in de supermarkt, bijvoorbeeld in de rij. Chris zegt, kleine kinderen niet, wel volwassenen. Oh ja, dus als kleine kinderen voorsteken, dan zeg je er niks van. Even nog naar Christophe gaan. Dag Christophe, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie.
0: Hey, jij reageert meestal wel, zeg je.
1: Ja, ik reageer meestal wel, want ik heb al eens gehad dat er een dame voor kroop en ze had maar één dingetje mee. Maar op den duur stond, had ze wel heel haar zak geleeghaald en het waren er 10 à 15 stukken.
0: Doen alsof je maar één ding bij hebt en dan 15
1: ja,
0: dingen.
1: Ja, één ding in de hand en de rest zat in de zak.
0: Inderdaad, vragen kost geen moeite. Hè. Ik hoop dat iedereen dat wel beseft. Ik snap het ook niet, mensen die voorsteken. Wat denken ze dan? We gaan dat even snel doen, er zal niemand iets van zeggen. Ik snap het niet goed.
1: Ik snap dat ook niet. Beleefdheid is altijd nog op de eerste rang. Niet.
0: Toch? Ik was gisteren dus op het Broodsalon, een grote beurs met bakkerijen. En jij was gisteren ook op een beurs?
1: Ja, een beurs van borduurmachines, printmachines. Ja, mijn dochter heeft dat gestudeerd. En ja... Gewoon interessant is om te gaan in Kortrijk. Het was niet ver. Het was ook al interessant. Heel interessant.
0: Oké. En ben je ook voorgestoken geweest?
1: Nee, het was allemaal gratis, dus...
0: Ah, oké.
1: Dan is het geen probleem, hè?
0: Nee, voilà. Dan vinden mensen het meestal niet zo erg. Om even gewoon te wachten. Maar als je moet betalen, maar ja, goed. Ja, dan gaan we niet in de rij staan. Dankjewel, Christophe. Fijne ochtend.
1: Fijne ochtend.

Rolling in the Deep. Vrijdagavond heeft Laura uit Genk, 23 jaar, een plek gewonnen op de Q-guestlist van Miley in LA. Ze mag dus op onze kosten met het vliegtuig naar Los Angeles. En het hotel ook op onze kosten, dus dat is echt wel een heel mooi cadeau. En dat concert van Miley Cyrus komt er dan ook nog eens bij. Dit is haar nieuwe single. Let's go.

Goedemorgen, het is maandag 5 oktober. Over iets meer dan een maand, op 12 november, zijn we jarig. En met we bedoel ik Q Music. Q wordt 25 jaar. En dat gaan we vieren. En vandaag kom je te weten hoe we dat gaan vieren. Maarten en Dorothee gaan je dat vertellen straks in de ochtendshow rond een uur of 8. Vanaf vandaag worden de Nobelprijzen uitgereikt. Dus ze zeggen, ze worden vanaf vandaag bekendgemaakt. Want de uitreiking die is pas op 10 december, denk ik, de geboortedag van Alfred Nobel. Vandaag is er de bekendmaking van de eerste die voor geneeskunde. En als Brusselaar moet ik je dit even zeggen. Vanaf vandaag kan je op Play kijken naar Putain. Dat is een serie die zich afspeelt in Brussel en supergoed. Want ze staat al een jaar of twee op streams. Met in de hoofdrollen onder andere Felix Heremans en Pierre Boerhaave. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag.

Ik had het daarnet over Putain, een serie die zich afspeelt in Brussel. Maar het is nogal donker en rauw. En het is niet echt het allerbeste beeld van de stad, maar wel een goede serie. Op Play vanavond na De Slimste Mens ter Wereld.

0: is 1996. Fred de Burgraven wordt Olympisch kampioen.
1: Dans op het water.
0: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
2: Op het einde van die avond dachten we, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
0: En dat werd het.
3: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
4: Iedereen kent de linkers, iedereen brok mee, iedereen zal mee te springen.
0: 30 jaar lang.
5: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
0: 30 jaar Milking.
6: Dat kun je niet vatten als mens.
0: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast.

0: Vijf uur Goedemorgen Nieuws krijg je van Bart.
1: Goedemorgen. Er is nog geen federaal begrotingsakkoord. Het kernkabinet heeft tot gisteravond vergaderd, maar de verschillen tussen de partijen zijn nu nog te groot, zegt politiek journalist Karel Latré.
2: Het gaat over 1,8 miljard euro besparingen in de zorg. Heel moeilijk voor Les Engagés en ook voor Vooruit en CD&V. En het ging ook hard op. BTW, premier Wever, wil nog altijd een grote hervorming waarbij de tarieven van 6% en 12% naar 9% komen en het tarief van 21% naar 22%. Maar het is nog te moeilijk voor de MR.
1: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw bijeen. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet. Straks om 11 uur brengt minister-president Deliès zijn beleidsverklaring in het Brussels parlement. In Frankrijk blijven zo'n 500 scholen vandaag dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn bijna 5000 mensen opgepakt. Hier en daar hangt er mist, maar daarna komt de zon erdoor. We halen maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag.
3: Music. Vincent van Geel.
0: Suzanne en Freek hebben een prachtige nieuwe single. Die hoor je straks over een kwartier. Nu Ed Sheeran bij Q.

maandagochtend in mijn hart. Bruno Mars hoorde je bij Q met On My Soul. Ik ben blij dat het maandag is. Allee, pas op, in het weekend was ik ook blij. Maar gisteravond dacht ik, ah wel ja, goesting om weer naar Q te gaan. Want daar zingen we allemaal samen uit volle

0: Anke uit Hieltwingen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zit je in de auto, Anke?
1: Ik zit in de auto.
0: En wie zit er nog bij jou in de auto?
1: Mijn pluspapa, Thierry, en mijn vriend Robin.
0: En jij en je vriend gaan naar...
1: Tenerife.
0: En het is jouw pluspapa die jullie wegbrengt naar...
1: Ja, die doet ons weg naar Zaventem. Die is speciaal vroeger opgestaan voor ons.
0: Hey, wauw, wat een pluspapa. Maar
1: zeg. Leuk, hè?
0: En die kan nu ook horen wat je aan het zeggen bent uiteraard, want die luistert gewoon mee, hè?
1: Ja, klopt.
0: En wat zou je graag tegen je pluspapa zeggen, Anke?
1: Ja, ik zou hem graag willen bedanken dat hem dan speciaal voor ons is opgestaan op zijn vrije dag, want op maandag is hij altijd thuis. Dus dat doet mij toch wel een heel groot plezier dat hij dat voor ons wil doen.
0: Absoluut. Kom je goed overeen met je pluspapa? Ik vermoed van wel dan.
1: Zeker. Ja, hey, ja, ja.
0: Mooi.
1: Ja, ja. Ik zeg er altijd daddy tegen.
0: Daddy? Oké, dat klinkt ook een beetje fout, Anke.
1: Ja, fout, hè. Maar ja, dat mag bij Q-Music het een
0: absoluut
1: beetje fout klinken, hè.
0: Zeker wel. Maar goed, meer wil ik daar niet over weten.
1: Nee.
0: Wat gaan jullie doen in Tenerife?
1: Ik denk dat we sowieso de tijden wel gaan bezoeken. En verschillende strandjes, de zee en de terroristische dingen. Hè.
0: En komt de pluspapa jullie dan ook weer oppikken als jullie terug zijn?
1: Die komt dan zondagavond om 11:30 s'avonds ook terug oppikken.
0: Wow,
1: ja, klopt.
0: Wow. Geef hem maar een dikke kus, die daddy. En dan wens ik jullie heel veel plezier in Tenerife.
1: Dankjewel.
0: Dag,
1: Vincent.
0: Yo.

nieuwe single van Suzanne Freek, die heet Pijnstiller. Hele mooie nieuwe single. Muziek is een pijnstiller geweest voor Suzanne Freek. En op vrijdag 13 november komen ze met een nieuw album. 10 nieuwe liedjes, waarvan ze hopen dat het ook voor andere mensen een pijnstiller kan zijn. Ra, ra.

En Bad Romance, Dorothee en ik hebben een heel gezellig weekend gehad. We zijn vrijdagmiddag naar Amsterdam gereden en we zijn gisteravond pas thuisgekomen. En de reden van ons weekend in Amsterdam, koffiekoeken. Ik zal het je zo meteen vertellen na, niet toevallig, Criss Cross Amsterdam bij Q-Music. Q-Music.

Crisscross Amsterdam bij Q-Music. My oh my, Dorothee en ik waren in Amsterdam dit weekend. Want gisteren was het daar het Broodsalon. Dat is zoals het autosalon, maar dan niet met auto's, maar met brood en alles wat een bakkerij te bieden heeft. Een soort van festival zonder muziek, maar met bakkerijen. Het is een verzameling van 20 bakkerijen uit Amsterdam en omstreken. En die komen daar dan hun brood en hun taarten en hun koffiekoeken verkopen. Het was een paradijs voor de smaakpapillen. En ik heb overdreven veel gegeten, maar het was een perfecte zondagochtend. Koffiekoeken eten aan het water in Amsterdam. Oh,

0: Berichtje gekregen van Bart.
1: Vincent, naar Amsterdam voor koffie kopen? Denk ik niet, hè. Koffieshops.
0: Oh ja, oh ja, natuurlijk. Ja, ja. Straks om 7:15 hoor je Alex Agnew, zoals altijd op maandag. Maar je ziet hem ook op tv vanavond. Vertel ik je zo meteen.

0: de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: en Boston, 3:30. Een heel erg goedemorgen. Het is maandag vandaag, 5 oktober 2026. Vanavond start er een nieuw seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. Elke avond om 9:15 op Play. Vandaag in de jury James Cook en Alex Agnew. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je bent samenjarig met onder andere Wim Helsen, de cabaretier. Wordt 58. Ik hoop dat hij ook nog eens in de jury gaat zitten van De Slimste Mens. Want ik vind Wim echt top. Heel grappig. En ook nog jarig Else Schepper, de cabaretière. Els wordt 61. Ik heb ooit eens een kus gekregen van Else Schepper. Toen ik 13 jaar was, denk ik. Compleet ondersteboven van nu nog steeds, eigenlijk. Het is een wereldlerarendag vandaag. Ik denk niet dat ze al wakker zijn, maar proficiat aan alle leerkrachten. En wat voor weer wordt het vandaag? Dit is wat Bart daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Hier en daar hangt er mist, maar daarna komt de zon erdoor. We halen maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag.

Je herkent het misschien van toen je zelf ook een tiener was, dat je een crush had op een bekende Vlaming. Wel, toen ik als 13-jarige jongen oog in oog stond met Else Schepper, die toen midden in de 30 moet geweest zijn, was ik smoorverliefd en ik kreeg dan ook nog eens een kus van haar op mijn wang. Oh. Else Schepper is jarig vandaag, ze wordt 61.

Al bijna 30 jaar roept ze tegen iedereen die het wil horen. Ik ben de vrouw van niemand. Anouk bij Q. Q-music. Beste vrienden, het is maandagochtend. Dat had je al gemerkt door de wekker die is afgegaan. Willen of niet, het is maandag. Dat is gewoon zo. Ook al heeft de mens de maandag zelf uitgevonden, de maandag zal nooit meer verdwijnen. Maar het gaat makkelijker zijn als je weet dat er nog andere mensen wakker zijn op maandagochtend. Dus wat wil jij graag zeggen tegen de hele wereld? Stuur nu jouw goeiemorgen door, want zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in

0: De vrienden van de vroege ochtend in één minuut.
1: Daar gaan we. Stef zegt trots op onze Belgen die gisteren de motocross der naties wonnen. Sarah uit Gent zegt goedemorgen aan de mensen die mij graag zien. Johnny uit Bekkenvoort zegt goedemorgen aan alle wegenbouwarbeiders en asfaltploegen van Belasco. Steve uit Rijkenvorstel zegt goedemorgen aan iedereen die wakker is met dit weer. No Monday Blues. Dylan uit Bonheide zegt goedemorgen weer maandag weer. De hele dag in de tractor zien we weer zitten. Hè. Peggy uit Londerzeel zegt goedemorgen. Klaar voor de nieuwe werkweek, maar is de nieuwe werkweek klaar voor mij? Kevin uit Dessel zegt mijn enige BV-crush ooit. Nathalie Meskens, wat een vrouw. Ewoud uit Afflichem zegt mijn naam is Ewoud en ik wil de groetjes doen aan mijn toekomstige collega's van DC Mechanics. Monique uit Deels in Stockholm zegt wil ons Peterkind Senne heel veel succes wensen. Hij trekt vandaag richting Brazilië om daar te gaan wonen. Lies uit Westerlo zegt goedemorgen aan iedereen en speciaal aan de leerkrachten. Proficiat aan alles wat je doet, maar Lies, maar de leerkrachten die slapen nog, hè, die slapen nog. De minuut is alweer voorbij, hè. En we zijn goed vertrokken, een nieuwe week en je bent er duidelijk klaar voor. Dit is Sienna Spyro en Great Expectation in de vroege ochtend.

0: is Wereldlerarendag vandaag. Mieke uit Heusden-Zolder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mieke, jij bent wel al wakker.
1: Ja, jij zei dat de juffrouwen de leerkrachten nog aan het slapen waren, hè?
0: Ja, dat dacht ik. Dat dacht ik. Maar jij, waarom ben jij dan al wel wakker? Want ja, de school begint pas om 8:30, toch?
1: Ja, maar mijn man staat om 3:00 op en ik sta mee op met hem.
0: Maar nee, Mieke, dat is toch veel te vroeg?
1: Ja, dan maak ik. Ik maak mijn schoolwerk 's morgens in plaats van 's avonds.
0: Ah, goed. En wat doet je man dan? Waarom moet hij om 3:00 opstaan?
1: Die werkt bij Traflux met de vrachtwagen, zo van die ondergrondse vuilbakken.
0: En omdat jullie elkaar anders nooit zouden zien, dan daarom sta je mee met hem op.
1: Ja.
0: En welke vakken geef je op school?
1: Een lagere school, derde studiejaar.
0: En zijn brave kinderen dit jaar?
1: Het zijn heel brave kinderen dit jaar.
0: Derde studiejaar. Goh, ja. Dat was bij mij juffrouw Marie-Louiske. En juffrouw Marie-Louiske die zocht elke ochtend een leerling uit die haar jas moest ophangen aan de kapstok, achteraan in de klas.
1: Ah nee, dat doe ik niet. Ik geef elke morgen al mijn kinderen een knuffel.
0: Oh, dat is heel erg lief. Ik weet ook, is kloklezen ook niet derde leerjaar?
1: De tafels vooral.
0: Ja. 4x4?
1: Ja, 16.
0: 16. Goed gedaan, Mieke. Je bent een hele goede juffrouw. Een fijne ochtend en een fijne Wereldlerarendag vandaag.
1: Ja, dankjewel. Dag.
0: Over iets meer dan een maand, op 12 november, zijn we jarig. En met we bedoel ik Q-Music. Q wordt 25 jaar en dat gaan we vieren. En vandaag kom je te weten hoe we dat gaan vieren. Maarten en Dorothee gaan je dat vertellen. Maar ik kan je nu al zeggen, het wordt een feestje voor iedereen. Iedereen mag komen naar ons verjaardagsfeestje. Maar je hoort het vandaag allemaal bij Maarten en Dorothee.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, het uur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Een hele goede morgen, Nies van 6 met Delphine.
5: Een goede morgen. De federale regering heeft nog geen begrotingsakkoord. Het kernkabinet zat gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
6: We hebben de nota overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
5: Vandaag en morgen komen er werkgroepen samen. De deadline is over een dikke week. In Balen in de Antwerpse Kempen is een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer is een man van 28. Hij werd aangereden door een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval precies kon gebeuren. Het parket onderzoekt dat. En in Frankrijk blijven zo'n 500 scholen vandaag dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat heeft het Franse onderwijsministerie laten weten. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastig gevallen. En in heel Frankrijk zijn al bijna 5000 mensen opgepakt. Het is grijs, mistig en fris vanmorgen. Straks wel droog en warmer, maximaal tot 23 graden. Morgen wat hetzelfde weer en later deze week meer kans op buien en frisser.
4: Alright.
7: En één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest richting Brussel, is dat E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot een kwartier extra.
8: Music. Maarten en Dorothee.
4: We beginnen de ochtend in de schaduwen van de Rasmus.
9: Not just a little. Goedemorgen.

0: is de ochtend van Q in the Shadows. Een hele goede morgen.
1: Het is maandag 5 oktober.
2: Oh, en zo mooi. Remco Evenepoel is gisteren in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Hij was eerder al Belgisch wereldkampioen wielrennen. Dus nu kan hij ook dit afvinken. Daar hoopt hij ook op. Het was een hele, hele nipte sprint. Het kwam echt op een paar millimeter aan. Een echte goede fotofinish was het.
0: Zaterdag zijn de federale begrotingsonderhandelingen opnieuw opgepikt. Ze zaten meteen samen tot gisteravond vrij laat. Delphine zei het ook nog, geen akkoord. Wat wij al weten, de btw-verhoging ligt opnieuw op tafel, bijvoorbeeld om van 21% naar 22% te gaan. Momenteel leveren alle btw-heffingen samen de federale regering zo'n 40 miljard op, dus ja, als je daar een procentje bij doet.
2: Ik snap wel, als je geld gaat zoeken, dat je dan gaat zoeken in een pot die al redelijk groot is.
0: Ja.
2: Want die kan je misschien met een kleine aanpassing groter maken.
0: Zeker.
2: Maar goed, ja, uiteraard zijn er mensen die dan vrezen voor de winkelkarren die plots wel een stuk omhoog gaat.
0: Ja, en de MR vreest ook voor de horeca en al, dus dan zou er nog een uitzondering zijn voor de restaurants en zo. Dus, maar ja,
2: ja, inderdaad, die zouden er dan buiten
0: zo
2: vallen.
0: Hoe gaat dat dan, met uitzonderingen en ja.
2: Enfin, zolang er geen akkoord is, ja.
0: Nee.
2: Moeten we ons ook nog geen zorgen maken. Het coronavirus circuleert op dit moment opnieuw. Bijna een jaar lang werd het virus amper gevonden in het rioolwater. En nu steekt het opnieuw de kop op. Dat is een van de manieren om te checken van welk virus, griep of corona, circuleert er op dit moment. Ze kunnen dat natuurlijk ook zien als heel veel mensen zich laten testen, bijvoorbeeld. Als er meer positieve testen zijn. Voor risicogroepen wordt een vaccinatie aanbevolen. En ik kreeg deze week nog een mailtje van mijn huisdokter. Vanaf half oktober kan je ook corona en griep ineens combineren. Kan je dus op hetzelfde moment voor beide een vaccin laten zetten, mocht je dat willen.
0: Maar moet je dat dan eerst zelf gaan kopen in de apotheek of regelt de dokter dat?
2: Allebei in, ik weet niet of het overal hetzelfde is, maar in Brussel kan je een afspraak maken bij de apotheker en dan gewoon daar ineens ook je vaccin krijgen.
0: Oh,
2: maar je
0: ja.
2: kan ook je vaccin gaan halen bij de apotheker en dan naar je huisarts gaan.
0: Dat ga ik eens nakijken, nu dat bij ons zit. Ik zou dat misschien wel willen doen. Ik wil gewoon dat je toch een beetje...
2: Ja, ik zou het vooral doen omdat ik ook in contact kom. Ja, of als je met oudere mensen of grootouders.
0: Ah,
2: vooral
0: wel,
2: daarom. Omdat ik zit zelf niet in een risicogroep, maar ik kom er wel regelmatig mee in contact. Dus ik denk dat ik het ook wel daarom ga laten doen.
0: In dezelfde sfeer, dokters mogen geen waarborg vragen als je online een afspraak maakt. De orde der artsen is daar heel duidelijk over. Ja, natuurlijk, sommige artsen doen dat omdat er dus mensen gewoon niet komen opdagen, hè. Ja, de orde zegt nee, jongens, want zo'n systeem dat zet de vertrouwensband tussen arts en patiënt onder druk. En je benadeelt ook mensen die digitaal minder mee zijn. Artsen mogen dan wel achteraf een schadevergoeding vragen als je niet komt opdagen.
2: Dat is toch wel logischer eigenlijk.
0: Ja, maar
2: dat je nu vooraf gaat beginnen zeggen, hey, je moet zoveel als je een afspraak bij de dokter wilt
0: maken.
2: Dat
0: is echt een probleem, hoor. Je ziet dat ook bij van die beroepen zoals logopedisten en zo, dat mensen dan gewoon niet komen opdagen. Maar dat is echt wel een inkomensverlies. Dat is echt een probleem. Mensen zijn soms heel onbeleefd.
2: Dus dan is het toch opgelost als je achteraf een schadevergoeding vraagt?
0: Ja, maar zo simpel is dat niet. Hè. Je gaat toch moeilijk als dokter, zoals een incassobureau, mensen beginnen opjagen voor 5 euro. Dat... Ik vind dat er wel iets voor te zeggen valt. Om een... Als je dan toch naar de dokter gaat, ja. Als je een afspraak maakt en je moet het geld toch betalen. Ja, toch even goed op voorhand betalen.
2: Ja, ik vind dat je wel veel mensen buitenspel zet op die manier die nog niet zo goed mee zijn. Op die manier met online afspraken maken. En,
0: de orde der artsen vindt dat dus ook.
2: En na hun match tegen Turkije afgelopen vrijdag speelden de Rode Duivels vanavond al opnieuw in de Nations League. De terugwedstrijd tegen Frankrijk. In de heenwedstrijd werd het 0-1 voor Frankrijk. Dus.
0: En later vanochtend rond 8 uur kom je te weten hoe wij bij Q onze 25e verjaardag vieren. Ja, tof hoor. Over Vlaanderen worden op dit moment 25 knoppen verspreid. Als die iets over 8 allemaal tegelijk ingedrukt worden, dan is ons verteld dat er iets gebeurt. En dan wordt meteen duidelijk wat wij van plan zijn voor onze verjaardag. Nu tasten wij dus nog heel even in het duister. Lucas en Steve, dit is All I Know.

0: 6:05. Het is al maandag na een prachtig zonnig weekend.
1: Hoe was je weekend? In 3 woorden.
0: Slim. Huisje. Bouwen.
2: Is dat één zin? Of zijn het 3 verschillende dingen?
0: Nee, dat is één projectje dat het weekend toch alweer heeft in beslag genomen.
2: Dan heb ik nog steeds vragen natuurlijk over een slim huisje bouwen. Bij mij is het waterpannenkoekenpony.
0: Laten we het erover hebben na Pink.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
0: Kop
5: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Een actieve onweerszone over het land met...
3: Oh, schat, kijk, het is nog de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Och. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef. Dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, ons huis is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Zeg schat.
11: Ja?
12: Die badkamer, daar is het lekker geweest.
11: Oei.
12: Dat is een zwembad. Wat nu?
11: Oh, ik bel direct de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Pridici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Pridici deals op cipariexcel.be of bij je Cipari XL. Cipari XL.
14: Love to see you shine.
15: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
16: De mist je datjes van Connections.
17: New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
18: Ah, oh, miljard gemist.
17: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
15: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
19: Ramen, deuren, verandas?
20: Reinaars Aluminium.
15: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
21: Goedemorgen!
22: Je dag is goed.
23: Maarten en

0: vanochtend van Q met Pink. I'm never gonna not dance again. Wees voorzichtig vanochtend. So let the music play till the... Timmy uit Beringen stuurt het ook. Slecht zicht onderweg door een mist richting Nederland vanuit Antwerpen. Ja, Weerapp zegt het ook. Mist op veel plaatsen en ik heb er ook wel wat last van gehad. Ik heb echt...
1: Ik dus niks.
0: Echt, oh, jongen.
1: Van Brussel naar Vilvoorde geen mist gezien.
0: Op een bepaald moment was ik op na 12 en ik zeg, ah ja, nu zie ik die drie auto's. Ah ja, omdat het rood is. Ze zegt zo, ah ja, ja, het licht is hier. Dus,
2: Hoe was je weekend? In drie woorden.
0: Ik dacht, ah, zo blij dat ik eens drie auto's kan zien in de mist. Maar die stonden dus te wachten voor het rode licht.
1: Ilse uit Zwijndrecht die stuurt Walibi, metekindje, familie. Dat is een hele mooie samenvatting van het weekend. Steven uit Bilze die stuurt poetsen, mosselen, werk. Daar spreekt de één woord in het bijzonder mij toch van aan. Dan zou ik voor de mosselen kiezen, als ik één van de drie moest kiezen. Kimberly uit Beveren die stuurt school, natuurhuisje, hot tub. Oh, dat is ook wel fijn. Al was het wel al zeer warm dit weekend. Dus als je dan ook nog eens in een hot tub gaat zitten...
3: S'avonds was het wel koud, dus misschien is dat wel ideaal.
1: Ja, absoluut. Dat is waar.
0: Of 's ochtends vroeg kan het ook wel nog lekker fris zijn. En dat is heerlijk natuurlijk.
1: Ja, Delphine, was jouw weekend in drie woorden?
3: Vriendenweekend in Frankrijk.
1: Oh, oké. Fijn. Was er een hot tub?
3: Nee, maar wel een sauna.
1: Ah, oké. Okay. En was het met of zonder kindjes?
3: Zonder kindjes.
1: Nog eens even tijd voor jullie zelf dan gewoon.
3: Ja,
1: eigenlijk.
3: Ik denk de eerste keer ooit dat de twee kindjes niet bij ons waren in het weekend. Dus dat heeft wel ook eens deugd gedaan.
1: Ja,
3: om
1: tuurlijk.
3: Niet de hele tijd te moeten denken wie gaat wat eten, wie moet wanneer slapen, wie moet wanneer waar zijn. Dus ja, het heeft deugd gedaan.
1: Heel fijn. Vrienden.
3: Ik ben veel gewandeld in het zonnetje, echt zo in een bos gewandeld. Was ook lang geleden precies dat ik dat nog eens gedaan had. Dus ja.
1: En hadden de kindjes ook een fijn weekend hier dan?
3: Ja, ja, die waren heel content als ze thuis kwamen. Dus dat was ook wel leuk om te zien dat dat gewoon allemaal goed werkte.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Maarten, hoe was jouw weekend in drie woorden?
0: Ja, slim huisje bouwen was mijn weekend. Ik vind dat heel tof om te nerden op dingen en om in hyperfocus te gaan op sommige dingen, om ze door te doen. En nu was ik met mijn hot tub dus bezig, hè, met de jacuzzi. Om die wat slim te maken. Ik heb er zoiets in gelegd dat ik zo goed kan meten hoe het water is en de temperatuur en zo.
1: Iets ingelegd?
0: Ja, zo'n ding. Zo'n ding. Zo'n computertje eigenlijk dat wat meet. Dat het water meet.
1: Ah ja, maar dat heb je gewoon gekocht. Dat heb je niet gebouwd.
0: Ja, ja, maar ik heb dat dan gebouwd. Ik heb dat aangesloten op mijn bestaand domotica-systeempje. En dan, ja, ik vind dat heel fijn om daar zo wat mee te klooien. En nu heb ik ook een slimme stekker gekocht. Ben ook aan het kijken voor een slimme laadpaal.
3: En zo. Regelt dat dan de temperatuur en zo in de jacuzzi?
0: Nee, maar die houdt in de gaten of het water nog oké is. Dus als de temperatuur zou zakken, zou die dat wel laten weten. Of als er te veel kloor in zit of te weinig kloor.
1: En wat was de status toen je dat daar voor het eerst inlegde?
0: Ja, ik ben ineens begonnen met het water te verversen. Dus heb ik ook eens gemeten hoeveel dat was. Het blijkt 1000 liter te zijn. Dus.
1: Oh jong, ja, zo
3: dat zou ik ook
1: veel.
3: Niet denken. Ja.
0: Ja, dat is 1000 liter.
3: Hoe groot
0: liter.
3: Is die jacuzzi?
0: Die is helemaal niet zo groot. Dat is echt standaard size om met 3 mensen in te zitten. Dus kan je nagaan als je zo eentje ziet van 6 mensen of zo. Dat is nog veel meer. Ja, en dan nu alles afregelen.
1: Maar wat bedoel je dan met slim huisje bouwen?
0: Ah, wel, bijvoorbeeld, ik wil dan eigenlijk dat... Stel dat ik heb dat water nu ververst en de jacuzzi is aan het opwarmen. Dan wil ik dat het systeem ziet van... Oei, er wordt wel veel elektriciteit verbruikt. Dus we gaan nu geen auto opladen of we gaan nu geen wasmachine opzetten.
1: Ah, je noemt je gigantische huis een huisje. Dat is het eigenlijk. Ja, maar ik was niet mee. Ik dacht dat je ergens een klein huisje in de tuin aan het bouwen was om iets mee te doen.
0: Okay. Nee, maar dat vind ik dan fijn dat het allemaal zo wat geregeld is. Ik vind dat gewoon leuk om dat te bouwen. Ja. Of zo'n scherm, want mijn dochter die zei...
1: Ja, maar het is goed.
0: Die zei van, ah papa, ik vergeet zo soms zijn huiswerk. En nu komt er 's ochtends op de tv, zo, vandaag moet je dit doen. En 's avonds komt er op de tv,
3: huiswerk,
0: dit huiswerk, blablabla. Ja,
1: leven de schermtijd.
0: Yeah.
1: Hè?
0: Ja. Ja. En jouw weekend, Dorothee?
1: Water, pannenkoeken, pony. Ik ben een weekendje in Amsterdam geweest. En daar hebben we heel veel water gezien. Ook op het water gevoerd. en ook pannenkoeken gegeten op een pannenkoekenboot. Was ook een intense ervaring.
3: En is dat dan zo all you can eat? Of?
1: Ja, maar ja, ik raak tot 2,5. Ik kan niet zoveel pannenkoeken in één keer eten, maar heel gezellig. En we passeerden een kapper die er heel tof uitzag. En ik dacht, ik wil al lang mijn vroeg zo'n beetje laten bijknippen. Maar je kan dat bij een vaste kapper zo gratis laten doen en zo snel even binnenspringen. Maar ik dacht, ik weet het niet. Dus ik vraag, hallo, zouden jullie mijn vroeg misschien willen knippen? Dus die vrouw zei, je bedoelt een pony, meid. Wil je je pony laten bijknippen? Dus ik zei, ja, doe maar iets. En zei, nou, wat wil je, meid? Zo, wat Sabrina Carpenter, dat kunstwerk. Wat denk je daarvan? En ik zo, ja, is goed. Vind je niet per se dat ik er als Sabrina Carpenter uitzie? Maar bon, mijn pony is dus wel in Amsterdam geknipt.
3: Een Sabrina pony.
1: Ja, oh, mooi. Ja, voilà.
0: Weer een nieuwe ochtend van Q. Met mezelf, met Delphine en met de pony van Dorothee. We kijken er naar uit, naar de maandagochtend. Cameron Whitcomb, dit is Kingdom Affair.

0: Dat de cultuur er zo geslachtofferd wordt en dat we allemaal meer moeten betalen voor de dienstenchecks, dat weten we al, want dat Vlaamse begrotingsoverleg, dat hebben we al gehad. En nu zijn ze daar voor de volgende ronde met de federale begroting, Delphine.
1: Ja, en de federale besparingen inderdaad. Ja, die gesprekken zijn volop bezig. Het hele weekend zaten premier De Wever en zijn topministers daarover samen, voorlopig zonder akkoord. Dat zit er ook nog niet meteen aan te komen, horen we. De verschillen tussen de regeringspartijen zijn nu nog te groot. Dat gaat dan over de BTW-hervorming, de besparingen in de zorg die op de tafel liggen. En daarom wordt er vandaag en morgen in werkgroepen vergaderd en woensdag zit het kernkabinet dan weer samen daarover. Volgende dinsdag moeten zij een akkoord hebben.
0: Dan moeten ze druivensuiker eten, genoeg drinken.
1: Ja, en hopelijk niet te nachtelijk vergaderen, dat valt nog te bezien. Die begroting is in elk geval niet waar we als Belg het meest van wakker liggen. Wel van onze gezondheid en van onze koopkracht. We maken ons ook grote zorgen over de energiecrisis en de spanningen in de wereld. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Belgisch Agentschap voor Internationale Samenwerking. En nog opvallend, 2 jaar geleden is diezelfde bevraging ook al eens gedaan. We maken ons nu vooral meer zorgen over de klimaatverandering en over de kwaliteit van alles wat we eten. En dan nog het weer. Het is nu grijs, mistig en ook fris, maar straks blijft het droog en wordt het een zachte 23 graden.
2: Had jij veel mist, Delphine, van Oudenaarde naar Vilvoorde?
1: Ja, ook wel echt mistige periode, maar zo mistbanken zoals ze dan zijn.
2: Plots
1: ben je daar dan uit.
0: En dan zie je niks.
1: Denk je, het is voorbij en dan komt het terug.
0: Oh man, het is heftig. En het is ook altijd weer zo, die zoektocht die toch de volle 8 seconden duurt bij mij. Van,
1: naar die mislichten.
0: Waar was die knop nu weer?
2: Laat dat dan een goede reminder zijn als je nog moet vertrekken. Even op de oprit al checken waar de mislichten staan. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot. 35 minuten extra. En richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Wommelgem een kwartier extra.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder. Dorothee's Doordenker.
2: In de regen is een paraplu handig, maar een duikbril leuker.

0: Vijf over half zeven.
1: Maarten en Dorothee.
0: Ja, Teddy Swims weet het allemaal al, maar wat wist jij 24 uur geleden niet en nu wel? Laat dat weten in de Q-app.
2: En nog voor 7 uur kleedt Reggie een hit van Milk Inc. volledig uit aan jou om die hit te herkennen. En wie weet win je wel tickets voor hun concert in de AFAS-Dome eind deze maand.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De vijf beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
10: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
11: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
12: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
1: Keukenstapdij. Q. Maarten en Dorothee.

0: Goedemorgen.
1: Music. We hebben een berichtje gekregen van onze collega Jolien Roets.
2: Goedemorgen jongens, ja, ik ben al wakker. Ik ben hier al het ontbijt aan het klaarzetten voor iedereen. Beetje fruit snijden, beetje yoghurt klaarzetten. Zodat ze straks, als ze wakker worden, ontbijt hebben. En dan kan ik zeker op tijd aan mijn knop gaan staan. Dus tot straks, komt goed.
3: Ja, iets over 8, dan drukt Jolien samen met nog 24 andere mensen op een rode knop ergens in Vlaanderen. En door al die 25 knoppen tegelijk in te drukken, ja, komen wij te weten hoe Q zijn 25ste verjaardag viert.
1: Eén ding is zeker, jij bent sowieso uitgenodigd.
4: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
3: We hadden het rond deze tijd al eens over de kleur van de Eiffeltoren. Die is nu een soort van metalig, bruin, grijsachtig. Maar helemaal in het begin was die rood. Doorheen de jaren is die dus een paar keer geschilderd. En nu heb ik iets ontdekt over de kleur van het vrijheidsbeeld in New York. Dat is zo wat blauw-groenig. Maar vroeger was dat beeld gewoon koperkleurig. Want het is ook gemaakt voor koper.
1: Zo als 2-cent-muntjes. Die kleur.
3: Ja, zoiets. Inderdaad, heeft wat weg van goud, maar inderdaad de kleur van koper. Na ongeveer 20 jaar verscheen er een soort van groenige beschermlaag op dat koper door de blootstelling aan weer en wind. Ligt ook zo op een eilandje in het water. Hè. Dus daar, in het water is dat vaak. Hè, dat dingen zo sneller wat verweren of verslijten. Op een bepaald moment wilden ze dat vrijheidsbeeld in New York wel opnieuw een koperkleurtje dus geven met verf. Maar daar kwam dan heel veel protest op van het is nu zo. En daarom is dus het beeld gewoon groen-blauwig gebleven en is het nooit overschilderd. Maar dus de skyline zag er een paar jaar geleden dus wel heel anders uit.
1: Dus allee,
3: een paar
1: jaar was de Eiffeltoren was rood en het vrijheidsbeeld was koper.
3: Ja.
1: 1 en 2 cent kleur. Allee, jong. Ja, dat zijn van die dingen dat... en ook de mensen die dat ooit nog gezien hebben, zijn al lang gestorven. Dus ja, je moet... niemand weet dat natuurlijk, hè. Dat is supercool. 6:43. Ah ja, dit nog.
4: 30 jaar Milk Inc.
1: Belangrijk feestje. Tot en met woensdag maak je elke dag kans op tickets voor Milk Inc. in de AFAS-Dom, 23 oktober. Ze gaan dus hun 30ste verjaardag vieren en jij kan erbij zijn, niet alleen, maar met 3 vrienden. Reggie haalde daarvoor vorige week zijn instrument boven en het kampvuur mag je er in je hoofd zelf bij denken. Ja. In de Q-app doorsturen welke hit van Milk Inc. je herkent. Reggie, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, goed nieuws. Ik heb ondertussen een leuke naam bedacht voor dit nu al legendarische spel. Wat denk je dat het geworden is, Reggie? Eerste idee.
5: Reggie speelt.
1: Nee.
5: Nee?
1: Reggie Taar natuurlijk.
5: Reggie Taar! Ja!
3: Heftig. Ja. Het is opnieuw tijd voor een hit van Milk Inc. op jouw gitaar.
5: Ja,
3: herkennen wij die hit nog als die wordt ontdaan van alle beats en van de prachtige stem van Linda? Dat is de vraag.
5: Nee.
3: Je hebt het in je hoofd?
5: Ik zal er een doen. Hè. Dus, er zit ook gitaar in, dit nummer stilletjes, dus misschien hoort je het wel. Dus...

0: Dat is mega moeilijk natuurlijk.
1: Ja, maar mijn timing was niet alles morgens, maar als je de single hoort en je hoort dan die tijd, denk je, ah ja.
0: Ja. En misschien een kleine tip. Net.
2: Maar Reggie heeft misschien een tip.
0: Ja.
3: Het is geen Winters nummer.

0: Klimmen in de Q-top 40, nu al op nummer 13. Benieuwd of dat geluk of ongeluk zal brengen.
1: 30 jaar Milk Inc.
0: En dat wordt goed gevierd, hè, onder andere met die nieuwe Q-podcast. 30 jaar Milk Inc. is ook de titel van de podcast. Kan je beluisteren via de Q-app en je favoriete podcast-app. En er is ook een stevig feestje eind oktober. Afasdoom, de show heet Forever. Dus wij concluderen dan, ze gaan eeuwig door.
2: Ja.
0: Doreen uit Diepenbeek, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
0: Hallo. Hoe lang mogen ze van jou nog doorgaan, Milk Inc.?
3: Wel, ik word zelf eind oktober 35, dus ik ga al heel mijn leven met Milk Inc. mee. Dus eigenlijk zou het fijn zijn als ze gewoon blijven doorgaan.
0: Dat ze samen met jou stoppen, dus eigenlijk. Of is dat wel makkelijk?
3: Dus ik lang graag.
2: Ja, wat bedoel je met stoppen? Ja. Bedoel je daarmee de dood, Maarten? Ja. Welke hit heeft Reggie op zijn gitaar gespeeld, Doreen?
0: Ja, laat ons dat...
3: Wel, ik meen de Sunrise te herkennen.
0: Ah ja. Laat ons dat eens even checken.
2: Welke hit heb je net gespeeld, Reggie?
4: Het was het prachtige. Sunrise.
0: Ja, ja, ja. Helemaal juist, dus goed gedaan. Het zou natuurlijk ook lullig van ons zijn om je zo op de radio te smijten en dan te zeggen, nee, dat was het niet. Maar, nee, maar echt goed gedaan. Wie ga je? Heb je al een idee van? Zo vrienden, familie?
3: Ja, ik dacht sowieso mijn partner mee te nemen.
0: Ja.
3: Dus ik hoop dat hij mee wilt, maar ik denk dat wel. En dan ga ik nog verder even kijken.
0: Ja. Ja, dan moet je inderdaad nog twee mensen vinden die je partner ook een toffe vinden. Hè? Want anders is het ook weer wat awkward en zo. Hè? Dat jullie toch met vier...
3: Ja, dat zal niet zo moeilijk zijn, eigenlijk.
0: Ah, oké. Okay. Dat is goed. Maak er nog een hele fijne ochtend van. Dankjewel om mee te spelen. Dankjewel.
3: Dank je.

0: King viert zijn 30ste verjaardag eind oktober in de AFAS Dome. Morgen een nieuwe kans op tickets, dan tussen 8 en half 9. In november bestaat Q25 jaar, dat gaan we vieren en jij bent sowieso uitgenodigd.
1: Over Vlaanderen zijn 25 rode knoppen verspreid, worden die iets over 8 allemaal tegelijk ingedrukt, dan gebeurt er iets. Bij die knoppen, luisteraars en Q-DJ's. En zo meteen eens checken of Matthias van den Bulke, Joren Linssen en Gerben Tuurlings op tijd bij een knop geraken.
0: Nu, goede muziek. Wij dachten van Tiësto en Eva Max, kwestie van de dag te starten. En nu een beetje

0: Mix om 7:15 bij Maarten en Dorothee. De Alex Agnew Awards.
1: En vandaag de award voor de meest megalomane method actor ooit. En het is niet mijn vrouw in de slaapkamer.
2: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
3: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
2: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
3: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
2: Oh ja. En welk merk is dat?
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
5: Hele goeiemorgen. Nieuws van 7 krijg je van Delphine.
6: Goeiemorgen. Er staan 8 Belgen op een dodenlijst op het dark web, dus er wordt daar voor hen een huurmoordenaar gezocht. Dat heeft collega en onderzoeksjournalist Joppe Nuits ontdekt. Het dark web is een verboden deel, een verborgen deel ook van het internet, waar vooral criminelen elkaar vinden.
7: Ik kwam zulke huurmoordwebsites wel vaker tegen. Je kan daar voor duizenden euro's in cryptomunten iemand laten vermoorden, ontvoeren of verminken. Alleen wie echt voor zoiets betaalt, wordt uiteindelijk opgelicht. Dat eigenlijk bij geen van die mensen echt een huurmoordenaar voor de deur stond. Dat typeert ook echt het dark web. Hè. Dat staat vol met duistere diensten.
6: Er bestaat geen enkel bewijs dat er ooit via het dark web een huurmoord is uitgevoerd.
8: Ja, nu niet specifiek over dit onderwerp, maar die Joppe Nuits, dat is wel heel interessant, hè, waar die allemaal over kan babbelen. Dark web en zo, die komt woensdag bij ons langs om daarover te vertellen in de ochtendshow tussen 8 en 9.
9: Ik kijk er wel naar uit.
6: Dan zal het zeker ook over
8: de huurmoord gaan. Ja, dat denk ik ook wel. Ah, ja.
6: De federale regering heeft nog geen begrotingsakkoord. Het kernkabinet zat gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Maar het water is nog te diep tussen de regeringspartijen, zegt CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
10: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
6: Het gaat dan bijvoorbeeld over de BTW-verhoging of de besparingen in de zorg. Vandaag en morgen komen er werkgroepen samen. De deadline is volgende week dinsdag. We maken ons daar in elk geval niet de meeste zorgen over. Dat doen we wel over onze gezondheid en onze koopkracht. Dat blijkt uit een rondvraag van het Belgisch Agentschap voor Internationale Samenwerking. Ook van de energiecrisis en de spanningen in de wereld liggen we duidelijk wakker. En meer dan in de bevraging 2 jaar geleden van de klimaatverandering en de kwaliteit van alles wat we eten. In Frankrijk blijven vandaag zo'n 500 scholen dicht na de hevige scholieren. Protesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. Die protesten liepen de voorbije weken helemaal uit de hand. Op verschillende plaatsen werd er brand gesticht. Politie, leerkrachten, journalisten werden bekogeld. In heel Frankrijk zijn ook al bijna 5000 mensen opgepakt. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12-12. Portugal speelt opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Vanavond spelen onze Rode Duivels tegen Frankrijk. Feest dan bij onze Belgische wielerploeg na de Europese titel van Remco Evenepoel gisteren in Slovenië. Hij haalde het in de sprint, bijzonder nipt. Evenepoel heeft nu alle truien in zijn kast hangen, want hij werd al Belgisch, Europees, wereld- en Olympisch kampioen in het tijdrijden op de weg. En dat is uniek.
11: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wilde ik die echt wel halen en het is geweldig. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen. En misschien een beetje doelen herleggen.
6: Zaterdag rijdt hij al de ronde van Lombardije. Het is grijs, mistig en ook fris vanmorgen. Straks wel warmer, blijft droog bij maximaal tot 23 graden. En morgen wat hetzelfde weer. Later deze week dan meer kans op buien en ook frisser.
8: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E314. Tussen Halen en Aarschot moet je een uur extra rekenen. E40 tussen Haasrode en Bertum 11 minuten extra. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 20 minuten extra. Enige 10 tussen Rumst en Kontig, daar is een ongeval gebeurd. Dan moet je 11 minuten erbij tellen. En dan nog op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette is een ongeval gebeurd. Een kwartier extra.
5: Een hele goede morgen. Welkom in de nieuwe werkweek.
0: Music. Maarten en Dorothee.
5: Ja, zeg, in begin oktober, het is nog altijd het ideale weer om Axwell en Ingrosso boven te halen. Liefde in de zon. Sunny shining, so are you.

0: en in Grossel, 6 over 7. Goedemorgen.
1: Het is maandag 5 oktober.
0: Zaterdag zijn de federale begrotingsonderhandelingen opnieuw opgepikt. Ze zaten meteen samen tot gisteravond vrij laat. In Brussel is er dit weekend een akkoord gekomen. Het tekort zou meer dan halveren, zeggen ze. Van 1,6 miljard euro in 2025 naar 719 miljoen in 2027. Ja, daar hebben ze werk aan de winkel natuurlijk in Brussel. Er zou vooral gesnoeid worden bij de overheid zelf. Onder meer door voorlopig geen extra mensen aan te werven en door administraties samen te voegen.
2: Vandaag wordt de Nobelprijs voor Geneeskunde uitgereikt in Stockholm in Zweden. Dat is zo traditioneel de eerste van het rijtje van alle prijzen. De rest volgt dan later deze week. Vandaag begint het 24e seizoen van de slimste mens ter wereld met onder andere broer en zus Francesco en Stefanie Plankaert. En in de jury vanavond James Cook en Alex Agnew. En Alex die reikt hier later vanochtend opnieuw een award uit aan iets of iemand in de filmwereld. We verwachten die rond 19:30. En na de slimste mens kan je op Play ook eindelijk naar Putain kijken. Dat heeft zo op streams was het geloof ik gestaan, maar dat was
0: al
2: daar
0: lang,
2: zo
0: he?
2: Een beetje een soort van verstopt. Het is nooit op tv gekomen, maar het is zo'n goede reeks. Het is wel wat donkerder. Het gaat over het leven van een aantal jongeren in Brussel.
0: Ja, maar ik heb het ook een stuk gezien. Ik vond het ook wel grappig.
2: Ja, ja, ja, er zit veel humor in, maar met in de kast onder andere de meest recente slimste mens ter wereld, Felix Heremans. En die heeft ook echt in Putain een hele grappige rol. Dus het is echt wel de moeite om te kijken. Putain, zo heet de reeks.
0: En hoe vieren wij bij Q onze 25e verjaardag? Dat kom je vanochtend te weten. Over een uurtje worden 25 rode knoppen tegelijk ingedrukt. Als dat lukt, komen we te weten hoe we gaan vieren. Op dit moment zijn 3 collega's alvast onderweg naar hun knop. Matthias van den Bulke, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Maarten.
2: Hallo.
0: Welke richting rijd jij momenteel uit?
3: Ah, wel, ik heb chance, want ik reed eigenlijk op mijn traject dat ik normaal gezien naar het werk zou doen. Dus vanuit Gent richting Brussel.
0: Okay.
3: Richting Vilvoort, zeg maar. Dus ik zit nu op de autostrade. Het is heel mistig, het is heel donker. Ik heb zo het gevoel dat ik op reis ga vertrekken of zo. Zoals je midden van de nacht opstaat en dat je op kamp of op reis moet vertrekken. Maar het is voor iets anders, maar het is ook voor iets heel leuks.
2: Ja, maar je bent al wel eens fan van het stevigere weekend natuurlijk. Hoe was het om een vroege wekker te hebben, Matthias?
3: Jullie zijn letterlijk de eerste personen tegen wie dat ik praat. Dus dat is ook altijd zo voor de stem nog een beetje loskomen. Het was pittig, het was mooi weer, dus ik heb veel terrasjes gedaan en zo van die dingen. Maar ik ben gisteravond vroeg gaan slapen, dus daaraan zou het normaal gezien niet mogen liggen. Dus het energiepeil zit goed.
0: Oké, je bent dus helemaal klaar om te drukken, dat begrijpen wij goed, hè?
3: Zeker.
0: Oké.
3: Zeker, absoluut.
0: Ook al vroeg op pad, Joren Linse. Dag Joren.
4: Hey Maarten en Dorothee, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Joren, jij maakt er momenteel een sport van om elke dag te sporten. Heb je al gesport vandaag?
4: Nee jongens, zot. Echt waar. Ik heb niet veel geslapen vannacht. Ik ben echt, om het met Karen Dame naar woorden te zeggen, gillen ze zot in het midden van de nacht mij zo wakker maken.
2: Maar dus de armspieren om te drukken, die zijn straks eigenlijk wel top getraind natuurlijk.
4: Maar ook niet. Ik heb volgende week een Hyrox en ik heb gisteren nog zo'n een hele training gedaan. Dus mijn armen zijn pap. Mijn armen zijn echt pap. Dus okay. Ja, als het niet lukt, ligt het aan mij. Ja. Dat kan ik alleen maar zeggen. Ja.
2: Blij dat we jou hebben ingeschakeld, ja. Joren. veilig rijden tot later vanochtend.
4: Tot later,
2: bye. Yo. En onze online collega Gerben Tuurling die hangt ook aan de lijn. Goedemorgen, dag Gerben.
5: Goedemorgen.
2: Ja, heb jij nog tijd voor een ontbijtje? Want jij bent nog niet onderweg, denk ik, hè?
5: Ik ga hier nu direct vertrekken, maar ik heb juist mijn ontbijtje gehad. Mijn standaard ontbijt, ja, dat ik altijd eet.
0: Ja.
5: Dat ben ik hier.
0: Oké, goed. Ja. Dag Gerben. Nee, we willen wel graag weten wat het ontbijt is.
2: Zijn dat natuurlijk frieten van de frituur elke ochtend met een ander sausje, Gerben?
5: Was het maar. Het is een dubbele espresso. Ja.
0: Een dubbele espresso, dat is alles.
2: Hè?
5: Dat is alles. Een dubbele espresso, ja. Ik heb nooit genoeg tijd, hè, jongens. Ik sta altijd te laat op, ja. Ik heb nooit geen tijd om te ontbijten.
2: Er zijn natuurlijk oplossingen voor, hè.
5: Ja, een nieuwe wekker of zo.
2: Iets vroeger opstaan, ja.
5: Okay.
2: Matthias, Joren en Gerben, wij horen jullie straks drukken. Iets over 8. En voor nu allemaal een hele goede veilige rit. Salut, hè.
4: Salut.
3: Ja, dat is goed. Bye bye.
0: Zijn die mensen die Gerben straks zien wel al voorbereid natuurlijk op die adem, hè. Nog niet gegeten en dan die koffiewalm erbij. Ja. Is body isn't ready om te duwen op de knop, maar het zou wel lukken. Sam

0: goedemorgen. Maar Barry isn't ready. 14 over 7.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
0: Rond 9:15, het orakel van Gent. Sportjournalist Stijn Vlaming. We gaan even gezellig doorbabbelen over het EK wielrennen. Hoe heeft Stijn dat daar beleefd in Slovenië? Met die fotofinish van Remco Evenepoel. Dat moeten toch zo van die speciale seconden geweest zijn. Hè? Als zo niemand weet wie er gewonnen heeft. Omdat het zo close is.
2: Ja, eigenlijk de commentatoren op tv het al weten. Omdat ze de fotofinish tonen. Maar dat dat nieuws dan nog naar Remco moet gebracht worden. We komen vanochtend te weten hoe wij een kwart eeuw Q Music gaan vieren.
0: Hij zit volop in de voorbereidingen van zijn shows in de AFAS Dome dit weekend. Maar een mens moet zich ook kunnen ontspannen. Daarom reikt Alex Agnew een nieuwe award uit. Dat doet hij iets over 7:30.
2: En we spelen de eerste 4 op een rij van de week. Zoals elke ochtend maak je kans op 1000 euro shopbudget.
0: En er was eens, in een land aan de andere kant van de wereld, een meisje dat liedjes schreef. Zo goed dat de grootste sterren ter wereld ze wilden zingen. Maar iedereen wilde dat zij die liedjes zelf zong. Want het meisje had zo'n prachtige stem. Maar ze was een beetje verlegen. Uiteindelijk zong ze toch enkele liedjes zelf. Die werden wereldhits. En toen klopte er een rijk Zweeds gezelschap aan. Opgericht door één van de 4 leden van ABBA. En dat rijke Zweedse gezelschap zei: dag meisje, wij willen graag de helft van al jouw liedjes kopen. Voor 180 miljoen dollar. Verkocht, zei ze. Dat meisje en haar muziek morgen zo.
1: Vanavond bij Vincent Live kan jij in 30 seconden 1000 euro winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen is 10 juiste antwoorden geven bij Winnen Met. Doe mee, want die pot kan van jou zijn. Winnen Met. Vanavond om 6 uur bij Vincent Live. Let's have some fun.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, in Permo.
5: Ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder, liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
3: Simo! Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Yo, ik ben Adil El Erbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Panzers for Life!
8: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
10: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
11: Peren.
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
11: Kom, we peren hem.
10: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
13: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
14: en Brico Planet
13: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
14: 20% korting op alles.
13: En zelfs 25% voor B-plus leden.
14: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen...
16: Chelsea, Lensie, komen eten!
15: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
17: Vanavond live bij VTM. Frankrijk tegen België in de UEFA Nations League. En bij VTM 2 is een seriemoordenaar op vrije voeten in The Hunting Party. Vanavond bij VTM en VTM 2.
18: You sound better with you.
19: Maarten en Dorothee.

Het meisje dat voor heel veel geld de helft van haar catalogus heeft verkocht. $180 miljoen. Het is haar gegund. Sia, 6 voor half 8. Een hele goede morgen.

0: Kate Winslet, hoe oud denk je dat die vandaag zou worden, Maarten?
1: Oh.
0: Natuurlijk iconisch in de film Titanic.
1: Dat is moeilijk, hoor. Ze was heel jong, hè. Titanic. 60, 30. Ik schat dat ze 18 was of zo.
0: Maar nu ben je echt al heel veel aan het rekenen. Als ik ze gewoon zie, dan zou ik echt denken begin de 50.
1: Ja, maar zoiets.
0: Ze wordt 61.
1: Oh my god.
0: Dat klopt. Ik ben zelfs echt aan het twijfelen.
1: Nee, dat
0: klopt
1: niet.
0: Dat nu?
1: 51 moet dat zijn.
0: Huh? Het is 51, inderdaad.
1: Echt?
0: Dat was mijn gok inderdaad wel juister dan wat we hier hadden.
1: Is dat fout?
0: Het is 51.
1: Ah, ja, okay, okay.
0: Maar wel, zot dus bijna exact 30 jaar geleden, in september was het 1996, dan begonnen de opnames voor de film Titanic.
1: Ja.
0: Als je vandaag jarig bent, proficiat, je deelt je verjaardag ook nog met de man van Taylor Swift, de American football player Travis Kelce, die wordt 37. En prins Emmanuel, die is ook jarig vandaag. De jongste zoon van Filip en Mathilde, die wordt 21. Maakt deel uit van die jongere generatie koningskinderen die zelf zullen werken voor hun inkomen. Hij ging al naar een voetbalacademie in Spanje, bracht al technomuziek uit en hij zal vermoedelijk een job in de zakenwereld zoeken.
1: Ook de 25e verjaardag van Q wordt gevierd. Na 8 uur kom je te weten hoe...
2: Vier op een rij.
1: Naar richting Dendermonde, naar Amy. Goedemorgen en proficiat.
3: Hallo, goedemorgen Maarten.
0: Hallo.
1: Het is niet je verjaardag, wel jouw internationale dag, want je bent natuurlijk leerkracht. Aan welke leeftijd geef je les?
3: Ik geef les in het vierde leerjaar.
1: Ah ja, leuke leeftijd, hè, vierde leerjaar?
3: Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Wel, ze zijn al zo wat groter, maar toch echt nog heel klein kindje. Hè?
3: Ja, ze hebben de juf nog nodig, want ze kunnen het wel allemaal.
1: Voilà. Ja. Weet je al of er iets voorzien is op school voor de dag van de leerkracht? Hoop je ergens op?
3: Ik heb wel al horen vallen dat er wel een verrassing op ons staat te wachten. En ook in de middag krijgen wij lunch van onze directeur.
1: Kijk,
3: dus dat is wel leuk.
1: Fantastisch. En misschien ook 1000 euro showbudget. Het zou mooi zijn.
3: Ja, hopelijk.
1: Dorothee luistert naar Q-Fout Radio. Jij verzint 4 associaties. Dorothee ook. Als het dezelfde zijn, dan win je 1000 euro shopbudget. Eerste woord is, ze hoort ons niet meer, komkommer.
3: Groente.
1: Dringend.
3: Snel.
1: Lift.
3: Appartement.
1: Diamant.
3: Juweel.
1: Oké, wordt het de troostprijs? De Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van Beterbed? Of wordt het de volle 1000 euro showbudget? Dorothee zal het bepalen met haar antwoorden, haar associaties bij deze woorden. Komkommer.
0: Groente.
1: Dringend.
0: Dringend. Wacht, ik blokkeer even. Dringend. Snel.
1: Kijk eens. Lift.
0: Trap.
1: Appartement. Wat ook een logische associatie is, natuurlijk niks aan te doen. Het is dit spel.
3: Ja.
1: Diamant.
0: Ring.
1: Juweel hadden we. Zo. De volle 50%, maar de verwennerij die komt er wel nog aan. Hè?
3: Ja, het is dat. We gaan er nog van genieten.
1: Voilà, maak er een fijne dag van. Groeten aan de klas.
3: Dankjewel, jullie ook. Ja, dat zal ik doen.
1: Bye.
4: Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.

0: drinking Jack all by myself.
1: Just when I thought
0: één over half acht. Vrij wild hoe jij je kort nieuws opent, Delphine. Er wordt voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht.
2: Ja, wild, maar dat blijkt inderdaad van een dodenlijst op het dark web. Dus het zijn wellicht nog meer dan 8 mensen, want dat blijkt ja, uit die ene lijst. Dat dark web, dat is een verborgen deel van het internet waar je dus enkel met speciale software op kan. En criminelen zoeken elkaar daarop. En op die plek heeft collega Joppe Nuyts een jaar lang gezocht. En dus die dodenlijst ontdekt waar voor 8 Belgen een huurmoordenaar wordt gezocht voor een paar duizend euro. Alleen als je zo'n moord bestelt of betaalt via het dark web, dan word je meestal opgelicht. Want dat staat vol met duistere en onbetrouwbare diensten. Maar het is natuurlijk wel beangstigend als jouw naam op zo'n lijst staat. En in Frankrijk dan blijven zo'n 500 scholen dicht vandaag. Dat was vorige week ook al het geval door die hevige scholierenprotesten daar. Jongeren protesteren onder meer tegen het lerarentekort, de overvolle klassen, de slechte infrastructuur. De voorbije weken is dat al meermaals uit de hand gelopen. Veel leerkrachten worden geviseerd, zeker 78 personeelsleden zijn al gewond geraakt, 24 scholen al vernield of zelfs in brand gestoken, waardoor het dus niet veilig is om die scholen weer open te doen.
0: Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Oh, wat een weekend was het. Prachtig.
3: Oh, oh. Zeg dat wel. Ja,
0: hoe heb jij ervan genoten?
3: Ik heb veel moeten werken, maar ik heb tussendoor wel mijn looptrainingen kunnen doen. En als je dat dan in dat zonnetje... Ja, ik moest dat dan na de middag doen bij 20 graden. Kunt aflopen, dat is schitterend. Hè. Dat is zo genieten. Dus ik heb er ook wel kunnen van genieten, dat is een feit. Ja.
0: We zetten dat nog een beetje door, hè?
3: Ja, klopt, inderdaad. Het is nog niet direct gedaan. Hè. Nee. Dus vandaag op nieuwe mooie nazomersdag gaan we krijgen. Het is wel zo dat hier en daar wat mist aanwezig is. Hè. Dus dat moet eerst opgeruimd geraken. Dus dat gaat de eerstkomende uren, zo wat tot 9 of 10 uur, kan dat wel blijven hangen. Uiteindelijk wordt het dan overal zonnig met wat hoge wolkensluiers. Het ziet er allemaal

0: bij mij om soep van te maken. Maar ik ga wachten tot het weer omslaat en dan ga ik ze maken. Om echt helemaal in de sfeer te komen.
1: Ja, ik snap het nog altijd niet. Maar kijk, het is niet helemaal zo. Ja. Er zijn mensen die dat dus effectief leuk vinden. Ik niet. Maar ja, kijk, de seizoenen zijn er en we gaan die doorstaan. Hè.
2: Voilà, tot over een uur, Frank.
1: Tot straks.
0: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Brussel. E314 tussen Halen en Aarschot. Een uur erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen. 23 minuten extra. E40 tussen Aalst en Grootbijgaarden. 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen schuif je aan op de E19. Daar is een ongeval gebeurd tussen Mechelen-Noord en Kontich. Een uur erbij tellen. En op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 23 minuten extra.
2: Zometeen Alex Agnew na Sorry Pap.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.

0: over 7:30. Goedemorgen.
1: In een wereld waar cinema's leeglopen en blockbusters aan de lopende band floppen. In een wereld waarin streamingplatformen ons kijkgedrag domineren. In deze horribele wereld zal één man jullie trachten te overtuigen om toch de bioscoop in te stappen. Om al dan niet nieuwe films of oude klassiekers te bekijken. Eén man zal jullie de weg wijzen door de loopgraven van de moderne cinema. En jullie gidsen naar een avond vol vertier. Deze man luistert maar naar één naam. Agnew. Alex Agnew.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey, hey. In wat toch wel een spannende week is voor jou.
3: Ja.
2: Is het een soort van soortgelijke intro in de AFAS-dome komend weekend?
3: Ja, het wordt ook redelijk over de top, ja. Ik ben altijd wel een fan van zo te groot.
2: Nu maar zo over de top.
3: Deze, een beetje bescheiden zo, hè. Deze, dat valt nog mee. Nou, voor mijn doen valt dit goed.
2: Ja, wat staat er op de rider?
3: Alleen blauwe M&M's natuurlijk. Ik wil dat de backstage alleen maar 17 graden... is, want anders kom ik niet.

0: binnen.
1: Hij organiseert het zelf, dus hij moet dan ook zijn eigen rider voorzien.
0: Ja, dus kijk hoe je koopt zo'n fles plat water en een tandenborstel. Voilà, daar zijn we.
2: Ja, maar ja, zin in vermoed ik, hè.
0: Ja, ja, tuurlijk.
2: Drie avonden op rij.
0: Ben ik al een jaar aan het werken ook, dus het wordt wel spannend, want veel aan try-outen geweest de voorbije weken. En ja, ik heb goede hoop. Het komt goed.
1: Maar wat staat er eigenlijk op jouw rider als je zo in een cultureel centrum of zo'n try-out...
0: Ik ben echt niet zo'n hele grote rider, mensen. Ik kom altijd vrij laat toe voor mijn shows, dus ik eet ook nooit.
1: Oh, nee.
0: Ik eet meestal vroeger thuis en zo, want ik krijg een gigantische foodcoma als ik eet.
1: Ah, ja.
0: Ik zie nu al geeuwen terwijl ik het zeg, maar ja, het is absoluut waar, Dorothee. Ik word heel moe. Dus ik doe dat niet. En eigenlijk, ja, ik heb gewoon wat drankjes, wat water, een beetje fruit. Een beetje dat, niet veel. Zo.
1: Saai dus eigenlijk
0: heel boring, ja. Boring. Absoluut. Buiten de cocaïne en de sekswerkers. Maar voor de rest, saai. Saai als de dag lang is.
2: Ja, misschien snel overgaan tot de uitreiking van deze week.
0: Allee, vooruit dan.
2: Ja.
0: De Alex Agnew Award van deze week gaat naar de meest megalomane method actor.
3: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
4: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
5: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
4: Lekker, echt lekker.

0: Miley en Flowers. Het is 7 uur 44 en 44 seconden. 25 Q-luisteraars en Q-DJ's verspreiden zich vanochtend door Vlaanderen. Iets over 8 moeten 25 rode knoppen tegelijk ingedrukt worden.
1: Als dat lukt, als dat gebeurt, dan weten we hoe Q zijn 25ste verjaardag viert.
0: Kijken we naar uit. Iets over 8. Donderdag staat hij in de AFAS-doom. Vanochtend is hij bij ons.
2: Dames en heren, de Alex Agnew Award van deze week gaat naar
3: de meest megalomane method actor.
0: Ja, wel benieuwd wie dat is.
1: Method actor, dat zijn zo van die acteurs die heel ver gaan in character.
0: Die
1: eigenlijk
0: loskomen van hun rol. He, zo ja. Die...
1: Dus wat ik zei in andere woorden, Maarten, inderdaad.
3: Ja, inderdaad.
1: Maar bedankt.
3: Exact.
1: Voor de verduidelijking.
3: Mooi gemansplained daar.
1: Oh my god.
3: Ja. We rollen allemaal collectief met onze ogen. Maarten toch.
1: Ja, en nu zal Alex het ook nog eens uitleggen.
3: Voilà, Maarten de mansplainer gaat nu overgepakt worden door Mansplaining Alex. We zijn er helemaal klaar voor. En ja, method acting is exact wat jij gezegd hebt.
1: Dankjewel.
3: Voilà, zo hebben we dat goed opgelost.
1: Ja, en dus het is de meeste megalomane die we gaan bespreken.
3: Ja, omdat hem er wel heel bekend voor staan. Ik heb het over Jared Leto. Hè. Is zo'n gast die in heel veel films meespeelt. Ik weet niet of dat iedereen hem daarom per se kent of zo. Maar wat hij vooral heel bekend voor is dat hij zo zeer zelf geabsorbeerd is en ook heel hard, te hard opgaat in zijn rol. Meestal tot grote irritatie van zijn medespelers. Die heeft ook de Joker gespeeld. Een van de acteurs dat gedaan heeft in de film Suicide Squad. Maar dat was legendarisch hoe hard dat hem het daar heeft uitgehangen. Want het blijkt dat hem alleen maar als Mr. J aangesproken mocht worden.
1: Dat is zo'n beetje zoals Maarten. Die heeft ook niet graag dat je in zijn ogen
4: kijkt. Ach, jongen, laat hem eens niet toch vertellen.
3: Voilà, nu, dus ik staar diep in uw ogen, Maarten, terwijl ik dit verhaal vertel. Ja, wat krijg jij dan?
4: Begin
3: jij dan
4: zo maniakaal?
3: Begin jij met je achterpoot te krabben tegen uw kop of zo? Of wat doe jij dan?
4: Ik ben niet de Jared Leto van Q-Music. Nee.
1: Dus hij was aan het uithangen.
3: Ja, inderdaad. Nee, want jij hebt een succesvol ochtendprogramma. Dus het zou wel niet waar zijn anders. Maar dus, die stuurde bijvoorbeeld, die had geen contact met al de rest van de cast. En het enige dat hij deed was zo enveloppen sturen met een dode rat in. Of nog sterker, houd u vast, als mensen kinderen bij hebben, steek even vingers in hun oren. Een gebruikte condoom.
1: Dat is toch geen sfeer op de set dan?
3: Dat is toch geen sfeer?
1: Nee,
3: zo neem je toch niet graag een film op?
0: Zou ik toch niet tof vinden?
1: Nee,
3: ik denk het ook niet.
0: Maar Anne Lemmens heeft daar toch ooit ook eens verhalen over verteld?
3: Ja, klopt, bij ons in de podcast.
1: Welkom to the AA.
3: Ja, en dat was eigenlijk kei grappig, want die heeft daar dus echt een paar dingen mee meegemaakt. En een van de beste verhalen ever, vind ik, qua showbiz. Ze was uitgenodigd om even te gast te zijn bij hem in de hotelkamer.
1: Voor een interview,
3: Ja, tuurlijk. En zij gaat er naartoe. En ze vertelt dat ze daar binnenkwam, dat hij daar in een zowat lichtjes verduisterde kamer, in een zijde peignoir, zat te kijken naar een scène van zichzelf in een film die in hem constant aan het terugdraaien was. Dus ja, dat is toch het begin van elke horrorfilm dat je ooit in je leven gezien hebt. Het werd allemaal al heel awkward. En toen kwam ook de vraag, have you ever made love in a coffin before? Want het blijkt dat die zijn bed de vorm heeft van een doodskist. Toen had Anne zoiets, ik denk dat ik mij hier uit de voeten ga maken.
1: Ja, best misschien, ja.
3: Die heeft dat ook gedaan, godzijdank. Het krijgt geen negatief bijklankje, dit vooral. Maar ze liep het hotel uit, keek terug naar boven en aan het raam stond Jared Leto tegen het raam geplakt met zijn twee handen haar aan te staren. Ja, dat is toch echt... Dat is toch elke horrorfilm die je al ooit in je leven gezien hebt.
0: Sowieso.
3: Ja, man, wat een figuur.
1: Ja.
3: Wat een figuur.
1: Ja. Ik vind het terecht. De Alex Agnew Award voor de meeste megalomane met het actor. En wij zijn benieuwd wie volgende week de award krijgt. Voor nu, blijf even hangen.
0: Blijf hangen, dat zegt dan iemand die aan de telefoon hangt.
3: Blijf staan.
1: Blijf staan, want we hebben jouw handen nog nodig.
3: Oh, mijn handen?
1: Ja.
3: Waar heb jij mijn handen voor nodig?
1: Ja, dat is zo meteen wel duidelijk.
3: Oké, klinkt...

0: Niall Smith en Niall Horan.
1: Elke maandag bij ons in de show, Alex Agnew, hij reikt een award uit aan iets of iemand in de filmwereld. Nog eens goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We zien jou vanavond ook als jurylid in De Slimste Mens ter Wereld.
2: Klopt.
1: Eerste aflevering, ja.
2: Ja. Dat is altijd spannend. Ja.
1: Streng geweest?
2: Ik ga waarschijnlijk... ik ben eigenlijk helemaal niet streng. Wat ging ik hier zeggen? Zo? Ik wou bijna gaan zeggen, ja, streng, maar rechtvaardig. Wij hebben ook niks te zeggen.
1: Nee,
2: we zitten daar gewoon puur voor wat opsmuk. Opvulmomenten. Als er niet direct iets ongelooflijk aan het gebeuren is, dan moeten wij zo met een kwinkslag even binnenvallen.
1: Ja.
2: Zo gaat dat. Maar dat is wel heel leuk om te doen.
1: Maar dat is wel inderdaad nu grappig zijn start.
2: Ja, dat wel. Dat wel. Het is echt letterlijk van, oké. En ik vind dat een hele leuke oefening, omdat dat echt uw antennen openzetten is. En echt goed. Je moet ook goed luisteren naar andere mensen. Voor ik een podcast deed, was ik daar zeer slecht in. Maar nu ben ik daar veel beter in geworden. In gewoon luisteren naar wat iedereen zegt en daar dan dingen uitpikken waar ik iets grappig mee kan doen.
1: Ja, ja. Zou niks voor Maarten zijn dan.
3: Luisteren.
2: Maarten.
3: Zeg, een komend weekend AFAS-Dome, klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor. Ik ben er eigenlijk al een paar weken klaar voor. Dus die try-outs nu, die zijn eigenlijk een klein beetje luxe, zal ik maar zeggen. Om het echt helemaal in te roderen. Maar ik heb het ook echt gehad met try-outs en ik wil er echt gaan staan. Het is nu goed geweest.
1: Ja. En dus nu je hier toch bent, handig, dan kan je op een van onze 25 knoppen drukken. Als je dat ziet zitten. Gaat dat lukken?
2: Op een knop drukken.
1: Ja, sorry.
2: Ik kan al eens oefenen op dat keyboard dat hier voor mij ligt. Ik heb op allerlei knoppen geduwd. Ik heb ook al een soort paswoord ingegeven onder Dorothee Douwe. Ik ben eens benieuwd wat ik ga krijgen als ik nu caps lock is on zelfs. Dat heb ik ook al gedaan.
1: Wel gewoon Alex, I love you.
2: Voilà. Alex, I love you. Is dat...
1: Ja, zeker. Dan zit je in de computer.
2: My God,
1: ja. Maar dus dan mag jij zo meteen drukken op de knop. Gewoon op...
2: Mensen zouden nu Maarten zijn kop moeten zien. Nee. Niet zo echt aan het kijken. My God.
1: Ik zal dan Alex en Maarten I love you guys dus maar maken. Is het goed?
3: 19.
2: Vooral die guys er ook nog
1: guys
2: bij. Is nog beter.
1: Gross.
2: Yo, die guy zei tegen mij. Kijk, we gaan dat doen.
1: We gaan dat doen.
2: Maar ik kan op een knop drukken dus.
1: Ja, dus we kunnen maar gewoon wachten op het signaal.
2: Op het signaal?
1: Het signaal.
2: Wat is het signaal dan?
1: Ja, zeg dat.
2: Kan ik weten wat dat is? Is dat iemand dat hoehoe, vanuit de bosjes doet?
1: We verrassen nu.
2: Of is dat ineens zo'n enorme zoiets? Oké. Ik ben er

0: Met je Otto Noos en Million Voices.
1: Morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
2: Goedemorgen, lieve Scheire hier. Ik neem je morgen opnieuw mee naar de wonderlijke wereld van de wetenschap.
1: En straks...
3: 25 rode knoppen verspreid over Vlaanderen. Als die alle 25 tegelijk ingedrukt worden, dan weten we hoe Q zijn 25e verjaardag viert. Luisteraars, Q-DJ's die zijn vroeg op post. Q-DJ Joren Linssen staat normaal gezien ook bij een knop ondertussen aan het mas in Antwerpen. Goedemorgen, Joren.
4: Goedemorgen, Dorothee. Affirmatief, ik sta hier in de voortuin van Gert Verhulst, als het ware. Ik ben juist al even wat steentjes tegen zijn raam gaan gooien. De mens is nog niet wakker. Tegen zijn boot dan is geprobeerd. Dat is ook niet gelukt, dus ik sta hier alsnog alleen. Het is hier ook super rustig. Ik dacht, rond 1:08 dat gaat hier vol lopen. Niks ook niet. Ik sta hier alleen.
3: Oké, maar ja, kan misschien nog verandering in komen, hè?
4: Fans dat is waar,
3: van
4: kom af, hè.
3: Joren Linssen, allen daarheen.
5: Ja, ja.
4: Dat gaat nu zo gênant zijn. Er gaat niemand op afkomen. Dan sta ik hier alleen.
3: Nee, maar we zien ook dat je klaar staat. Als je nu naar Q aan het kijken bent, dan zie je inderdaad Joren aan het mas in Antwerpen. De knop staat klaar. Gerben Tuurlings, die is aan het Gouden Kruispunt in Tieltwingen. Goedemorgen, dag Gerben.
6: Goedemorgen, Dorothee. Affirmatief.
3: Oké, affirmatief. Check. Zijn de polsen opgewarmd om te drukken, Gerben?
6: Ja, maar echt, ik sta te popelen om te knoppen, de knoppen op de druk. Amai, ik kan niet meer praten. Zie, kijk, het is enthousiasme gewoon.
3: Ja. Je gaat straks knoppen op de druk, dat is ideaal.
6: Knoppen op de druk. Kom aan, hè.
5: Ik ben wel mee met het mas en zo, maar zo het Gouden Kruispunt in Tieltwingen, dat ken ik niet.
6: Sorry. Maarten, even oppassen wat je zegt. Dit is hier wel voor de mensen uit de buurt, het Gouden Kruispunt, dat is de plek voor een goed shopje. Je hebt hier alles wat je moet hebben. Hè.
5: Ah, ja.
6: De speelgoedwinkel, je hebt hier een meubelwinkel, je hebt hier een elektrowinkel, je hebt hier supermarkten, dat is top. Hè. Ik ben hier elk weekend. Hè.
3: Dat is een beetje zoals een A12 shopping, Maarten.
5: Ah,
3: waar jij...
5: mee.
3: Zo, je hebt daar zo'n naast de A12, waar je denkt, maar wie gaat hier ooit shoppen?
5: Ja, heel veel mensen.
3: Voilà.
5: Ja, absoluut.
6: Voilà.
5: Oké. Als die 23 andere knoppen ook bemand zijn, dan zijn we er bijna klaar voor.
7: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
8: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: Hallo, ik ben Angèle.
10: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
9: Bisous.
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Goedemorgen, 8:00 en Delphine heeft het nieuws.
12: Goedemorgen. Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord. Die zou op het dark web besteld zijn. Dat is een afgesloten deel van het internet waar je enkel met speciale software op kan. Collega Joppe Nuits die dook daaronder.
13: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten. Dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
12: Volgens Joppe Nuits wordt er op dat dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. De federale regering onderhandelt verder over haar begrotingsakkoord. Het kernkabinet zat tot na 9:00 gisteravond samen over de startnota van premier De Wever. Maar het water is nog te diep tussen de regeringspartijen, zegt collega Karel Latré.
14: De premier wil nog altijd veel centen verdienen met een btw-hervorming. Ook al heeft de MR hem al 10, 20, 30 keer gezegd dat ze het niet willen. En daar daar is het eigenlijk op geëindigd. Net daarvoor is er gesproken over besparingen in volksgezondheid. En daar hebben toch Vooruit en Les Engagés gezegd, dit snijdt te diep voor ons.
12: De Wever, zijn deadline is volgende week dinsdag. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is vannacht een explosie gebeurd. De knal was tot kilometers ver te horen, bevestigt de politie. Die kwam samen met de brandweer ter plaatse. Er raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd of waarom. Dat wordt nu onderzocht. Een kabinetsmedewerker van minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties. Hij deed zich voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en slachtoffer werd van gaybashing. De man zegt dat hij wilde bewijzen dat Vlaamse media conservatieve stemmen minder ruimte geven. Maar geen enkele redactie pikte zijn stuk op. Minister Weitz zegt dat hij van niets wist en noemt het een dom initiatief. In Brazilië is er een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. Over 3 weken is die, omdat niemand een meerderheid pakte. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president, won de eerste ronde met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12-12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo gisteren en vanavond spelen onze Rode Duivels tegen Frankrijk. En als je momenteel je boekentas maakt, dan kan je misschien nog een kaartje of een bloemetje voor je leerkracht meenemen. Het is vandaag voor zo'n 180.000 Vlaamse leerkrachten de dag van de leerkracht. Op veel scholen is er daarom een ontbijt voor de leerkrachten of zijn er inspiratiesessies. Grijs, mistig en fris vanmorgen, maar straks een mooie nazomerdag bij 21 graden. Morgen en woensdag ook 21 graden. Morgen droog en woensdag is er kans op buien.
15: En een druk begin van de nieuwe werkweek. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. Op de E19 is een ongeval gebeurd. Tussen Mechelen-Zuid en Kontich moet je 1 uur en 50 minuten extra rekenen. Dus stevig daar. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 23 minuten extra. Richting Brussel ook een stevige file op de E314. Tussen Halen en Aarschot 1 uur en 10 minuten extra. E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 1/2 uur erbij tellen. En tussen Aalst en Groot-Bijgaarden ook 23 minuten erbij tellen. Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Welrieken de Dreef 1/2 uur erbij tellen. En op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde 23 minuten extra.
5: Je gelooft het niet, maar het is echt waar. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Shakira Whenever Wherever uitbracht.
6: Ik was...
1: Music. Maarten en Dorothee.
5: Crazy, crazy, met de paarden en al. Hier is ze met Burna Boy, Die Die. Goedemorgen.

0: Die Die, Shakira, Shakira en Burna Boy. Goedemorgen, 7 over 8.
1: Het is maandag 5 oktober.
2: Remco Evenepoel is gisteren in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Het was een hele nipte sprint. Het kwam op een paar millimeter aan. We genieten na rond 9:15 met sportjournalist en Vlaming die het van op de eerste rij zag gebeuren.
0: Zaterdag zijn de federale begrotingsonderhandelingen opnieuw opgepikt. De BTW-verhoging ligt opnieuw op tafel. Bijvoorbeeld het tarief van 21%, dat zou naar 22% gaan. Momenteel leveren alle btw-heffingen samen de federale regering zo'n 40 miljard euro op.
2: Ja, dus als je ergens geld moet zoeken, dan kan je in de grootste potten misschien even gaan kijken. Tja, zou dit iets meer kunnen worden?
0: Ah, ja.
2: Maar we wachten het af, hè, wat het wordt. Het coronavirus circuleert op dit moment opnieuw. Bijna een jaar lang werd het virus amper gevonden in het rioolwater en nu steekt het opnieuw de kop op. Voor risicogroepen wordt een vaccinatie nog altijd aanbevolen. Ik kreeg vorige week een mailtje van mijn huisdokter. Vanaf half oktober kan je voor corona en griep, mocht je dat willen, je vaccin op hetzelfde moment laten zetten.
0: Dat is handig.
3: Dat is praktisch vooral.
0: Vandaag is het de internationale dag van de leraar. Merci aan alle juffen, meesters en leerkrachten die nog elke dag het verschil maken uit de grond van ons hart. Een echte Gen Z baby.
2: Kim Music wordt 25 jaar, ja. Dat is een Gen Z baby, hè.
0: Mijn verjaardag wordt een feestje. Jij bent sowieso uitgenodigd, maar wat mag je verwachten?
2: 25 rode knoppen verspreid over Vlaanderen op dit moment. Met daaraan hier buiten voor de Q-studio Alex Agnew. Ook Q-DJ's en luisteraars. Wim uit Aarschot, ben je klaar?
4: Ik ben helemaal klaar.
2: Charlotte uit Diest die staat samen met haar collega's aan de knop. Zijn jullie er klaar voor?
5: Wij zijn er klaar voor.
2: En heel veel ambiance, ja. Top. Ook Olivier uit Oudenaarde is present. Ben je klaar?
6: Ja, Maarten en Dorothee, ik ben klaar.
2: En ook Febe en Shana die staan klaar.
7: Ja, wij zijn er klaar voor.
0: Jullie roots in Gent, alles klaar voor de lancering?
8: Yes, ik heb me hier in het epicentrum van Gent gezet, namelijk de Sleepstraat, waar de Turkse bakker al heel veel volk over de vloer krijgt en de kruidenieren zijn fruit en groenten aan het buiten zetten is. De school die gaat open, de mensen zijn onderweg naar het werk. Ik heb mijn koffie gehad. Ik ben er zo hard klaar voor.
2: Ja, ik zie het. Je hebt ook nog een thermos koffie bij. Is dat nodig om deze ochtend door te komen, Jolien?
8: Ik weet niet of jullie het weten, maar het is maandag, hè, mannetjes?
2: Ja.
8: Het is maandag en het is vroeg voor mij.
2: Ik heb ervan gehoord dat maandag is.
8: Dus ja.
2: Ook voor Matthias van den Bulke is het een vroege maandag na een stevig weekend. Matthias, waar ben jij op dit moment?
9: Allee, nee, ik zei dat net nog dat het meeviel dit weekend voor een keer.
2: Ja, maar als het bij jou meevalt, is het nog altijd stevig voor een doorsnee mens.
9: Dat is waar, dat is waar. Ik sta aan het tankstation in Groot-Bijgaarden, dus het was eigenlijk wel op mijn weg naar het werk. Dus ik ben maar een half uurtje vroeger moeten opstaan, dus dat van wel.
0: Ja.
9: Ik sta hier dus, het is hier nog mistig.
0: Ik wou net zeggen, jij kan nu zeggen Groot-Bijgaarden, maar het kan overal zijn. Hè. Het is gewoon één dikke laag mist achter jou, hè?
9: Ja, dat klopt. Maar ik vind dat wel een vibe. En zeker aan een tankstation, dat heeft zo iets lugubers. Zo. En het is wel zo, als ik naar een tankstation ga, als ik passeer, dan pak ik me altijd iets lekkers. Dus ik heb me een flat white gepakt. Ik heb mezelf getrakteerd, het zal wel zijn.
0: Uh-huh.
9: En dus voilà, dus het energiepeil zit goed. En de rode knop staat voor mij. Dus ik zou zeggen, laat ons erop drukken.
2: Ja, we moeten gewoon nog even één dubbelcheck doen. Vincent, ja? Vierens, jij staat op de grote markt van Mechelen. Ook heel mistig zien wij. Hoe is het daar voor de rest?
10: Goedemorgen Vlaanderen. Ja, het is inderdaad mistig. Ik heb echt het gevoel dat we in een wolk zitten. Maar het is hier wel spannend. Hier hangt iets in de lucht, dat voel je. Er is pers, er is politiek. Er zijn heel veel mensen die hier passeren op de Oude Markt en op de Grote Markt. En die hier pauzeren en die komen kijken van wat is hier gaande. Want hier staat ook een knop. Maar ik kan ook wel verklappen dat er achter mij een of andere installatie gaat. Waar ik in alle eerlijkheid veel van verwacht als we allemaal tezamen op die knop duwen.
2: Zullen we aftellen? Oké. Okay. Ja. Het wordt misschien chaotisch, maar iedereen mag mee aftellen.
0: Okay.
2: We beginnen bij 3.
0: Ja,
2: ik zal aftellen voor het aftellen. 1, 2, 3.
5: 3, 2, 1.
9: Ja!
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
9: In 20.000 euro shopping. Yeah!
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Elke dag mogen wij radio maken voor honderdduizenden luisteraars. En daar zijn we jou ontzettend dankbaar voor. We kijken er dus ook keihard naar uit om samen met jou onze verjaardag te vieren. The word is out. Vincent Virus, wat is er net allemaal gebeurd in Mechelen?
10: Ja, als je dacht dat het niet mistiger kon, is er hier een gigantisch rood rookgordijn opgeknald op het moment dat we allemaal op die knop duwden. Ik zie het stadhuis niet meer en ik sta op 10 meter van het stadhuis. Dus dat is crazy. Je ziet echt niks meer. Wie ik wel nog net tussen de rook kan zien, dat is de schepen van de evenementen hier in Mechelen. Dat is Christophe Calvo. Goedemorgen, meneer Calvo. We zijn er met Q-Music. Ik denk dat heel Mechelen het geweten heeft.
4: Ik denk het wel, ja. Er waren al heel veel mensen heel nieuwsgierig. En zo'n spektakel, dat blijft niet onopgemerkt. Dus we zijn heel, heel blij dat jullie voor ons gekozen hebben voor jullie verjaardag.
10: Wij komen met Q Highlights Mechelen in Palmen met een gigantisch lichtfestival op de grootste hits van Q Music. Dorothee zei het net, wij zijn met honderden duizenden de Q-luisteraars. Is Mechelen klaar voor dit gigantisch feest?
4: Absoluut. We hebben fantastische gebouwen, historisch decor, veel mooie parken en pleinen en dan het lichtspectakel dat jullie gaan brengen met leuke muziek is zelfs perfect. Mechelen is de perfecte stad voor Q Music om dit te vieren. Dus we kijken er heel, heel heel erg naar uit.
10: Yep, wij ook. 5, 6 en 7 november hier in Mechelen. En het is gratis, dus iedereen kan langskomen. Het wordt fantastisch.
0: Ja, het wordt zeker fantastisch. We hebben er zo ongelooflijk veel zin in. En over zin in gesproken. Wie heeft er, net als wij, zin gekregen in een beetje Coldplay? En misschien ook nog een vlugje Avicii erbij. Kwestie van de dag, uitstekend te starten. Welkom in deze prachtige nieuwe werkweek. A sky full of stars.

0: 17 over 8, Q Music Highlights. Dat is onze spectaculair lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q.
1: 3 dagen lang wordt dat echt een adembenemend parcours. Pure magie. We hebben daar al ideeën voor gezien, een soort van beelden wat dan maquettes zijn. Het ziet er echt fantastisch uit.
0: Er wordt heel hard aan gewerkt.
1: En dat kunnen we zeggen omdat wij natuurlijk niet de designers van het Lichtfestival zijn. 5, 6 en 7 november, allemaal gratis in het centrum van Mechelen. Dat is dus over exact 1 maand al. Dan vieren wij onze 25e verjaardag. En je bent dus bij deze van harte uitgenodigd.
0: Het zou echt super fijn zijn als je erbij bent. Suzanne en Freek die hebben er al een moeilijke periode op zitten. Vorig jaar in mei kreeg Freek te horen dat hij uitgezaaide longkanker heeft. Net toen ze hun eerste kindje gingen krijgen. We hebben dat allemaal meegevolgd natuurlijk. Maar ze gingen door. Hè. Hun zoontje Sef werd geboren. Ze bleven schrijven. En alles van de voorbije 1,5 jaar. De liefde, maar ook het nieuwe leven. De mooie momenten en de moeilijke dagen. Dat zit nu allemaal in een nieuw album. Pijnstiller. Dat komt uit op 13 november. De titelsong is onze Q-topschijf. Heel mooie muziek, dat is voor zo.
2: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
3: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
2: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
3: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
2: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaerts.be.
4: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
5: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
7: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
6: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
8: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
11: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
10: Want deze week is het de Week van de Chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
11: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
10: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
11: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
12: Zeg, Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
13: Oké, 5% korting.
12: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
13: 2 meubels, 10%.
12: Oh, zeg, en dat bed?
13: 3 meubels, 15% korting.
12: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
13: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
12: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
13: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
12: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
13: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
2: Ramen, deuren, veranda's?
14: Reinaerts Aluminium.
3: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
15: Dit is deze week de Q Topschijf.
1: Suzanne en Freek.
16: Hey, hallo, Suzanne en Freek hier.
1: Pijnstiller.
15: Wij zijn deze week de Q

0: Natuurlijk, het opschrijf pijnstiller Suzanne en Freiken over een dikke maand. 13 november, dan komt dus hun nieuwe album uit. Na een match tegen Turkije, afgelopen vrijdag spelen de Rode Duivels vanavond al opnieuw in de Nations League. De terugwedstrijd tegen Frankrijk. Een moeilijke verplaatsing, daar hadden we het vrijdagochtend al even over met VTM Sportanker Maarten Brex.
1: Er staat, met die lastige verplaatsing naar Parijs maandag, winnen de Duivels best van Turkije. Maar wat bedoelen ze dan? Wordt de terugwedstrijd tegen Frankrijk lastig? Allee, ja, waarschijnlijk wel, maar of is het gedoe om in Parijs te geraken, want dat is toch gewoon anderhalf uur met de Eurostar, dus dat vat toch wel?
2: Ja, ik denk dat ze inderdaad de tegenstander bedoelen. Ik weet niet of je afgelopen maandag gekeken hebt naar dat laatste half uur tegen de Fransen, toen die Olise inbrachten en Dembélé inbrachten.
0: Even zweten was het.
2: En toen er ook nog op stond. Ja, dat is gewoon wereldklasse, top 3, top 5 spelers in de wereld op dit moment, zeker die Olise. En dat is klasse die wij op dit moment niet hebben, en tegen wie het heel moeilijk voetballen is. Datzelfde als dat je in de prime tegen Ronaldo of tegen Messi moet spelen. Mm-hmm. Dat soort spelers hebben wij niet. En dat maakt die verplaatsing tegen de Fransen natuurlijk nog extra lastig. En dus ja, ik denk dat ze dat bedoelen.
0: In de heenwedstrijd werd het 0-1 voor Frankrijk. Dus benieuwd wat het vanavond wordt.
1: Het is het begin van een nieuwe werkweek. Hoe was jouw weekend, Maarten?
0: Ça va. Hard gewerkt aan...
1: Klinkt als Weerman Frank, die zegt ook zo vaak, ja, ik heb moeten werken. Maar in Frank zijn geval is dat dan wel echt werken.
0: Hard geklommeld aan mijn domotica-systeempje thuis, waarbij ik alles aan de computer ben aan het hangen.
1: Maar wat is alles?
0: Alles.
1: Maar ja, maar ik weet al dat je zo met je voordeur...
0: Mijn broebelbad. Mijn rolluiken ben ik nu mee bezig. In mijn zonnewering. Mijn licht. Mijn geluid.
1: Ja, maar
0: tv.
1: Dus bij domotica ben ik wel mee, hè, met zo licht en tv. Daarin kan ik nog wel volgen. Maar wat heeft een jacuzzi te maken met domotica?
0: Ah ja, even opvolgen. Hè, dat mijn virtuele assistent mij een berichtje stuurt van oei, het water is niet warm genoeg of dat soort dingen. Dat ook allemaal mee opgevolgd wordt. Hè.
1: Ben je niet bang om ooit zwaar gehackt te worden en dat ze gewoon je rolluiken naar boven en naar beneden beginnen gaan, dat de jacuzzi plots nog 5 graden is? En...
0: Ja, maar dat geldt voor iedereen die dat soort slimme toestellen thuis heeft. Hè. Dat is allemaal, ja, je moet... Ja.
1: Ik heb liever domme toestellen.
0: Ja, voilà.
1: Heel dom. Zo dom mogelijk wil ik mijn toestellen. Ja, echt.
0: Hoe was jouw weekend?
1: Ik ben een weekendje in Amsterdam geweest, vrijdag namiddag vertrokken. We zijn daar met de pannenkoekenboot gaan varen.
0: Okay.
1: Soms moet je compromissen sluiten als één iemand met een pannenkoekenboot wil gaan varen. Ja. Dan gaan we met een pannenkoekenboot varen. Maar het was nog een verjaardagscadeau voor Vinnie. Uh-huh. Ik heb toch à volonté 2,5 pannenkoek gegeten. Dus ik haal ook nooit mijn geld uit, dat soort dingen. En ik heb mijn froufrou een beetje laten bijknippen bij een kapper die we passeerden.
0: Waarom zou je dat thuis doen als je dat in Amsterdam kan laten
1: ooit
0: doen?
1: Weer even vergeten dat ze dat daar een pony noemen.
0: Ja.
1: Nou meid, hoe wil je pony graag?
0: Ja.
1: Dus ik zei, ja, ik weet niet, ja, zo een beetje Curtain Bangs of zo. En dan zeiden ze, nou, zoals Sabrina Carpenter, mij, dat kunstwerk. Dus ik zei, ja, doe maar. Dus voilà, vandaar dat ik dus zo hard op Sabrina Carpenter lijk vanaf vandaag.
0: Ja, maar blij dat wij alweer inderdaad een ochtend mogen doorbrengen met en Sabrina Carpenter en met een pony. We zijn dolgelukkig. Nog vooraf negen met je Calvin Harris, maar ja, tuurlijk.

0: Ja, wat ik vanochtend vreesde toen ik geen hand voor ogen zag in de auto, is helaas gebeurd. Delphine, er is een grote kettingbotsing gebeurd.
1: Ja, op de E19 richting Antwerpen is in Kontich een zwaar ongeval gebeurd vanmorgen. 9 voertuigen zijn daar op elkaar gebotst. Er is volgens de eerste berichten geen sprake van gewonden, maar 7 auto's moeten daar wel getakeld worden. Dus dat kan nog even duren. Iedereen moet daar voorlopig over de rechte rijstrook. En ik hoor ook dat de middenrijstrook net is vrijgemaakt, dus het zou kunnen beteren. Maar het is er wel nog altijd 1,5 uur aanschuiven. Blijf daar dus weg en wees inderdaad voorzichtig met de mist van morgen. En dan een kabinetsmedewerker van minister Ben Weitz, die heeft een vals opiniestuk de wereld ingestuurd. KNAK heeft het ontdekt op basis van de auteursrechten van zijn document. Die man stuurde zijn tekst naar verschillende redacties. Hij deed zich voor als een man die Mohammed heet, een 20er, moslim is, en hij schreef over het feit dat hij slachtoffer is geworden van gaybashing. Die man zegt dat hij daarmee wilde bewijzen dat de Vlaamse media conservatieve stemmen minder ruimte geven dan pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft zijn stuk wel opgepikt. En minister Weitz liet daarna weten dat hij niet op de hoogte was van dat initiatief.
0: Het is zeer bizar. Ik kijk al uit naar die podcast van de morgen. Het is maar politiek wat die er weer over gaan zeggen. Daar heb ik al zin in. Enfin, Frank de Bocage, goedemorgen. Oh ja, dat is juist, Frank. Jij zit natuurlijk nu aan de gsm. Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, natuurlijk, want jij bent natuurlijk ook maar een mens zoals wij allemaal. Als jouw dochter haar bus niet rijdt, dan moet je in de auto springen om ze te brengen.
2: Superhero Frank.
0: Ja. Nee, maar was ze op tijd?
2: Wel, we zijn net in Leuven, dus alles onder controle. Staat ook nog een springuur, dus dat maakt het allemaal net iets relaxer.
0: Oké, goed. Maar Frank, ik ben blij dat jij er altijd bent, dat jouw dochters altijd op jou kunnen rekenen en dat je dan terwijl nog kan werken. Dat is wel fijn, hè? Dat je die combo.
2: Ja, dat is fijn. Dat is fijn, inderdaad. Dat is echt een luxe. Ja.
0: Het laatste nieuws gaat ondertussen op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Je kan je eigen gemeente beoordelen over bijvoorbeeld veiligheid, netheid, groen, winkels, kinderopvang. Wat is het grootste pluspunt van jouw gemeente Kortenberg?
2: Wel, wat Kortenberg betreft, wij hebben heel veel groen. Wij hebben een bos, we hebben een park, we hebben heel veel sportfaciliteiten. En wat ook heel belangrijk is, dat is het openbaar vervoer. Hè. We hebben een treinstation heel dichtbij. We hebben bussen die richting Brussel, Leuven, Mechelen rijden. Dus op dat vlak is dat echt wel makkelijk natuurlijk.
0: Is dat ironisch nu dat je dat...
2: Nee, dat is voor mijn dochters. Ja. Dat is voor mijn dochters. Hè.
0: Ja, maar ik bedoel, omdat ze dus niet rijden nu, is dat...
2: Als ze rijden, ja, dat had ik erbij moeten zeggen. Als ze rijden is het perfect, ja. Klopt. Ja.
0: Nog even lente voor het herfst wordt de details, Frank.
2: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hè. Dus vandaag alweer een prachtige dag in het nieuws gehoord. Hè. Dus hier en daar mist, dat zijn voornamelijk van die mistbanken, dat maakt het allemaal verraderlijk natuurlijk. Hè. Dat je ene moment zie je alles en op een bepaald moment zie je niks. Dus daar moet je echt wel rekening mee houden. Nu, dat gaat wel snel opgeruimd geraken en daarna wordt het overal zonnig. En temperatuur, ja, na een koude start wordt het uiteindelijk 21 graden. Tot dagje dus. En morgen zal dat ook zo zijn. Het enige verschil is in het noordwesten van het land. Dus het westelijke deel zowat van Vlaanderen. Daar begint de dag met mist en pas na de middag zal het op sommige plaatsen pas opgeruimd geraken. En uiteindelijk wordt het dan weer zonnig bij 21 graden. Woensdag ook nog 21 graden. Tot de avond nog net droog. En dan vanaf donderdag gaat het verschieten worden. Hè. Dus het wordt

0: Zullen we drie kwartier erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen, 25 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde, 25 minuten extra.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder. Dorothee's Doordenker.
0: In de regen is een paraplu handig, maar een duikbril leuker.

0: Nou, niemand kent je, man. Leuke stem wel. Als je denkt, amai, wat een stem. Deze heeft juist een album uitgebracht, dus kan je checken. Take me back. Goeie vraag van Stefania uit Genk. Wie betaalt wie eigenlijk met zo'n kettingbotsing? Net gehoord, kettingbotsing op de E19 op dit moment, ter hoogte van Kondig. Ja, dat is een heel moeilijke ervaring, denk ik. Als je dat moet aangeven bij de verzekering, dan denk ik dat je blij bent als je een dashcam hebt.
1: Maar en toch ook, dat vakje waarin je het ongeval moet tekenen is toch veel te klein dan? Maar ik ben er zelfs niet mee aan het lachen.
2: Nee,
1: maar zoveel auto's, dan moet de politie toch komen om dat even testen te doen.
0: Ja, maar het is een nachtmerrie voor de verzekering. Want je gaat het maar hebben, hè, dat er iemand stopt. En dan jij stopt ook en die achter jou knalt op jou. Maar jij knalt daarder op je voorligger. En dan moet je dat gaan bewijzen. Dat is gedoe.
1: Zeker en vast. Voorzichtig zijn vanochtend. Heel veel mist op heel veel plaatsen. Hoe cool was het gisteren, maar vooral hoe nipt Remco Evenepoel is Europees kampioen wielrennen. Dat wilde hij graag afvinken op zijn lijstje. Zoals heel veel dingen, maar dat begint een mooi vol lijstje al te worden. Hè. We genieten zometeen na met sportjournalist Tijn Vlaming. Die maakte het mee van op de eerste rij.
0: Er waren eens drie jongens, de Mark, de Bruno en de

0: Jeff, die zaten in de studio wat te klooien. De Bruno die zat achter de drums. Jeff aan de synthesizer. En de Marke die speelde een beetje basgitaar. En op zo'n doordeweekse dag in de studio dachten die mannen... God, man, wat, ja, ja, hier zit wel iets in wat wij hier hebben geklommeld. Maar de betovering was snel verbroken. Ze bleven echt maandenlang sukkelen en kregen het niet afgewerkt. Iedereen had zoiets van... Kom jongens, we stoppen ermee. Alleen de Mark gaf niet af. Uiteindelijk kreeg hij alles klaar. Alleen zijn eigen basgitaarstukje, dat moest nog in orde gezet worden. 50, 60 keer heeft de Mark dat opnieuw ingespeeld. Geen enkele keer was het goed. Op een bepaald moment was de Mark zo moe van dat basgitaarspeelde dat hij gewoon los op restaurant flauw viel. Boom, pats, ambulance erbij en al gedoe.
1: Dat is een beetje de Vlaamse regering die een begroting probeert in elkaar te knutselen.
0: Eigenlijk exact hetzelfde.
1: Okay.
0: Nu, twee dagen later spraken de Mark en de Bruno dan nog eens af en toen opeens klikte het uiteindelijk samen. En het liedje dat ze dus samen gemaakt hebben stond uiteindelijk 14 weken op 1 in America. Het resultaat van al die miserie en dat flauwvallen zometeen hier bij Q.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: Hallo, ik ben Angèle.
9: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
8: Bisous.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
10: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
7: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Ja, dat was de deur.
10: Ja.
11: En wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Je dag is goed.
15: Maarten en Dorothee.

0: Ja, dat waren ze dus, hè, de Bruno en de Mark. De Mark Ronson, die dan flauwgevallen was op een restaurant. Allemaal voor deze Uptown Funk. Het was de moeite waard. Maandagochtend 5 oktober, over exact 1 maand, begint ons verjaardagsfeest in Mechelen. Dat weten wij sinds vanochtend. Een spectaculair lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar. Q, 5, 6 en 7 november. Helemaal gratis en jij bent dus uitgenodigd op ons feest. Zet het in je agenda.
1: Gisteren was het ook feest in Slovenië. Remco Evenepoel is voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Het was een hele nipte sprint. Het kwam echt op een paar millimeter aan.
0: Toch de moeite om nog even na te praten met...
2: Een man met een mening. Een man met een visie. De wereld van de wielersport kent voor hem geen enkel geheim. In de wandelgangen staat hij bekend als het orakel van Gent. In het wiel van de legendes. Stijn Vlaming.
0: Dag Stijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen Maarten en Dorothee, hallo.
0: Ah, spektakel. En voor wie het gemist heeft gisteren, kan je het in een notendop samenvatten?
3: Jawel, Remco Evenepoel diep in de finale, die valt aan. Even later valt hij. Dat was echt van, oei, het is toch niet waar, weer dat drama. Dan uiteindelijk komt hij toch rustig op zijn fiets, valt hij opnieuw aan. Is hij mee met een Italiaan, Ciccone, die twee, die sprinten tegen elkaar. En uiteindelijk is het een millimeter sprint. Het is echt ongelooflijk aan de finish. Een millimeter sprint die moest uitmaken wie er Europees kampioen is geworden. Dus
0: eerlijk, Stijn. Eerlijk. Dacht jij er niet dat die Ciccone ging winnen? Dacht je niet van, oei, het gaat niet meer lukken?
3: Ja, op het moment dat hij op de grond valt en dan uiteindelijk toch weer veel energie moet verspillen toch wel om samen weg te gaan met Ciccone, dan dacht ik van, oké, dit gaat er toch wel inhakken. En dat is zo gebleken. En dan die laatste bocht, die laatste 300 meter, de voorsprong die Ciccone heeft bij het insnijden van die bocht, die pakt hij perfect. En Evenepoel, ja, die heeft toch wel wat achterstand, maar wat hij dan allemaal uit zijn benen nog schudt, dan merkte je wel van, hij wil dit echt. Ik verwacht dus echt met deze afloop dat de Hollywood gaat bellen naar Remco Evenepoel om de filmrechten te kopen van deze EK-thriller. Want het was echt ongelooflijk.
0: Ja, want neem ons eens mee zo. Die seconden tussen de finish en het moment dat jij wist dat Remco had gewonnen. Hoe gaat dat dan daar ter plaatse?
3: Wel, wij staan op ongeveer 50 meter afstand. Wij, dus de journalisten van Remco Evenepoel, die daar omringd staat met zijn teammaat die ook al zijn gearriveerd, met de entourage, met de verzorgers. En het is echt wel, Remco was aan het kijken naar een scherm, wij ook naar onze schermen, van jongens, wat is het nu? En dan zien we een paar keer die finish en dan is er twijfel. De Italianen achter ons, de Italiaanse journalisten, die zeiden ja, Ciccone. Wij dachten, even afwachten, toch wel even afwachten. En uiteindelijk was de ontgoocheling bij de Italiaanse journalisten gigantisch. Wij blij, want wij wisten natuurlijk dat we op die manier met een heel gelukkige Remco Evenepoel konden spreken. En dat is toch wel een groot verschil, moet ik zeggen.
0: Ja, je bent gewoon blij dat hij gewonnen heeft voor het humeur bij het interview.
1: Maar wel een beetje zuur natuurlijk, Tadej Pogacar, die kon in zijn thuisland niet meerijden. Die herstelt nog van die sleutelbeenbreuk, maar die was er wel bij daar.
3: Ja, maar het was allemaal heel erg in het geheim. Ik had gehoord via een Sloveense journalist van dat hij wel zou komen opdagen. Dus ik had mij ergens gepositioneerd tijdens het EK, terwijl de koers bezig was. En op een parking kwam hij aangereden samen met Urska Zigard, zijn vriendin. En ik wou er naartoe gaan, maar wij mochten niet filmen. Wij werden echt omringd door 5 van die gigantische Sloveense bodyguards, van die kale mannen die dubbel zo breed zijn als ikzelf. Dus wij werden echt wel op afstand gehouden van Tadej Pogacar. Uiteindelijk heb ik heel kort hem even kunnen filmen. Maar hij was daar om uiteindelijk toch nog even de Sloveense bevolking daar te groeten als een ware held.
0: Ja,
1: en Remco heeft natuurlijk wel zijn lijstje. Hè? Belgisch wereldkampioen, kon hij al afvinken. Nu dit, wat staat er zo nog op dat lijstje, Stijn?
3: Wel, zaterdag is er de Ronde van Lombardije. Hij gaat nu morgen terug even naar België. En dan woensdag vliegt hij naar Italië om dan naar de Ronde van Lombardije te gaan. Zaterdag, herinner u, 6 jaar geleden intussen is hij daar in het ravijn gedoken. Was het echt wel... Een moment van echt wel ongelooflijk veel angst. Maar sindsdien heeft hij wel geprobeerd om die koers te winnen. Het laatste monument van het jaar. Maar er was altijd ene Tadej Pogacar. Die is er nu ook niet bij. Hij kan ook daar revanche nemen. Hij kan ook die koers afvinken. Dus ik ben benieuwd wat hij zal doen. Hij is echt wel in de winning mood. Voelt zich goed. Is opgelucht dat het gisteren allemaal gelukt is. En dat ze het volgende doen. De jacht op de Ronde van Lombardije zaterdag.
0: Je wordt zelf ook wakker in Slovenië. Prachtig land. Wat brengt je dag daar nog?
3: Wel, vandaag is het een heel rustige dag. Dus ik ga proberen, het is eigenlijk geen groot land, proberen om toch wel half de toeristen uit te hangen als de redactie in Antwerpen me dat toelaat. Dus ik ga er een rustige dag van proberen maken. Zo meteen ontbijten en eens naar het meer van Bled gaan. Naar het schijnt is dat wel de moeite.
0: Oké, wij wensen jou een prachtige toeristische dag toe, Stijn Vlaming. Dankjewel. En geniet van je ontbijt hè, vanochtend.
3: Met plezier, dag.
0: Jojo, Maxime en Babette, net voor het foute uur. Hoe dan ook.

Maxim en Babette, 2 jaar geleden stond hij nog als profkeeper op het veld bij de Antwerpen. En vandaag zit Mathis uit Zandhoven tussen de facturen. De vraag is, kan hij de 10 juiste antwoorden klemvast vangen als het erop aankomt? Of laat hij toch een fout antwoord passeren? We ontdekken het. We verdubbelen je loon in 60 seconden, straks om 9:30. Voor nu, richting het nieuws van 9 uur, waarin Delphine het heeft over jongeren die al maar meer stress hebben door school. Ze gaat dat straks allemaal vertellen. Kings of Leon. Use somebody. Goedemorgen.

0: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: Goedemorgen, Delphine heeft het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Jongeren hebben al maar meer stress door school en kampen daardoor al maar vaker met mentale en fysieke klachten, zoals angsten of depressieve gevoelens. Doordat er veel druk ligt op hun schoolprestaties, zegt professor ontwikkelingspsychologie Bart Soenens.
4: Kadert in een bredere trend richting meer perfectionisme. Dus jonge mensen vandaag hebben vaker het gevoel dat ze perfect moeten zijn in bijna alles wat ze doen. Kunstacademie, hobby's, sport, waar ze nu ook wat druk zetten op hun time management voor school en in perioden waar dat er meer economische instabiliteit is, zie je dat dat perfectionisme toeneemt.
3: Internationale onderzoeksliteratuur toont dat het verband tussen sociale media, schermtijd en mentale gezondheid vrij beperkt is. Grote verkeershinder op de E19 richting Antwerpen is een kettingbotsing gebeurd in Kontig, vertelt het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Even voor 7 uur is daar een kettingbotsing gebeurd. Daarbij zijn 9 voertuigen betrokken en 7 daarvan moeten getakeld worden. En dat geeft grote verkeersproblemen. Dus als je van Brussel naar Antwerpen moet, neem voorlopig de A12.
3: De linkerrijstrook is voorlopig nog dicht. Er hing daar mist vanochtend. Mogelijk is dat de oorzaak. En in Lokeren in Oost-Vlaanderen is vannacht een explosie gebeurd. De knal was tot kilometers ver te horen. Volgens de politie raakte niemand gewond. Ze onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Grijs en fris vanmorgen, maar straks een mooie nazomerdag bij 21 graden. Morgen en woensdag ook 21 graden. Morgen droog en woensdag is er kans op buien.
6: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E314. Tussen Halen en Aarschot moet je een uur extra rekenen. E40 tussen Haasrode en Bertum. Daar is een ongeval gebeurd. 20 minuten erbij tellen. Op de A12 tussen Wolvertem en Laken ook 20 minuten extra. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Kontig. Door het ongeval daar een uur erbij tellen. A12 tussen Londerzeel en de Kontigse Steenweg een half uur extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook 25 minuten extra.
2: We are serious as when we say rhythm is a dancer. Snap in het foute uur.

0: Goedemorgen. Het is 17 over 9. En vanavond begint het 24ste seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. Er doen dit seizoen 38 kandidaten mee. Maar er zijn voorlopig nog maar 37 kandidaten bekendgemaakt. Wie de laatste is, blijft dus nog even geheim.
1: Dan moet je wel echt met Prins Laurent afkomen, vind ik.
0: Dat vind ik ook.
1: Als je nu zegt, ah ja, trouwens, Maarten van Quali ook nog, dan denk ik nee.
0: Dat is dat zou ik ook weigeren.
1: Te grote verrassing.
0: Als ze dan zo'n heel spel zouden maken. De kandidaten van de eerste aflevering vanavond zijn wel al bekend. Onder andere Francesco Planca.
1: Ja, dat hij ging meedoen, dat weten we al even. Een tijdje geleden hebben we zijn kennis hier al eens getest in de ochtendshow. Hoofdsteden, niet zijn sterkste punt.
0: Ik geef een provincie en jij geeft de hoofdstad. Hou je klaar? Antwerpen.
2: De hoofdstad?
0: Ja.
1: Van de provincie Antwerpen. Ja.
2: De hoofdstad van provincie Antwerpen
1: is
2: Antwerpen.
1: Ja, goed.
0: Ja. Oké, okay, goed. Vlaams-Brabant.
2: Brussel?
3: Nee, Leuven.
2: Leuven. Ja, tuurlijk. Brussel is Brussel.
1: Dat wist je eigenlijk.
0: Hoofdstad van Limburg? Provincie Limburg? Provinciehoofdstad?
2: Ik weet het.
0: Zochte Hasselt.
1: Hij speelt meteen tegen zijn zus Stefanie. Dan weten we dus sowieso ook al wie de slimste van die twee is.
0: Zometeen testen wij de kennis van één gelukkige Q-luisteraar die zijn loon kan verdubbelen. We hebben maar één minuutje van zijn tijd nodig. Dit is het Foute Uur

0: Vanavond bij Vincent Live kan jij in 30 seconden 1000 euro winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen is 10 juiste antwoorden geven bij... Winnen met. Doe mee, want die pot kan van jou zijn.
1: Winnen met.
0: Vanavond om 6 uur bij Vincent Live. Let's have some fun.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
5: Peren!
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
5: Kom, we peren hem!
4: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
7: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
8: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
9: Yes!
10: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
11: De mistje datjes van Connections.
12: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
13: Tjuh, dat heb ik gemist.
14: Dus geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
15: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
16: en Brico Planet
15: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
16: 20% korting op alles.
15: En zelfs 25% voor B+-leden.
16: Want zelfgemaakt
15: is slim bespaard.
16: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
17: Hoogstraten aardbeien.
18: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
19: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig... om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip. Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak. Maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton.
19: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: 1 over half 10, goedemorgen. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op dit moment op de E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot. Daar moet je 40 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen enige 10 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, ook bijna 40 minuten erbij tellen. E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 25 minuten extra. A12 tussen Boom en Wilrijk, 20 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde, een kwartier extra.
0: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
16: We gaan spelen met Mathis uit Zandhoven. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Martin en Dorothee.
16: Hallo. Wat doe je van werk?
5: Ik ben accountant.
16: Dat is iets helemaal anders dan jouw eerste hobby/job. Je was doelman bij de Antwerp, maar hoe goed was je dan?
5: Ik ben tot bij de belofte geraakt, dus net niet goed genoeg.
16: Maar ja, dan train je toch echt met de grote mannen soms ook wel, hè?
5: Ja, af en toe, dat klopt, ja. Ja,
16: wat is het leukste dat je daar ooit hebt meegemaakt?
5: Ik heb ooit in een galamatch tegen Parma mee op de bank mogen zitten. Dat is een van de mooiste ervaringen dat ik daar heb meegemaakt.
16: Ja, dan kom je toch heel dicht inderdaad bij de echte profs. Mega cool. Maar waar voetbal je nu dan?
5: Bij Racing Mechelen.
16: Oké, dan verdien je toch ook nog wel wat geld, hè? Dat is toch ook deftig niveau ook, hè?
5: Ja, daar kunnen we niet klagen.
16: Nee, inderdaad. Maar je hebt ook nog een hoofdjob en die is dus accountant. Wat verdien je daar elke maand netto mee?
5: 2417,67 euro.
12: Alright. Maar ja, Maarten, jij noemt het nu je hoofdjob. Maar Mathis, hoe zie jij het zelf? Want misschien denk jij, nee, voetbal is mijn leven en ja, accountant ben ik zo als hobby nog een beetje.
5: Nee, momenteel is accountant mijn hoofdberoep en voetbal is... Daarnaast, on site. Ja.
16: Maar dat is toch ook bijna elke avond dat je dan moet gaan? Dat is toch...
5: drie keer in de week training en dan één keer wedstrijd.
12: Hoi, ja. Ja. Mathis, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
5: Ja.
16: Oké, heel veel succes. Ik ga aftellen. 3, 2, 1, go.
12: Wat is de som van de hoeken van een vierkant?
5: Pas.
12: Welke film van Michael Roskam met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol was genomineerd voor een Oscar?
5: Pas.
12: Welke man werd gisteren Europees kampioen wielrennen op de weg?
5: Remco Evenepoel.
12: Welke diersoort is de animatiefiguur Bugs Bunny?
5: Pas.
12: Van welke zanger is de grote hit Livin' La Vida Loca?
5: Pas.
12: In welk Europees land bevindt het Zwarte Woud zich?
5: Pas.
12: Van welke componist is de opera De Toverfluit?
5: Pas.
12: Wat is volgens de Bijbel de voornaam van de moeder van Jezus?
5: Maria.
12: Op welke datum wordt de Werelddierendag gevierd?
5: Pas.
12: Van welk insect wordt het eitje een neet genoemd?
5: Pas.
12: Wat is de som van de hoeken van een vierkant?
5: 360.
12: Welke film van Michael Roskam?
5: Rundkop.

0: Goed gedaan.
1: Yes, ja. Dank u wel.
2: We zochten nog de toverfluit van Mozart. Werelddierendag was gisteren op 4 oktober. En een neet is het eitje van een luis.
1: Ja,
2: dat klinkt waarschijnlijk logisch als ik het zo overloop, maar kijk.
3: Ja. Maar steek dat nu, want ja, als je op dat niveau hebt gevoetbald, dan is dat erin geramd, hè, dat competitie, dat winnen. Dat is safa. Ja?
1: Ja, het is jammer, maar het was fijn om mee te doen.
2: Okay, kijk, okay. En 6 juiste antwoorden binnen de tijd. Als je in het voetbal 6 keer kan scoren in 1 minuut, dat vind ik een mooie wedstrijd.
3: Ja, maar hij is de keeper.
1: Dat is waar.
2: Ah ja, nee. Als er iemand 6 keer zou scoren bij jou, dat is een minder mooie wedstrijd. Maar wat is het, Santo? Je was een hele fijne kandidaat. Merci om mee te spelen en jouw troostprijs van 60 euro. Die komt er nog aan.
3: Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.
3: Bye-bye.

waving your banner all over the place.

0: rustige muziek op de radio. Maandagochtend. Alphaville. En Forever Young. Een hele goede morgen. Het is 9 uur 47. Vanavond bij VTM Frankrijk, België.
1: Het is vanuit het Stade de France in Parijs. Daar passeer ik altijd met de auto als ik een weekendje Parijs doe. Maar ik ben dan wel zo benieuwd hoe de duivels het gaan doen. Want ja, Frankrijk, moeilijk. Ja, ik weet het wel. Maar ik kan dan zo echt zo een sprankel hoop hebben en zo denken, allee, misschien maken we die echt kapot, die Fransen, en winnen we daar gewoon van.
0: Ja, maar
1: van.
0: Het probleem met Frankrijk is de derde ploeg. Stel dat die drie elftallen moeten samenstellen.
1: Ah, ja, ja, zo. Ja, van Frankrijk, ja.
0: Dan is de derde ploeg ook echt top.
1: Ja.
0: Maar echt top, hè. Dus ja.
1: Maar
0: ook heel frustrerend zijn als je bij Frankrijk speelt. En je weet echt heel goed dat jouw concurrenten gewoon nummer 1, 2 en 3 van de wereld zijn. Dus ja.
1: Ja, dat is waar. Maar hoop mag toch, hè.
0: Ja, dat is waar. Gisteravond keken wij naar een nieuwe aflevering van De Verraders. Kan je herbekijken op VTM Go. En vanavond komt Bert de Kok langs bij Vincent Live. Bert de Kok, bondgenoot, die heeft in dat spel van De Verraders één heel groot probleem. Weet je welk? Hij is er zo slecht in.
2: Hij is er slecht in. Oh, arme toch.
0: Ja, daar gaan ze het ongetwijfeld over hebben straks.
1: Of is dat tactiek?
0: Ja, ik vrees ervoor.

0: Q-Fouten Radio. Op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen...
9: Chelsea, Lenzie, komen eten!
8: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige netto-prijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Goedemorgen, het nieuws van 10 met Delphine.
12: Goedemorgen. Jongeren hebben al maar meer stress door school en kampen daardoor al maar vaker met mentale en fysieke klachten zoals angsten of depressieve gevoelens, doordat er veel druk ligt op hun schoolprestaties. En dat is vooral merkbaar bij meisjes, zegt professor ontwikkelingspsychologie Bart Soenens.
13: Misschien dat bij meisjes soms dat gevoel heeft dat ze een soort superwoman moeten zijn in de maatschappij, dat ze niet enkel moeten investeren in interpersoonlijke relaties, wat ze sowieso belangrijk vinden, maar dat ze tegelijkertijd ook persoonlijke ambities, school, de stap richting universiteit moeten kunnen zetten. En dat ze dus op alle fronten eigenlijk perfect en ambitieus moeten zijn.
12: Ander onderzoek toont weinig verband tussen mentale gezondheid en sociale media of schermtijd. Dokters mogen binnenkort geen waarborg meer vragen als je online een afspraak boekt. Dat schrijft het Nieuwsblad. Ze doen dat soms om te vermijden dat patiënten niet opdagen, zoals dat in de horeca al gebeurt. De Orde der Artsen vindt dat het de vertrouwensband tussen dokter en patiënt beschadigt. Een op de 3 dokters vraagt achteraf een schadevergoeding als je niet opdaagt. En er komen vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje op 29 november. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd. In Spanje is er groot protest door de wooncrisis. Er zijn daar te weinig huizen, waardoor de prijzen snel stijgen. De regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het Spaanse parlement heeft die vrijdag verworpen. Het is grijs en fris vanmorgen, maar het wordt een mooie nazomerdag bij 21 graden. Morgen en woensdag ook 21 graden. Morgen droog en woensdag is er wel kans op buien.
11: Op dit moment staan er 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat nog altijd op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 50 minuten extra. En ook vanaf Borgerhout tot Merksem 24 minuten bij tellen. Komt daardoor een ongeval. Ook richting Antwerpen vertraag je E313 tussen Massenhoof en Antwerpen-Oost 3 kwartier extra. De A12 vanaf Wilrijk tot Antwerpen-Zuid 1 kwartier. En tussen Boom en Wilrijk ook 1 kwartier extra. Richting Brussel dan een file op de E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot 33 minuten extra. En op de E40 vanaf Ternat tot Groot-Bijgaarde doe je op dit moment 11 minuten langer. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
14: Music. Matthias van den Bulke.
11: Daar is hij weer, de maandag. Gelukkig komt hij nooit alleen. J-Lo, Tempest Reap en Pink.

als jouw maandag even steady is als deze song in de Q-top 40, dan zit dat wel snor. Self-Aware van Temper City hoorde je net en stond vorige week op 5 in de Q-top 40. En deze week juist hetzelfde. Deze week ook op 5, dus lekker steady, stabiel. Zoals de werkweek hoort. Het weekend mag dan weer net ietsje minder steady zijn. Ja, wat wil je? Zo'n mooi weer ook afgelopen weekend. Het was echt terrasjesweer. En dat begin oktober. En dat gaat zo nog even blijven. Nog tot woensdag schijnt het zonnetje.

0: Jonas Blue, Edge of Desire. Stefanie uit Tongeren stuurt goedemorgen, Matthias. Geniet van de zon vandaag. Ja, jij ook, Stefanie, sowieso. Als daar ruimte is voor natuurlijk, misschien kan je buiten lunchen met je collega's. Of een uurtje vroeger stoppen, als dat erin zit op je werk. Ja, ik weet het niet, dat bij jou zit. Of dat vlot gaat of niet. Een beetje vroeger stoppen. Profiteer ervan, want het gaat nog maar 3 dagen mooi weer zijn en dan gaat de herfst echt beginnen. Wat ik wel weet, is dat de nieuwe single van Martin Garrix vrijdag serieus in de smaak viel en repeat of niet. Maar ja, dat was vrijdag. En vandaag zijn we maandag en dat kan iets totaal anders geven natuurlijk.
1: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het topste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker uw beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh,
3: oei.
2: Mijn enkel.
3: Schat, of hè?
2: Nee.
3: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
9: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
8: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
10: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
13: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
12: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
13: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
12: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
13: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
14: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
15: Patsers voor life!
14: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
16: Ramen, deuren, verandas?
17: Leenaars Aluminium.
18: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
19: Q-Music.

Lady Gaga and Always Remember Us This Way. Bij Letitia uit Poperingen kan het. Zo nog last minute verlof aanvragen. Ze heeft het ook gekregen vandaag. Het is misschien ook wel omdat ze vandaag jarig is. Ja, dan zou ik als baas waarschijnlijk ook een uitzondering maken. Repeat, of niet. En met dat goede weer heb je echt een top verjaardag sowieso, Letitia. Proficiat. Vrijdag was het een repeat voor Martin Garrix, de nieuwe single. Met overschot, maar op vrijdag zijn we statistisch gezien altijd net ietsje beter gezet natuurlijk dan op een maandag. Dus benieuwd wat we vinden van nieuwe muziek op maandag. Toch? Dat is toch altijd een beetje anders, omdat je zo, dat weekend hangt nog een beetje in de kleren. Dus we gaan het nu meemaken. De nieuwe single van Martin Garrix, ze heet This Dream of You. En je hoort Martijn zelf zingen. Ja, Martijn, Martin Garrix. En dan mag jij van mijn part vaker doen. Ja, ik ben fan. Maar ben jij ook fan? Dat is de vraag. Repeat of niet?

De nieuwe van Martin Garrix. This dream of you. Repeat. Of niet? Wat vinden onze Q-luisteraars ervan? We gaan eens kijken in de app. Andreas uit Mazeik, die stuurt dit nummer, doet al verlangen naar het volgende weekend, Matthias. Het is absoluut een repeat voor mij. Marike uit Meerhout, die zegt summer vibes. Glenn uit Schilde zegt ook repeat. En we mogen er blijkbaar vrijdag van hem een Q-topschijf van maken. Dat is goed, Glenn. Ik ga het doorgeven hier aan Joren en aan de redactie. Vanessa uit Koersel heeft hem niet gestuurd. Isabel uit Middelkerken is wel fan. Ze krijgt er zin van om mee te zingen. Ga uw gang, Isabel. Ik hoop dat je niet te veel collega's hebt gezien. Jan uit Wingeren die zegt repeat. Toffe schijf, meer van dit. En Danny uit Sint-Truiden heeft ook een bericht gestuurd. Vrijdag of maandag, Matthias, het maakt allemaal niet uit. Dit is op elke dag een goede schijf. Wel, dat is zeer duidelijk, Danny. Het nummer gaat sowieso door naar Vincent Live. Het is met andere woorden een repeat voor Martin.

0: Hetgeen bazen altijd zouden moeten hebben op maandag. Een beetje mercy voor hun personeel, toch? Ondertussen is het 10:30. Goedemorgen. Ik geef uit de plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest, zijn er 10. Richting Antwerpen is het heel druk op de E313. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost moet je een uur bijrekenen. Ook op de A12 vanaf de Jules Moretuslei tot Antwerpen-Zuid 24 minuten extra. En tussen Aartselaar en Kleidalaan 6. Dan op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West ook een file van een kwartier. We gaan naar de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 55 minuten bij. Tussen Borgerhout en Merksem 23 minuten. Komt daardoor een ongeval. Ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 8 minuten extra. Richting Brussel staat er nog een file op de E314. Tussen Bekkenvoort en Aarschot 27 minuten extra. E19 vanaf Vilvoorde tot Machelen 5 minuten. En richting de grens met Nederland op de E314. Tussen Holsbeek en Aarschot ook 5 minuten extra. En dat was het, maar ik ben dat voldoende was.
1: Sounds better with you. Q-Q music. Matthias van den Bulke.

0: Nog voor 11 uur krijg je het grote idool van Laura uit Genk. Voor wie ze met plezier de oceaan oversteekt, heel binnenkort. Ja, en vanochtend was het vroeg, maar we hadden er wel een goede reden voor.
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
2: 20.000 euro shopping.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Stralen op Q Music Highlights begint al onderweg. AG verzekert het.
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe ver door, lievers?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
6: Da, Simo.
4: Kop.
3: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
9: Ook in mij?
8: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.

0: betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Doe, doe, doe. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
2: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
2: Nee, dat lukt niet.
1: Eetjas. Doe, doe, doe, doe. Nu -20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be.

0: Wat een vrijdag was het voor Laura uit Genk. Ze is 23 jaar, ze is al van kinds af aan grote fan van Miley. En zij won inderdaad vrijdag dat felbegeerde ticket op de Q-Guestlist bij Vincent Live.
1: Het is Mark Ronson.
0: Met welke producer maakt ze dat nummer? Mark Ronson is juist!
2: Yes, Mark Ronson! Laura, wat gaat er door je heen?
1: Ongeloof. Blijdschap.
0: Binnen minder dan 2 weken zie jij Miley live in Los Angeles. Proficiat.
1: Dankjewel. Sorry dat ik weer al moet wenen.
0: Dat is niet erg.
1: Op de nationale radio.
0: Leg nog eens uit waarom dit zo belangrijk is voor jou.
1: Ik ben al echt sinds dat ik klein was Disney Channel, Hannah Montana, verder gegaan tot Miley Cyrus, tot eigenlijk vandaag. Dat is echt... Ik heb... Er zijn mensen die zeggen, je hebt niet echt een idool, maar dat is echt mijn idool. En dat is iets, iemand waar ik echt alles voor zou doen. Ik zou er alles voor geven.
0: Crazy, al die emoties, maar het is Laura zo hard gegund. Let's go. En dit?

Meteor en Hannah May en Wat wil je van mij? Ondertussen 4 voor 11. En de Lokerse feesten die hebben nu al hun headliner aangekondigd voor volgende zomer. Dat vind ik goed, dat vind ik strak. Dat we al kunnen aftellen naar een volgende zomer, nu de herfst begonnen is. Nu, wie dat is, dat gaat Delphine je zo meteen in geuren en kleuren vertellen.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Goedemorgen, nieuws van 11 krijg je van Delphine.
2: Goedemorgen. Twee op de drie leerkrachten zouden opnieuw voor het onderwijs kiezen. Een vijfde daarvan wel enkel onder voorwaarden, zoals een hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool.
3: Lesgeven op zich wordt niet in vraag gesteld. Hun kerntaak doen ze met heel veel liefde, dat blijkt uit alle bevragingen. Maar de omstandigheden waarin ze hun beroep moeten uitoefenen, worden wel moeilijker en ze staan meer onder druk. Dus dat verrast ons helemaal niet dat er heel wat leerkrachten aangeven, de voorwaarden moeten wel anders.
2: Vooral kleuterleiders en 30-plussers zouden niet meer voor het onderwijs kiezen. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt in Brussel. Het gaat om een herenhuis aan het Warandepark. Het moet tussen de 10 en 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de regering officieel zetelt. En de Spaanse premier Sanchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Op 29 november. Het is het gevolg van de Spaanse woningcrisis die daar al weken voor grote protesten zorgt. Er zijn te weinig huizen waardoor de prijzen snel stijgen. En de regering wilde wel maatregelen nemen, maar ze raakte niet door het parlement. En de Lokerse feesten hebben een eerste headliner voor volgende zomer bekendgemaakt. Ja, niemand minder dan Bryan Adams speelt er op woensdag 4 augustus. Lokeren wordt zo'n stop tijdens zijn Roll with the Punches tour en tickets zijn te koop vanaf vrijdag.
1: Leuk, goed. En het weer.
2: Tot een zonnige nazomerdag vandaag. 21 graden. Morgen ook droog en 21 graden. En dan vanaf woensdag is er kans op een bui.
1: Bryan Adams heeft veel fans. Hè. Sowieso, deze maand staat hij trouwens ook in België. Ondertussen 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Richting Antwerpen moet je uitkijken op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Een uur en 4 minuten extra. Blijf daar weg. Op de A12 vertraag je 36 minuten vanaf Wilrijk tot Antwerpen Zuid. Op de E17 vanaf Haasdonk tot Antwerpen West. 21 minuten extra. Sorry, ik wilde even te snel praten. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout. 3 kwartier extra. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten. En tussen Borgerhout en Merksem 10 minuten. Daar is een ongeval gebeurd. Ook richting Brussel vertraag je nog op de E314. Vanaf Bekkenvoort tot Aarschot 18 minuten. Maar op andere plaatsen verlies je minder dan 10 minuten. Ja, het was vroeg vanmorgen.
4: Music. Matthias van den Bul.
1: We waren allemaal vroeg uit de veren luisteraars, Q-DJ's. Maar er was een zeer goede reden voor.

0: vroeg vanochtend. Maar het was voor een belangrijk moment op de radio, want om 8 uur stonden we met luisteraars en Q-DJ's verspreid over heel Vlaanderen. Iedereen had een grote rode knop bij zich. Ja, en wat doe je als er een rode knop voor je staat? Ja, drukken natuurlijk.
1: Zullen we aftellen? Oké. Ja. Het wordt misschien chaotisch, maar iedereen mag mee aftellen.
0: Okay.
1: We beginnen bij 3.
0: Ja,
1: ik zal dus aftellen goed. Voor het aftellen. 1, 2, 3.
2: 3. 2. 1.
3: Ja! Oh!
4: Q-Music Highlights.
0: Wij bestaan met Q-Music 25 jaar en dat gaan we vieren natuurlijk. Dat kunnen we niet zomaar laten passeren. Op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november is het te doen in Mechelen. In de herfstvakantie, dus als je nog een leuke activiteit zoekt om met de kids te doen, gevonden, zou ik zeggen. Ook als je geen kids hebt, ben je zeer welkom. Het wordt een spectaculair lichtfestival op de tonen van de grootste hits van 25 jaar Q-Music. En dat zijn er wel wat. En het is ook gratis. Dat is een belangrijke. Want ja, zo gaat dat als je verjaart. Dan moet je trakteren. En we zijn heel gul. Ja, we gaan trakteren. En we willen jou er heel graag bij. Dus als je de Q-app hebt bijvoorbeeld, dan zou je normaal gezien ook een uitnodiging moeten gekregen hebben. Een filmpje. Met Maarten en Do in en zo. Met Vincent, Jolien en ik ook normaal gezien. Moet maar eens kijken. En anders vind je alle informatie op qmusichighlights.be. We verwachten jou daar. En je hebt 3 mogelijkheden. 5, 6 of 7 november. Dus je kunt maar zien dat je erbij bent. Want wij willen die 25 jaar Q heel graag vieren met jou. Als je goed kan rekenen, dan is 2001 de start van Q. Dan gingen we voor de allereerste keer on-air. En toen was ik er uiteraard nog niet. Ik was 9, dus ja, ik werkte nog niet. Ik zat nog lekker achter de schoolbanken. Maar ze hadden toen wel aan Koen en Chris Wouters gevraagd om de zender te lanceren en om een nummer live te brengen op de radio. Zo gaat dat. Een eerste nummer op de radio. En dat was toen een versie van deze Weather With You van Crowded House. Van mij krijg je vandaag het origineel.

0: voor Calista.
1: Hallo Matthias, zo zot dat Q-Music al 25 jaar bestaat en dat ik dus ook al 25 jaar een trotse Q-luisteraar ben. Alvast een hele dikke proficiat en ik kom zeker langs hier in Mechelen.
0: Dat is goed Calista, we zien je dan sowieso.

0: Magnetic. Jasper vraagt, waar kunnen we tickets kopen voor Q Highlights? Wel, het is zo dat het volledig gratis is, beste Jasper. Want Q Music is jarig, dus wij trakteren. En alle informatie staat op qmusichighlights.be. Maar je krijgt sowieso nog extra informatie straks bij Vincent Live vanaf 4 uur. De Q-topschijf komt eraan en het is deze week eentje echt waar om stil van te worden.
1: Q-music. Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dansen tot het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de linkers, iedereen brok mee, iedereen zal mee te springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milk Inc.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast.

0: better with you. Deze week maak je enkel in België naast de Euromillions jackpot kans op 1000 euro.
1: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
0: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
1: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
0: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
3: Ik bel erop de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Hoe mag die steek gebakken zijn?
6: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
7: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Dat is goeie business. En pleasure.
9: Info op telenet.be.
10: Ja, dat wordt weer overwerken.
11: Q Music.
12: Q sounds better with you.

0: Q Music.
1: Let's get it started in here.

started. En we gaan die verjaardagsweek van Bruno Mars ook starten. Hij wordt er donderdag 41, maar je krijgt zo meteen al een kleine pre-party hier bij Q-Music. Ondertussen bijna 11:30 en het is nog altijd druk op de Vlaamse snelwegen. 10 files van langer dan 5 minuten. We gaan er samen door. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 38 minuten extra. De E17 vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West 25. Dan op de A12 vanaf Aartselaar tot Wilrijk 20 minuten bij. En tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid 5 minuten. E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever een kwartier extra. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten bij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. Richting Brussel vertraag je E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot 18 minuten. Richting de grens met Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot 13 minuten. Dan nog een file op de ring rond Gent richting Zelzaten. Tussen Evergemse Steenweg en Wippelgem 6 minuten bij, maar op alle andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten. Matthias van den Bulke. En zoals beloofd, Bruno Mars.

Austin. Een vraag van Emily uit Lanaken. Goedemorgen Matthias. Weet jij of het in deze periode van het jaar nog mogelijk is om last te hebben van een allergie? Emily, dat weet ik niet. Ik ben geen wetenschapper, ik ben geen expert op dat vlak. Ik heb vooral last van spinnen in mijn huis. Ja, heel veel spinnen. Op dit moment, dat is natuurlijk logisch, met de herfst die begonnen is. Maar wel echt ook joekels, hè. Van die hele grote spinnen. Vind ik wel echt eng. En ook beangstigend.

0: horen.
1: Een safari in de jungle.
0: Oh, mijn eekhoorn. Op mijn neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet.
0: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
0: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Hallo, ik ben Angèle.
5: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
4: Bisous.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
7: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
10: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
11: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
12: LMBS! Yes!
13: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
14: Zeg, Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
15: Oké, 5% korting.
14: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
15: 2 meubels, 10%.
14: Oh, zeg, en dat bed?
15: 3 meubels, 15% korting.
14: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
15: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
14: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
15: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
14: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
15: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
16: Q Music.

Matt. Joris uit Kruijbeke, die heeft ooit eens gelezen dat je, als je je huis doorzoekt en je vindt een 20-tal spinnen, dat het er in werkelijkheid 200 zijn. Oké, Joris, dat moet je niet doen. Dat moet je niet zeggen tegen iemand die niet houdt van spinnen. Oh, ik ben helemaal op mijn ongemak nu. En een tip wel van Nicky uit Hemiksum om spinnen wat weg te drijven. Kastanjes leggen aan je raamkozijnen en je ramen poetsen met wat pepermuntolie. Ja, dat zouden ze blijkbaar niet zo heel fijn vinden. Het probleem is dan natuurlijk, ja, als de spinnen weg zijn, dan heb je geen spinnenwebben, dus dan heb je meer last van vliegen en muggen, denk ik zeker. Dus ja, eigenlijk is het een beetje de circle of life. Dus ja, we gaan die spinnen maar gewoon moeten appreciëren, zeker.

0: above you.
1: Ellie Goulding en How Long Will I Love You? Hopelijk nog zeer lang. Heel veel spinnen in huis hebben, dat is eigenlijk een compliment volgens Joke uit de Senderlo.
2: Als je spinnen in huis hebt, dat betekent dat je een heel gezond huis hebt. Dus laat die spinnetjes dan maar rondkruipen.
1: Valasse, ben je geilijk Mr. Proper? Proper jongen, het zal wel zijn. En Xavier uit Houthulst die zegt, het is toch bijna Halloween, Matthias, dus gratis decoratie die spinnen. Het is waar, het is waar. We moeten het leven wat positiever bekijken. Het is soms al donker genoeg. Gelukkig schijnt het zonnetje vandaag. Profiteer ervan.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: 12 uur, goedemiddag. Delphine is er met nieuws.
3: Goedemiddag. De Nobelprijs voor geneeskunde is uitgereikt aan twee Duitsers en een Amerikaan voor hun belangrijk onderzoek in de neurowetenschap. Dat is bekendgemaakt op de jaarlijkse ceremonie in Zweden. De drie worden geëerd voor hun onderzoek om cellen te analyseren op basis van lichttechnieken. Ze tonen aan hoe zenuwcellen vormgeven aan herinneringen, emoties en gedrag in de hersenen. Winnaars krijgen naast de erkenning ook ongeveer €1 miljoen. Onze politie controleert donderdag en vrijdag extra op afleiding achter het stuur, dus vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden daar in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders mee betrapt. En daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe campagne met tips.
4: De tips zijn samen te vatten onder de noemer 1, 2, 3, focus. Dat betekent, als je in de wagen stapt, ja, stel dan eerst alles in voor vertrek wat je nodig hebt, bijvoorbeeld muziek en gps. Verbind vervolgens je toestel met de wagen en leg die gsm zelf dan veilig weg op een plek waar je er niet kunt naar kijken of niet bij kan.
3: En dat Remco Evenepoel gisteren weinig overschot had toen hij de sprint won op het EK, dat heb je wellicht wel gezien ondertussen. Maar we kennen nu ook het precieze verschil tussen hem en de tweede. 0,00028 seconden. Of 2800ste van een seconde. Heel erg nipt, maar Evenepoel was er natuurlijk niet minder tevreden mee.
2: Dit me denken aan Contador in der tijd. 0,00000.
3: Absoluut.
2: 0,00. Amai, ja. Maar echt, het was echt... Dat is nu een keer... Hoe zeg je dat? Een fotofinish.
3: Ja.
2: Een echte fotofinish.
3: Ja, een haarverschil, hoe zeggen ze.
2: Een haarverschil, crazy. Ja.
3: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft droog bij 22 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw veel zon en 22 graden. En vanaf woensdagavond gaat het regenen.
2: Dat is goed. Alleen nee, dat laatste is niet goed, maar bon, Remco Evenepoel, dat was wel uiteraard heel goed. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment richting Antwerpen. Moet je uitkijken voor een ongeval op de E34 tussen Melcelen en Sint-Annikeroever, 25 minuten extra. Op de E313 vertraag je tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost ook 25 minuten. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 20 minuten bij. En vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout ook nog eens een kwartier. Richting Brussel E314 vanaf Bekkenvoort tot Aarschot een kwartier extra. En richting grens met Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot 12 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Music.
5: Matthias van den Bulken.
2: De zon schijnt, we halen boven de 20 graden en we zeggen het met de woorden van Bono. A beautiful day, zometeen.

0: Indeed. Vandaag, morgen en woensdag. Vanaf donderdag krijgen we regen. Maar dat is dan weer goed voor de schattige eendjes in het Raamdongpark in Lokeren. Dat is wat Katrien uit Lokeren net stuurt via de Q-app. Het is belangrijk inderdaad dat er regen valt voor de natuur, voor fauna en voor flora. Zeker. Q-music. Ondertussen is het maandag 5 oktober. Dat is bij ons, of bij mij, bij ons. Ja, ik ben nog altijd single, dus bij mij. Maar dat is bij mij en mijn vrienden padeldag. Want bij mij is elke maandag padeldag, vanavond weer. Heb ik zin in, wordt leuk. Maandag 5 oktober is ook Nations League voetbal. Dus onze Rode Duivels, die spelen vanavond om 8:45 tegen Frankrijk. Kan je allemaal volgen op VTM. En maandag 5 oktober is ook dag van de leerkracht. Als er nu aan het luisteren zijn in de leraarskamer misschien, want ja, op dit moment zijn ze misschien in pauze of ben je aan het lesgeven, dat kan natuurlijk ook. Ik heb heel veel respect voor leerkrachten. Een van mijn beste vriendinnen is ook leerkracht in het buitengewoon onderwijs. En ik vind dat heel straf wat dat die doen. Het onderwijs is superbelangrijk. Echt waar kinderen dingen leren, kinderen slimmer maken, kinderen opvoeden, het geduld uitoefenen en zo. Dat is onze toekomst en ik heb daar echt waar heel veel respect voor. Dus proficiat als jij leerkracht bent.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu een zangeres van bij ons, Laura Tesoro, Hyde Park.

0: ben blijkbaar niet de enige die elke maandag gaat sporten. Veel mensen sporten op maandag. Bij Britta uit Duffel is maandagavond de burlesqueavond. Oh. Dat is ook sport, hè? Burlesque? Allee, ik heb eigenlijk geen idee wat ik bij daarbij moet voorstellen, Britta. Dus als je een filmpje hebt van zo'n burlesqueavond, dan mag je dat zeker doorsturen. Ik heb ook wel een klein beetje schrik. Want burlesque, ja, dat is waarschijnlijk met weinig om het lijf. En redelijk sexy. Maar schrik, pas op, ja. Ik ben gewoon heel benieuwd. Dus laat maar komen, Britta. Fans van Disney-muziek, die blijven ook beter hangen nu bij Q. Want er komt een soundtrack aan uit een van de beste Disney-films ooit.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
8: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
11: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
10: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
11: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
10: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
11: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
12: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD26 via BILT.living.
13: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter. The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
14: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
16: klinken op het wijnfestival.
15: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
16: Oh, dan de thee. En de thee?
15: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: In de thee.
15: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Hoogstraten aardbeien.
18: Hoogstraten.
17: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
19: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
20: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
21: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
20: Ontdek nu de Hörmann Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörmann.be.
22: Ramen, deuren, veranda's.
23: Leenaars Aluminium.
24: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
25: Q-music.

uit Antwerpen stuurt Matthias, you never disappoint. Love, Tarzan, het zal wel zijn. Ja, pas op, ik durf van een keer te disappointen hoor, Debbie. Maar vandaag doe ik extra mijn best. Het weer deze week is zoals de tickets voor Milk Inc. Bij Maarten en Dorothee kan je deze week tickets winnen voor Milk Inc. in de AFAS Dome. Je weet wel, ze bestaan 30 jaar. En je kan die tickets nog winnen tot en met woensdag. En ze gaan dus eigenlijk met andere woorden mee met de zon. Ja, met het mooie weer. Want vanaf donderdag begint het te regenen en te waaien. En dan zijn er ook geen tickets meer voor Milk Inc.

0: Morgen! En woensdag ga je dus nog tickets te scoren voor het concert van Milk Inc. in de AFAS Dome. Zeker luisteren naar Maarten en Dorothee morgenochtend tussen 6 en 10. Ja, we waren erover bezig dat maandag sportdag is voor veel mensen. Bij mij ook, ik ga elke maandagavond gaan padellen. Suzanne uit Beringen die gaat elke maandag gaan boogschieten. Nice! Ja, ik moet wel zeggen, ik weet nog altijd niet wat ik van die burleske lessen moest denken van Britta daarnet. Ze laat niet meer van zich horen. Dus als jij wel weet wat een burleske les inhoudt, dan mag je mij daar zeker van op de hoogte brengen. Ondertussen is het 1:30. En we gaan naar de Vlaamse snelwegen en het is al de hele maandag druk. Nog altijd 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313. Vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost 23 minuten bijtellen. Ook op de E34 tussen Melselen en Sint-Annalinkeroever 20 minuten bij. Dat komt daar door een ongeval. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 12 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland vanaf Sint-Annalinkeroever schuif je 17 minuten aan tot Antwerpen-West. Ook tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 8 minuten bijtellen. En in de richting van Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne 7 minuten. Ook nog een file richting de grens met Nederland. De E314 vanaf Holsbeek tot Aarschot 16 minuten bij. Richting Nederland, nee, richting Brussel dan. Op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot 7 minuten extra. En op de Brusselse buitenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe 5 minuten tot Zaventem. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
0: En de grootste bedweter, maar het is wel een plezante.

0: Jason uit Westminster stuurt, je hebt duidelijk niet gekeken naar Florentina, Matthias. Dat is die telenovelle, daar wordt er blijkbaar burlesk aangeleerd. Nee, sorry Jason, ik heb daar niet naar gekeken. Sigrid uit Gent die stuurt, je moet anders Zoobizoo volgen op Instagram. Dat is echt goede burlesk. Zoobizoo met OE, zoals oe en koe. Sorry. En Perry uit Gerasbergen die laat weten, zo'n burleske dans, Matthias, dat is eigenlijk verleidelijke, elegante, speelse manier van dansen. Voilà. Oké, dat is goed. Merci, Perry. Yes, the song. Leuke naam ook, Perry. Enfin, goed, ja, dat is zoals Katy Perry, maar dan, ja, Perry. Als voornaam. Raad de Q-hit en krijg een shout-out op de radio. Dat spelletje doen we elke middag. En dat gaan we dus nu terugspelen. Dus neem er even de Q-app bij. Het is helemaal gratis en leuk om te doen met de collega's. Als je vandaag goed geluisterd hebt naar ons Delphine van het Nieuws, dan ga je het zeker weten. Want het nummer dat we zoeken vandaag is van de headliner die vandaag aangekondigd werd voor de Lokerse feesten. Komt-ie. When it's all black and white. Voilà, dat was hem. Kort en krachtig. Zwart-wit. We gaan nog eens luisteren, want het was heel kort. Dus ik wil graag de titel en de artiest. When it's all black and white. Voilà, welke artiest hoorde je net hier met welke song? En wie is er headliner op de Lokerse feesten? You.
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
2: 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q. Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
4: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
3: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
4: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
3: Huh?
4: Yep, gaat heel lang mee.
1: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
9: Nee, goeiedag samen, kan ik helpen?
10: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
11: Nee? Maar een grote, want we hebben 5 kinders.
9: Ja, ja. Ah, wel, probeert in deze eens?
10: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
9: En?
10: Goeie akoestiek, verkocht.
11: Mogen ze Jackie vergeten? Zelfbouwmarkt.
8: Bouwen aan je thuis. Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
12: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
13: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
12: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
13: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
12: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
13: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
14: Nu bij Aldi 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo

0: is, dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: een hele mooie nummer 11 in jouw Q-top 40. Sienna, Spyro en Great Expectation.
1: Guess the song.
0: Welke zanger met welke song hoorde je hier?
2: When it's all black and white.
0: Welke man ziet het een beetje zwart-wit? Heel veel respons in de Q-app, heel veel fans, logisch ook. We luisteren naar Chelsea.
3: Dat is natuurlijk Bryan Adams met I Need Somebody.
0: Ja. Prachtig.
3: I Need Somebody.
0: Zal het zijn, Chelsea?
4: Dat is Bryan Adams, Somebody. Vele groetjes.
5: I Need Somebody. Somebody like you. Everybody needs somebody. Yoohoo!
0: Die laatste was Sophie. Mooi zo, Sophie. En Nick, die wist het ook. Jij komt inderdaad naar Lokeren volgende zomer. Hè. Lokersfeest net aangekondigd. Lokeren, de prachtige stad van paardenworst. En van Jolien Roets, want die is daar geboren. Je hoort ze zo meteen op Q.

0: Yo, ik ben Adil El Arbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
1: Panzers for life!
0: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
3: Peren.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
3: Kom, we peren hem.
2: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja,
7: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
7: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.
9: En goedemiddag, teams van 1 uur krijg je van Delphine.
10: Goedemiddag.
9: 3 neurowetenschappers krijgen de Nobelprijs Geneeskunde voor een belangrijk onderzoek in de neurowetenschap. Expert Martijn Peters legt het uit.
11: Voor wetenschappers is het heel lang moeilijk geweest om te bestuderen hoe onze hersenen precies werken. Dus bijvoorbeeld hoe we dingen kunnen onthouden of hoe we ons gaan gedragen. Maar deze wetenschappers hebben een lichtschakelaar ontworpen waarmee je specifieke hersencellen aan en uit kan zetten en zo gaat bestuderen van wat precies hun effect is op onze hersenen.
9: De wetenschappers krijgen naast de erkenning samen ook ongeveer €1 miljoen. De politie controleert donderdag en vrijdag extra op afleiding achter het stuur. Dus vooral gsm'en terwijl je aan het rijden bent. Vorig jaar werden daar in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders mee betrapt. En daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe campagne vol tips.
12: De tips zijn samen te vatten onder de noemer 1-2-3 focus. Dat betekent, als je in de wagen stapt, ja, stel dan eerst alles in voor vertrek wat je nodig hebt, bijvoorbeeld muziek en GPS. Verbind vervolgens je toestel met de wagen en leg die gsm zelf dan veilig weg op een plek waar je er niet kunt naar kijken of niet bij kan.
9: En het is op dit moment niet mogelijk om op de borden in de stations te zien of je trein wel rijdt en wanneer dan. Spoornetbeheerder Infrabel kampt met een IT-storing. Het benadrukt dat het niet om een hacking gaat en dat ze het probleem snel oplossen. Vanmiddag zonnige periode, het blijft droog bij 22 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw veel zon en 22 graden. En vanaf woensdagavond gaat het regenen.
13: Gedaan met de pret. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen. Op de E313 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost komen er 37 minuten bij. Op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever 7 minuten extra. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse-Steenweg 5 minuten. En ook op de E19 tussen Sint-Joop en Schoor en Antwerpen-Noord verlies je er 5. Richting Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot 16 minuten bijrekenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen er 13 bij. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 8. In de richting van Brussel op de E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot 11 minuten trager. En tenslotte nog op de ring rond Gent in de richting van Oostakker tussen Zeilzaten-Noord en Gent-Zeehaven 6 minuutjes bijrekenen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu normaal gezien minder dan 5 minuten.
14: Music.
15: Jolien Roets.
13: Het leukste aan het middagblok bij Q is dat we het moeilijkste deel van de dag samen achter ons kunnen laten. We tellen af.

0: Dag, twee nummer 1's uit, uit 25 jaar Q Music. Eerst Can't Stop the Feeling uit 2016. En dan My Body Isn't Ready, de huidige nummer 1 van Somber. Want kan je het geloven dat wij binnenkort al 25 jaar bestaan?
1: Q Music Highlights.
0: Dat is gewoon waanzin. De tijd gaat zo snel vooruit als je je amuseert. En we gaan dat vieren, hè. Die 25 jaar Q Music, dat hebben we van de ochtend aangekondigd. Met Q Music Highlights, het gratis lichtfestival in het centrum van Mechelen. Dat gaat door op 5, 6 en 7 november. Het is met lichtinstallaties, met muziek, met de grote show op de grote markt. Het wordt echt magisch. 3 avonden op een rij. En we verwachten jou, want het is volledig gratis. Dus kom gewoon af. Het lijkt nog ver, maar dat is dus binnen een maand, hè, want het is vandaag 5 oktober. Een 5e oktober die voor Inge uit Antwerpen niet supergoed verloopt, kreeg ik net in de Q-app.
2: Goedemiddag, Jolientje. Ik heb vandaag al een hele degoutante voormiddag gehad, dus jij mocht mij een namiddag goed maken.
0: Oké, het is veel druk, maar ik ga het toch proberen. Met de heerlijke nieuwe hits. Zometeen Freya Sky, Silent Treatment. Maar eerst, en die past nog vandaag en morgen, een heerlijke Q-classic van Dario G.

0: Ja, het is wel leuk om te zien in de Q-app hoeveel luisteraars er al bij waren 25 jaar geleden bij de start van Q. Frank uit Gent, die herinnert het zich nog. Die is 25 jaar geleden in een bed van Lummen naar zijn werk gebracht door Dekkers en Ornelis. Ja, dat waren toen de mannen van de ochtendshow. Wat vliegt de tijd. Calista uit Sint-Katelijne-Waver is al een luisteraar vanaf dag 1. En Matthias uit Moorsleden, die haalt ook pijnlijke herinneringen op. Allee, het is te zeggen voor mensen die zich al een beetje oud voelen.
1: Ja, Jolien, kunt je dat voorstellen? Er zijn zelfs Q-DJ's die er niet eens horen. Die niet eens in de wereld horen voor dat Q-music ervan. Ai. Legends.
0: Het is waar, er zijn inderdaad collega's die nu bij Q presenteren die er nog niet waren in 2001. Maar ook zij vieren dus binnenkort 25 jaar Q met ons in Mechelen.
2: Straks bij Vincent Live kan jij in 30 seconden 1000 euro winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen is 10 juiste antwoorden geven bij Winnen met. Doe mee, want die pot kan van jou zijn.
3: Winnen met.
2: Straks om 6 uur bij Vincent Live. Let's have some
4: fun. Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
5: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
8: Oh, was dat?
7: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
8: Ik was nog niet klaar!
7: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
9: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
10: Oh, een eekhoorn.
9: Een safari in de jungle.
10: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
9: Of maak van je koffiezet.
10: Voilà, uw koffie.
9: Een professionele espresso-machine.
10: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
9: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
11: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
13: 30 ideeën voor pastaschotels
12: in Libelle Lekker naar
13: de 5 beste beleggingen van het moment
12: in Trends of naar
13: Belgische politiek achter de schermen
12: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: In het leven is het altijd een deadlines halen en kids ophalen en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Q Music.
2: Q

10 in je Q-top 40. Het heerlijke Babydoll van Jamie Miller. Deze is zelfs nog een jaartje ouder dan Q. 26 jaar. Uit 2000. Maar ze is echt wel deel van ons meubilair geworden, hè. Een echte Q-classic. Anastasia. And I'm out of love.

0: Anastasia en I'm Out of Love. Als je het nodig hebt om eens te horen hoe perfect je eigenlijk wel niet bent, dan wordt daarvoor gezorgd. Na Topic en Becky G en de files. Het is 2:30. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file die staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 1/2 uur. Op de E19 tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord 9 minuten extra. Je moet daaruit kijken voor een defect voertuig. In de richting van Nederland, op de E314, komen er tussen Holsbeek en Aarschot 24 minuten bij. In de richting van Brussel, op de E314, tussen Bekkenvoort en Aarschot 14 minuten extra. Op de Antwerpse ring, richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten. En van Legrellelaan tot Borgerhout 5. En richting Antwerpen, op de Antwerpse ring, richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je 6 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Q music. Q sounds better with you. Jolien Roets.

0: Voilà, zijn complimentje op maandag kon je misschien wel gebruiken. Perfect One Direction. Q-Music bestaat het jaar 25 jaar, maar de hitmachine Milk Inc. die doen er nog eens 5 jaar extra bij. 30 jaar aan hits en zij vieren dat op hun manier samen met ons.
1: Q-Music. Het is 1996. Fred de Burggrave wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt van een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
0: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
4: Iedereen kent de liedjes, iedereen brok mee, iedereen staat mee te springen.
1: 30 jaar lang.
0: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milk Inc.
5: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q Music. Q. Sounds. Better with you.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in.
1: Vost Plus. Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
8: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
8: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.

0: Thomas Gray, Rumors, je hoorde het daarnet al.
1: 30 jaar Milk Inc.
0: Milk Inc. viert dit jaar hun 30ste verjaardag en ze doen dat met een podcast in samenwerking met Q-Music, namelijk 30 jaar Milk Inc. Die kan je zien en die kan je luisteren via onze Q-app en op onze site. En heel veel leuke verhalen, allemaal verhalen die ik ook nog niet kende. Echt zo backstage, back in the days, allemaal herinneringen, geheimpjes. En ze geven om hun 30ste verjaardag te vieren ook twee concerten in AFAS Dome. Dat is op 23 en 24 november. Ik heb eens gekeken, dat van 24 november is uitverkocht. Maar jij kan morgen en woensdag tickets winnen bij Maarten en Dorothee. Dus zeker luisteren vanaf 6 uur naar de ochtendshow. Morgen trouwens ook weer een nieuwe Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.

0: right person. Oh, wacht even. Ik wou mij nog corrigeren, jongens. Ik had hier allemaal berichtjes gekregen. Ik wou zeggen, het was even right person, wrong time. Want Mel Kink en de Afasdom, dat klopte. Want het is 23 en 24 oktober en niet november. Oké, nu kunnen we.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En mix aan emoties nu met Swedish House Mafia. Happiness is so sad.

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
2: Peugeot. Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Verisure. Zoveel meer dan een alarm.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Julie.
5: Goedemiddag. Rond deze tijd wordt in Gent de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van Dien, de kleuter van 4 die 4 jaar geleden werd gevonden in Zeeland. Hij werd meegenomen door Dave de Kok, een vriend van zijn moeder. Hij staat terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. En zijn intussen ex-vriendin staat terecht voor ontvoering. Donderdag start het proces dan echt. Al maar meer bedrijven in ons land worden het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity CCB kreeg dit jaar al bijna 590 meldingen binnen. Volgens het CCB worden cybercriminelen al maar slimmer, onder meer door AI te gebruiken.
6: Om het slachtoffers beter te gaan kiezen, maar ook om een aanvallen veel concreter en veel meer gericht en veel geloofwaardiger te gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld het aantal unieke phishing links dat we dagelijks detecteren is ongeveer verdubbeld op een paar maanden tijd. Unieke links waarbij er telkens een klein beetje iets verandert, waardoor dat de detectie veel moeilijker wordt.
5: De dag na Open Bedrijvendag houdt het CCB daarom gesloten bedrijvendag niet om mensen buiten te houden, maar wel cybercriminelen. Estland gaat zich beter bewapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt ook zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Flink wat zon vanmiddag met af en toe wat wolken, maximaal tot 23 graden. Ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
4: Er staan 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot verlies je 22 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 18 minuten extra. Op de E19 van Sint-Joop en Goor tot Antwerpen-Noord 8 minuten. Richting Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot 8 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 7 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
7: Music. Jolien Roets.
4: Nog

back naar het weekend, want het was weer zo zalig. We zijn nog eens naar Plopsaland geweest met de kinderen. Idris mocht voor het eerst op Heidi the Ride. Hij is eindelijk 1,20 meter en hij was zo, zo blij. Maar dat is wel heftig, hè? Amai, zo snel dat dat gaat. We zijn helemaal door elkaar geschud. Dus af en toe een rustmoment in de playlist vandaag is welkom. Misschien ook voor

0: Het was een zalige dag met het zonnetje en amper aanschuiven. I can confirm, Sabrina uit Oudsbergen had gisteren een spannende dag. Ze hebben naar de motocross der naties gekeken. En de Belgen hadden het spannend gemaakt. We zaten op het hoekje van de zetel, maar het heeft geloond. De Belgen hebben gewonnen met 1 puntje. Kijk eens aan, ik wist zelfs niet dat dat gebeurde, maar gelukkig ben jij er om ons daarvan op de hoogte te brengen, hè, Sabrina. En ik uit Haag, die is niet naar Plopsa, maar naar Europa Park geweest. Het is altijd de moeite daar, en zeker tijdens Halloween, met hun apart park voor Halloween. Maar ik ben dus een fan van pretparken en van adrenalinekicks. En Halloween, dat vind ik ook de max, dus misschien moet ik toch eens Europa Park gaan proberen. Lijkt me echt iets voor ons ook. Ondertussen ben ik eens door de laatste paar Q-topschijven gegaan om eens te zien wat zo de teneur was daar. En die zijn eigenlijk bijna allemaal echt up tempo. Deze bijvoorbeeld. Maar toch sexy, dansbaar, DJ Goja. Baby Doll was ook eentje. Een trieste tekst. Maar je wordt er gewoon wel goed gezind van Jamie Miller. En deze. The Kids Don't Wanna Dance, maar Miley wel. Bass Persuade, dat waren ze zo, de Q-topschijven van de afgelopen tijd. Maar deze week klinkt onze favoriete nieuwe hit van het moment. De hit waarvan we denken, die gaat groot worden. Klinkt die wel echt helemaal anders. Heel ingetogen. En je hoort hem na Enrique Iglesias.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
0: Relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
5: Dag, Simo.
6: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar?
6: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
10: Hallo, ik ben Angèle.
11: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
10: Bisous.
12: Go Yellow!
13: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
13: Info op telenet.be.
14: En wel, ik ga eens gaan kijken.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
17: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
18: Herman, zet de puntjes op de O.
17: Ontdek nu de Herman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
19: Ramen, deuren, veranda's.
20: Reinaars Aluminium.
21: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op

0: Diana uit Schilde stuurt traantjes bij dit wondermooie nummer. Dat waren Suzanne en Freek nog tot vrijdag extra veel in onze playlist. Met de pijnstiller Vincent Vieres, die mocht al eens met hen praten over die nieuwe single vorige week.
1: Nou, ik denk dat de tekst best wel voor zich spreekt van het liedje. We hebben altijd, maar zeker de afgelopen anderhalf jaar, heel veel steun gehaald uit muziek. Uit het maken van muziek. En Pijnstiller is de titelsong van het album dat wij op 13 november gaan uitbrengen. Oh. Die ook Pijnstiller heet. En daarop staan 10 liedjes. En die liedjes, daar zit alles in wat het leven ons het afgelopen anderhalf jaar heeft gegeven. Namelijk liefde, nieuw leven, mooie momenten, moeilijke dagen. En dat allemaal gevangen in 10 liedjes.
0: Ja, dus een mooi nieuw nummer van een prachtig koppel. En dus op 13 november mogen we ook hun nieuwe album verwachten. Pitbull heeft ook een nieuw album aangekondigd. Bitcoin komt vrijdag al uit. En er staan maar liefst 24 nieuwe tracks op. Nu, Give Me Everything.
2: Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

Cat's Eye doet het heel goed in jouw Q-top 40, maar ze geraken wel zo net niet op nummer 1. Dus als je hen die eerste plaats gunt, dan kan je Animal zo meteen een hartje geven in de Q-app. Het kan helpen en het kan het verschil maken tussen de tweede of de eerste plek. Eerst 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat richting Nederland. Op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot komen er 18 minuten bij. Richting Antwerpen, op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 13 minuten extra. Dan gaan we naar de Antwerpse ring. In de richting van Gent verlies je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten. En richting Brussel, op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot, 6 minuten trager. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Jolien Roets.

0: vieren onze verjaardag met iets superleuk. En een Calista uit Sint-Kathelijnen-Waver, die is er alvast bij.
1: Hey Jolien, zo zot dat Q al 25 jaar bestaat. En vooral dat ik ook al 25 jaar een trotse Q-luisteraar ben. Ik kom zeker en vast piepen in Mechelen. Alvast een dikke proficiat. Q.
2: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
3: In 20.000 euro shopping. Yeah.
2: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is Loes.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin Seizoen.

9:15 spelen ze opnieuw tegen Frankrijk in de UEFA Nations League. De vorige keer verloren ze helaas, maar we keep the faith, Bon Jovi. Ruim 3:15. Het weekend is intussen verteerd, maar we gaan toch nog eens terug naar vrijdagnamiddag. Aan de start van dat weekend kreeg je een nieuwe Q-top 40 te horen. Deze week zaten er in die Q-top 40 13 stijgers, 19 dalers en 6 staanblijvers. Maar ook 2 nieuwkomers. Nu, om plaats te maken voor nieuwkomers moeten er altijd 2 vertrekken. Dat zijn de regels van het spel. Het is niet de Q-top 42. En het zijn jammer genoeg Hugel en Solto die aan het kortste eind trekken. Jamaican Bam Bam staat er niet meer in. En de langst genoteerde van vorige week moet na 34 weken dan toch vertrekken. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean staat er niet langer in. 2 nieuwkomers, maar 2 powerladies die hun entree maken op 37. Nieuw. Het fenomeen Adela. Ain't in LA. En de hoogste nieuwkomer is geen verrassing, denk ik, want uiteraard wordt de nieuwe van Taylor Swift heel erg gesmaakt. Haar single Patient Zero was vorige week de Q-topschijf en verschijnt deze week al op nummer 16 in jouw lijst. De Q-top 40.

Taylor Swift en Patient Zero, de hoogste nieuwkomer in jouw lijst deze week. En haar album The Life of a Showgirl is naar nummer 1 gesprongen weer. Dankzij die 4 nieuwe extra songs die ze heeft uitgebracht, die op de deluxe versie zijn uitgekomen. Patient Zero, een schot in de roos. Zometeen, Teddy Swims. Eerst Medusa en Bad Memories.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: En goedemiddag. Het nieuws van 3 uur krijg je van Julie.
3: Goedemiddag. In Gent wordt de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van Dien, de kleuter van 4 die 4 jaar geleden werd gevonden in Zeeland. Hij werd meegenomen door Dave de Kok, een vriend van zijn moeder. Hij staat terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. En zijn intussen ex-vriendin staat terecht voor ontvoering. Donderdag start het proces dan echt. Al maar meer bedrijven in ons land worden het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity, CCB, kreeg dit jaar al bijna 590 meldingen binnen. Volgens het CCB wordt de cybercriminelen al maar slimmer, onder meer door AI te gebruiken.
4: Om het slachtoffers beter te gaan kiezen, maar ook om een aanvaller veel concreter en veel meer gericht en veel geloofwaardiger te gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld het aantal unieke phishing links dat we dagelijks detecteren is ongeveer verdubbeld op een paar maanden tijd. Unieke links waarbij er telkens een klein beetje iets verandert, waardoor dat de detectie veel moeilijker.
3: De dag na Open Bedrijvendag houdt het CCB daarom gesloten bedrijvendag niet om mensen buiten te houden, maar wel cybercriminelen. In de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een incident met een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne onderweg was naar Italië. 11 andere mensen konden gered worden, dat meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Op het schip brak er brand uit, volgens Roemeense media, na een droneaanval. Maar dat is nog niet bevestigd. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maximaal tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden.
2: 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen staat de langste file op de E313. Van Herentals West tot de Randst verlies je nu 37 minuten. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen Noord 8 minuten extra. Richting Nederland op de E314 van Holsbeek tot Aarschot 27 minuten bij. Dan op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne verlies je 10 minuten. Richting Hasselt op de E313. Van Randst tot Massenhoven 7 minuten extra. Richting Brussel op de E314 van Tieltwingen tot Aarschot 7 minuten bij. Op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren Vierarmen 5 minuten bij. En op de buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Music. Jolien Roets.
2: Motivatie nu in 5 verschillende talen door Shakira en Burna Boy. De Nederlandse krijg je van mij. Allee, kom.

0: vanmiddag dus dankzij Avicii en Levels.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Een jaartje ouder dan Q. Hij wordt 26 in oktober. Dit is Better Loving Each Other.

0: waarom zondagavond eigenlijk de leukste avond is van de week, hoor je zo meteen na een andere thriller en meteor.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dansen op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik, well, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
0: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
4: Iedereen kent de linkers, iedereen brok mee, iedereen zal mee te springen.
1: 30 jaar lang.
0: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milk Inc.
5: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast.

0: with you. Smulpapen en lekkerbekken, opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
6: En nu nog meer.
5: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
0: Q sounds better with you.
8: Q music.
9: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Deurtje dicht. Ja, Thriller van Michael Jackson. En over thrillers gesproken, de ronde tafel gisteren in De Verrader. Zeg, wat was dat? Ongelooflijk. Als je nog niet gekeken hebt, misschien even niet luisteren. Ik denk niet dat ik echt spoilers ga weggeven, maar toch even, dan ben je op de hoogte, dan heb ik het gezegd. Er is toch niets leuker dan op een zondagavond te kijken naar een bende BV's die ruzie maken met elkaar. Dat is echt, dat is mijn guilty pleasure. Het is echt een van mijn lievelingsprogramma's. Ik kijk zo graag naar De Verraders. En zeker als het heftig is. En gisteren was het heftig, hè. Het was echt, echt heftig. Dus zonder spoilers, wat ik wel wil zeggen is, Wannes Lacroix ging hard. Die man, geen genade, hard. En ik boeide mij mee op in zijn, ja, in zijn frustraties. Het was heel mooi om naar te kijken. Heerlijke man, heerlijke tv. En straks na 4 uur krijgt Vincent Live Bert de Kok over de vloer. Dan kunnen ze nog een beetje praten, een beetje napraten over die bewuste ronde tafel. Want wat was dat, jongens? Vincent Live is er om 4 uur. Tot voor het verkeer is dit Olivia Dee.

0: Steven het Brugge vraagt: zou Stafje mogen bellen om mee te doen in het nieuwe seizoen van De Verraders? En wat zou je dan willen zijn? Bondgenoot of verrader? Meedoen? Yes. Bondgenoot of verrader? Ik weet het niet. Ik lieg niet zo heel goed, eerlijk gezegd. Ik ben nogal een eerlijk persoon. Maar goed, dan ga ik weer. Ik zou daar nu geen antwoord op kunnen geven. Hij gaat het mij eerst moeten vragen. Voilà. Het is 4:30 en er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Ranst staat nu een lange file. 41 minuten trager, daar is een ongeval gebeurd. Richting Antwerpen nog op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 5 minuten extra. Richting Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot 34 minuten bij. In de richting van Hasselt op de E314 tussen Wommelgem en Massenhoven verlies je 12 minuten. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten bij. In de richting van Nederland komen er tussen Le Grellelaan en Borgerhout 7 minuten bij. Op de Brusselse ring dan, op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme 9 minuten extra. Op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette verlies je 6. En in de richting van Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot 8 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Met een tournee door de USA, zometeen New York, eerst Boston.
1: Jolien Roets.

0: 1000 euro winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen, is 10 juiste antwoorden geven bij... Winnen met. Doe mee, want die pot kan van jou zijn.
1: Winnen met.
0: Straks om 6 uur bij Vincent Live. Let's have some fun.
2: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Hoe mag die steek gebakken zijn?
5: Gebak, bleu, dat is zelf een signaal toch, hè? Of nee, zoals ze zeggen, hè.
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij?
7: Santé!
6: Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen. Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel op onze makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
12: Peren.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem.
11: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
14: Chelsea, Lindsay, kom en eten.
13: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
15: KeyTrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyTrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed.
17: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.

de hotste 50-plussers die er bestaan. David Guetta en J-Lo in Save Me Tonight. En ook Shaboozy laat al even meekijken in zijn maandagavondplannetjes.

Hij ging twee plaatsen vooruit deze week in je Q-top 40. Staat op 19, Alex Warren en Emerald Eyes. Zometeen Vincent Live met meer info over 25 jaar Q en het Q-Music Highlights Festival in Mechelen. Want het nieuws op zich is al geweldig, maar als je de details kent, dan wordt het nog veel beter. En Bert de Kok komt langs, onze vriend van de vrijdag. Komt je alle inside-info geven over het nieuwe seizoen van De Verraders, waarin hij afgelopen zondag een beetje kop van jut was. Hè. Je hoort het vanaf 4 uur.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dag gelukkig.
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
1: Nee, dat lukt niet.
0: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
2: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee, voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
0: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op CipariXL.be of bij je CipariXL.
3: Yo, ik ben Adil El Erbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
4: Patsers for life!
3: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
6: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
6: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Goedemiddag, het nieuws krijg je van Julie.
10: Goedemiddag. In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat melden Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang, relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. De leerlingen protesteren liever tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Aan het Hof van Assise in Gent is het proces over de dood van de kleine Dien gestart met de jury-samenstelling. Dien is de kleuter van 4 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Dave de Kok, zijn vaste oppas toen, had de jongen ontvoerd en bracht hem om het leven. Hij was ook een vriend van Diens moeder. Je hoort haar advocaten.
11: Het is heel moeilijk voor ons cliënt. Het zijn moeilijke dagen. Ze weet dat het proces gaat starten. Het is vooral heel belangrijk om aanwezig te zijn, om haar angsten te kunnen in de ogen kijken en op die manier hopelijk iets gesterkter donderdag te kunnen aanhoren wat zij te zeggen hebben.
10: De vrouw verliet wel even de zaal bij de start van de zitting. Donderdag start het proces dus echt. In de Zwarte Zee zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand op een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne op weg was naar Italië. 11 andere opvarenden konden worden gered. Dat zegt het Roemeense ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben 2 Russische drones die brand veroorzaakt. Hij zegt dat Rusland bewust zulke vrachtschepen viseert. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden.
9: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313, 50 minuten extra van Herentals Industrie tot Massenhoven. Op de A12, 13 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de E314 richting de grens met Nederland, 3 kwartier extra van Wilselen tot Aarschot. Antwerpsring richting Nederland, 1 kwartier van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Richting Brussel op de E314, 11 minuten van Bekkenvoort tot Aarschot. En sta je bij een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Hé. Het is al zo'n lange dag, het is ongelooflijk. Het voelt als 3 jaar geleden dat ik daar stond op de Grote Markt in Mechelen. Het was eigenlijk gewoon deze ochtend.
12: Music.
8: Vincent Live.
9: Want deze ochtend hebben wij bekendgemaakt wat we gaan doen met de 25e verjaardag van Q-Music. En dat vond allemaal plaats in een wolk. Enfin, een mist noemen ze dat tegenwoordig, maar dat was ongelooflijk. Je kon niets meer zien op de grote markt van Mechelen. Die wolk was ook voor één keer niet roze, want daar begeef ik mij eigenlijk nog altijd op. Maar die zag rood. Rood van de Q-Music rookpluim die we hebben laten losbarsten in Mechelen. Want we komen met z'n allen naar Mechelen, hè, voor Q-Music Highlights. Op 5, 6 en 7 november, het coolste lichtfestival op de muziek van 25 jaar Q dat je ooit gezien hebt of gehoord hebt, want het zijn twee dingen. En het leuke aan het Q-Music Highlights is dat het gratis is. Want als je jarig bent, ja, dan moet je trakteren. En dat gaan we dus doen. Lang verhaal kort, een wandeling in Mechelen, langs vette lichtinstallaties op de muziek van Q-Music. Dat is wat we tot nu toe al weten. Ik heb wat meer details over de route. Waar het gaat zijn, wat er te beleven valt. En hou je vast aan de takken van de bomen, letterlijk, want er zit ook een park in. Dat is voor zometeen.

0: Q top 40 Bruno Mars en On My Soul. Q Music Highlights. Het is ongelooflijk, in november bestaat Q Music alweer 25 jaar. Toen ik hier voor het eerst een voet binnenzette, was Q Music 10 jaar. Zeer confronterend allemaal, zo'n jubileum. Maar goed, we gaan het groots vieren met Q Music Highlights. Dat hebben we deze ochtend om 8 uur wereldkundig gemaakt. Heel wat luisteraars, heel wat Q-DJ's, waaronder Matthias van den Bulke, Jolien Roets, Joren Linse en ook mezelf, maar ook Gerben en zo, werden deze ochtend opgetrommeld voor een groteske aankondiging. Want er waren over het hele land 25 knoppen verspreid en die moesten alle 25 ingedrukt worden. En dan gebeurde er dit.
1: Zullen we aftellen? Oké. Okay. Ja. Het wordt misschien chaotisch, maar iedereen mag mee aftellen. Okay. We beginnen bij 3.
2: Ja,
1: ik zal aftellen voor het aftellen. 1, 2, 3.
3: 3. 2. 1.
4: Ja!
0: Wat je daar op de achtergrond hoort, sorry. Dat is een rookgordijn. Dat werd omhoog geknald. Een grote rookpluimen eigenlijk. Voor het stadhuis van Mechelen was dat. Ik stond daar samen met de schepen. Christophe Calvo, dat is daar de schepen van evenementen tegenwoordig. En dat was fantastisch. Buiten het feit dat er enorm veel mist was en we dus de overkant van het plein niet zagen. Maar het was wel leuk. Het was echt leuk. Het was allemaal maar om te zeggen dat je van harte bent uitgenodigd op ons verjaardagsfeestje. Het is in de herfstvakantie. Donderdag, vrijdag, zaterdag. 5, 6, 7 november. En dan gaan we het centrum van Mechelen, niet alleen die grote markt, maar het hele centrum omtoveren tot een lichtfestival. Er is een route van ongeveer 2 kilometer door het centrum, langs sfeervolle straten en spectaculaire lichtinstallaties. Maar er zijn drie mensen die sturen van, ja, maar is dat dan een show of een party of wat is het precies? Wel, het is dus die route. En 3 keer per avond is er een grote lichtshow op de grote markt. Waar ik niet veel over mag vertellen, want het is staatsgeheim. Maar ze zal er zijn. En ik ook. Dat kan ik wel al vertellen. We zijn ook een radiostation, dus we gaan radio uitzenden. Van 4 uur in de namiddag tot 10 uur 's avonds. En met alle Q-DJ's die je kent, met alle reporters, belooft 1 gigantisch groot feest te worden. Dus zet dat maar in je agenda. Je kan de informatie terugvinden. Dat is een beetje een dingetje, heb ik gemerkt. Je kan de informatie terugvinden op www.qmusichighlights.be. Maar dat is nogal een lange site. Dat zijn lange websites. Je kan ook via qmusic.be gaan en dan doorklikken. Want eerder vandaag wou ik naar qmusichighlights.be en ik had een fout getipt. Maar dat had ik niet door. Dus de site wou niet laden. Dus ik bel naar de vrienden van IT. Ik zeg, hey, de site ligt plat net op de dag van de aankondiging. En dan heb ik dus in alle schaamte moeten toegeven dat ik de H van light vergeten was. Want het is een H in light. Zie dat je dat niet meemaakt. Qmusic.be en dan doorklikken is ook een prima optie. Het is maar dat je alle informatie nog eens op een rijtje kan zien staan. Zometeen de grootste hit van Pommelien Thijs en een nieuwe music match met een licht geografische inslag vandaag. Haha!

0: Tess en Atlas bij Vincent Live. Blijft zo'n banger, dat is ongelooflijk. Zometeen is er nog eens de Bausa Magnetic met dat pianootje. En straks krijgen we bezoek in de show van een bondgenoot. Bert de Kok die komt vertellen over zijn avontuur in het kasteel van de Verraders. Voor wie het gezien heeft gisteren, hij is de mensheid wel een uitleg verschuldigd. Maarten van Quali die vat het deze ochtend als volgt samen.
1: Vanavond komt Bert de Kok langs bij Vincent Live. Bert de Kok, bondgenoot, die heeft in dat spel van de Verraders één heel groot probleem. Weet je welk? Hij is er zo slecht in.
2: Hij is er zo slecht in.
0: Ja, daar gaan ze het ongetwijfeld over hebben straks.
3: Of is dat tactiek?
0: Ik vrees ervoor.
3: Doen alsof je er slecht in bent.
0: Ik vrees ervoor. Lijkt me een prima gespreksstarter om met Bert erover te hebben. Is hij er slecht in of is het een tactiek? Dat is allemaal voor straks. Music Match. Eerst mag jij de muziek kiezen bij Vincent Live Music Match. Zoals elke dag een centraal thema waar jij een nummer over mag kiezen. Vandaag landen. Ik ben dat gaan opzoeken. Er zijn 196 landen in deze wereld. En daar is heel veel muziek over gemaakt. Over de landen zelf bijvoorbeeld, zoals dit. Dit nummer heet België. Maar er is natuurlijk ook muziek gemaakt over een verzameling van landen, continenten of provincies, streken, Swinty Bolt, het zijn allemaal dingen waar nummers over gemaakt zijn. Jij mag er eentje van kiezen. Stuur Music Match via de Q-app.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
8: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
9: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
10: Yes!
11: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
16: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
17: klinken op het wijnfestival.
16: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
17: Oh, dan de thee. En de thee?
16: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven.
17: En de thee?
16: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
18: Oei.
19: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
18: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
19: Ja, en hoe verder hoe liever.
18: Ver genoeg, maar niet te ver.
19: Ah ja, voor de kinderen.
18: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
20: Dat is Imo!
21: Ramen, deuren, verandas.
22: Reinaerts Aluminium.
23: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.

0: Magnetic van The Bausa. Ze zitten terug in hun hut, de mannen van The Bausa. Ze hebben dit nummer geschreven in een of andere hut. In hun thuisland, ver afgelegen van alles en iedereen. Hebben ze hier verteld toen ze op bezoek waren bij de start van de zomer. Ze hebben die hut opnieuw geboekt om er een nieuwe zomerhit te schrijven. Heel benieuwd of we daar over een paar maanden mee geconfronteerd worden en of het een even grote hit zal worden. Zometeen de eerste cliché-clash van de week. En het belooft weer spannend te worden, want het staat al een paar dagen eigenlijk gelijk tussen de mannen en de vrouwen. Wat vooral markant is, omdat de vrouwen al het hele seizoen op kop gestaan hebben. De mannen hebben nog geen enkele keer bovenaan het klassement gestaan sinds de start van het schooljaar. En dat is toch ook alweer een tijdje geleden. Misschien zometeen, wie weet...
1: Music Match.
0: Eerst Kenneth, 37 uit Gullegem aan de lijn. Dag Kenneth.
2: Hey, dag Vincent.
0: Hoe was jouw maandag?
2: Ja, rustig. Deze morgen gaan werken in het zwembad. En deze middag zijn we met twee mensen van het toneelgezelschap ons depot ingedoken om requisieten en decorstukken uit te halen. Oh. Voor onze Halloween Escape Room die we binnenkort organiseren.
0: Oh, jullie zijn een theatergezelschap en jullie organiseren een Escape Room. Hoe moet ik dat dan zien?
2: Ja, het spreekt voor zichzelf. Het is een escape room waar teams van 3 tot 6 personen worden opgesloten. Het is in een Halloween jasje gestopt. Dus we maken
0: dus in plaats dat mensen naar het theater komen kijken, gaan ze een escape room in. En jullie zijn dan acteurs in dat geheel? Of hoe moet ik dat dan inbeelden?
2: Ja, inderdaad. Oh. Het is met live acteurs. We maken dus ook een verhaallijn. Er worden acteurs gedropt in het huis, in de locaties. En de spelers moeten proberen te ontsnappen.
0: Amai, dat is wel zeer premium. En dat is allemaal in Gullegem.
2: Dat is in Gullegem, ja.
0: Hij zegt City of Dreams, ongelooflijk. We gaan het over muziek hebben. Ik heb allemaal muziek dat refereert naar een plek in de wereld, een land, een stad, een gemeente, een dorp, een provincie, een continent. Maakt allemaal niet uit. Jij zegt gewoon volgende of it's a match, oké?
2: Okay? Super.
0: Let's go.
2: Volgende. We're going to Ibiza. Volgende. It's a match.
0: Oh. It's a match. Heerlijk. With you. Meebrullen in de file dankzij jou. Enfin, voor de mensen die in de file staan, ik ga gewoon meebrullen in de studio. Toto met Afrika, dankjewel Kenneth, tot ziens.
2: Sorry, dat
0: gaat zijn. Yo, bye bye.

0: bij Vincent Live met Africa. Zo'n nummer zou elk continent moeten hebben. Zometeen een kleine mood switch. We gaan naar Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Maar eerst is het 16:30 en Julie, je hebt wat nieuws over Luik. Want in Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt.
1: Ja, daar zijn opnieuw scholierenprotesten. Aan verschillende scholen blokkeerden de leerlingen de toegang vanmiddag. Relschoppers staken vuurwerk af, staken ook steps in brand en gooiden met eieren. De politie heeft dus 16 mensen opgepakt en er raakten ook 15 leerlingen lichtgewond toen er vuurwerk werd gegooid op een speelplaats. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Die zijn sinds begin dit schooljaar van kracht. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. En goed nieuws voor wie de trein neemt, want de technische storing bij Infrabel is opgelost. Dat laat de spoorwegbeheerder zelf weten. Door de storing was de reizigersinformatie van de NMBS soms niet correct. Bijvoorbeeld op de schermen of op de perrons of in de app. Door de storing begon vanmorgen al. Infrabel benadrukt dat er geen sprake was van hacking. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maximaal tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden.
0: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting grens met Nederland op de E314 moet je 3 kwartier bijtellen van Wilselen tot Aarschot. Richting Antwerpen op de A12, 12 minuten van Aartslaar tot Wilrijk en 23 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de E313 tel je 1 kwartier bij vanaf Rans tot Antwerpen-Oost. Antwerp-Serring richting Nederland, 22 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent, 15 minuten van Borgerhout tot Antwerpen-Zuid. En daarvoor ook al 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Brusselse buitering verlies je 19 minuten van Wezenmeekoppen tot Diegem en 10 minuten van Grimbergen tot Jette. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Vincent

0: Imagine van Bebe Rexha en Faithless. Wat een hit eigenlijk. Staat nog steeds op 12 in de Q-top 40. Is de Q-top 40 binnengekomen op 10 april. Dat is van mijn Pasen dat dat in de Q-top 40 staat. Ongelooflijk. Nu is het tijd om te quizzen.
1: Cliché Clash.
0: Waarin we toch wel weer met een situatie worden geconfronteerd in de Cliché Clash. Elke maandag is er dezelfde vraag voor de vrouwen. Dat maakt het net iets makkelijker. Dat is, noem een ploeg die in de Jupiler Pro League, het Belgisch voetbal, een wedstrijd is verloren. Maar voor de tweede week op rij is er geen Jupiler Pro League geweest, want het is van Rode Duivels. En dat is nooit tegelijk. En dus zal ik voor de tweede week op rij dezelfde vraag stellen, namelijk noem een Rode Duivel die gescoord heeft. Vorige week was dat moeilijk. Het antwoord was Dodi Lukebakio. Mika Gods, dat zijn nu niet echt de namen die al jaren meegaan. Maar vandaag is het makkelijker. Vandaag moet je gewoon De Bruyne of Lukaku antwoorden. Dat moet toch lukken, denk ik dan, voor de vrouwelijke kandidaten. Wil je meespelen? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app. Dat telt trouwens ook voor de heren die weer drie typische vrouwenvragen mogen beantwoorden.
1: Q. Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven.
2: Here we go.
1: Of cadeaus uitdelen.
2: 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Nou, wel weten, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
4: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
5: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet.
6: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
1: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Lekker, echt lekker.
1: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Hey, die van ons die lust aan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
1: Krijg nu een gratis...

0: En stay. Zometeen krijgen we bezoek van een bondgenoot hier in de studio van Vincent Live. Want Bert de Kok die komt erbij zitten. Het was een heftige aflevering van de Verraders gisteren. Zeg, oh. Bert kwam onder vuur te liggen. En Bert blijkt niet supergoed te zijn in confrontatie. Om niet te zeggen, hij kan daar niet tegen. En ik raak dat niet uit zijn woorden. Maar ik ga er zeker van zijn dat hij zo meteen wel uit zijn woorden geraakt. Want A, er is geen publiek bij. En B, we gaan ook geen confrontatie aangaan natuurlijk. Maar ik heb er wel wat vragen over, over wat daar gisteren allemaal gebeurd is. Dat is voor na de Cliché Clash.
1: Cliché Clash.
0: Waarin Marten, 26 uit Ieper, voor de dames speelt. Dag Marten.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Heb je veel mannen in je leven?
2: Wel, mijn papa en mijn vriend. En dan heb ik vooral veel mannelijke collega's.
0: Oké, doe je een specifiek mannenberoep of is het puur toeval?
2: Ik werk in de chemie, waar dat er wel de mannen veel meer vertegenwoordigd zijn dan de vrouwen.
0: Dus dat is een cliché dat je alvast elke dag ontkracht, proficiat daarvoor. Heb je daardoor ook een mannelijk kantje dat soms tot uiting komt?
2: Iets minder, maar we zijn wel aan het verbouwen. En daar hebben we de vloerwarming en de elektriciteit allemaal zelf gedaan.
0: Oh ja.
2: En daar heb ik ook een handje geholpen.
0: Ja, volgens de clichés is dat dan toch eerder een mannending. Dus dat is wel dat is straf. Zeer goed. Voor de heren, Christophe 32 uit Heijsteldenberg. Dag Christophe.
3: Dag Vincent.
0: Christophe, dit is een zeer belangrijk moment, want sinds de start van dit seizoen, namelijk 31 augustus, hebben de mannen nog nooit op kop gestaan en nu staat het 14-14. Jij moet het doen voor ons, hè. Ben je daar bewust van?
3: Nog niet tot nu, maar ik voel de druk op mijn schouders toenemen, dus we gaan ervoor.
0: Super, ik ben benieuwd wat jouw vrouwelijke kantje is, Christophe.
3: Dat zal dan toch mijn ijdelheid zijn. Ik sta toch wel een half uurtje elke dag in de badkamer om proper voor de dag te komen.

0: En is dat half uurtje dan 25 minuten douchen en 5 minuten uw haarkammen? Of is dat echt een heel proces?
1: Het zal 50-50 zijn. Een kwartierje in de douche en toch wel een kwartierje met mezelf bezig. Schoon outfitje aan, parfumken op, zowel de standaard dingen. Ja,
0: oké, prima. Alright, dat is alweer een cliché ontkracht, daar doen we het voor. Maar nu gaan we voor beginnen met drie typische mannenvragen voor Maarten. Maarten, veel succes.
2: Oké.
0: Vraag 1. Noemen we Rode Duivel, die afgelopen vrijdag een doelpunt maakte in de wedstrijd tegen Turkije?
2: Kevin De Bruyne.
0: Klopt, twee keer zelfs, maar je krijgt er wel maar één punt voor natuurlijk. Vraag 2 is een klusvraag. Ideaal, want je bent aan het verbouwen. De korrelgrootte van schuurpapier wordt aangeduid met de letter P en dan een getal. Maar welke korrelgrootte is wat grover? Is dat P60 of P180?
2: P60.
0: Dat klopt volledig. Hoe lager het getal, hoe grover, hoe hoger, hoe fijner het schuurpapier. Derde en laatste vraag voor een drie op een rij, Marten. Cryptische vraag. Van welk, het is een cryptische vraag dus, van welk Belgisch bier ben je onmiddellijk dood?
2: Morsubiet.
0: Amai. Dat ging vlot. Christophe, het zal niet voor vandaag zijn.
1: Nee, ik vrees ervoor. Knap gespeeld, maar we gaan ons best doen.
0: Een gelijke stand kan je wel nog uit de brand slepen. Dan moet je 3-3 halen. Ik ben dat je er klaar voor bent.
1: Yes.
0: Vraag 1. Vanavond spelen dus de Rode Duivels. Opnieuw tegen Frankrijk trouwens. Niet gemakkelijk. Maar dat betekent dat heel veel vrouwen vanavond niet kunnen genieten van een nieuwe aflevering van Blind Getrouwd. Noem mij één koppel uit het huidige seizoen van Blind Getrouwd, Christophe.
1: Bert en Maria.
0: Was het maar waar, verdorie toch, dat is niet juist. En dan moet ik zeggen dat de clichéclus er nu al op zit. Want we hebben een winnares met 3-3 en dat is Maarten, proficiat.
2: Dank u.
1: Ja, proficiat.
0: Echt een verrassing was het niet meer na die indrukwekkende streak daarnet. Juto, Christophe, Blind Getrouwd, dat is niks voor jou?
1: Normaal wel, maar het is een beetje drukker en ik heb wat afleveringen gemist met mijn vrouwke, dus vandaar.
0: Ah, ja. Slecht,
1: jammer.
0: Dat kan gebeuren, dat valt ook allemaal in te halen natuurlijk via VTM Go, dus geen zorgen. Het is een topseizoen om duimen en vingers vanaf te likken. Christophe en Maarten, merci om mee te spelen. Tot ziens allebei.
2: Tot ziens.
3: Dat was vlot. Een puntje erbij voor de vrouwen. Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan

0: Pink bij Vincent Live en Fucking Perfect. We hebben bezoek in de studio van een bondgenoot. Dag Bert de Kok.
1: Hallo, dag Vincent Virus.
0: Wie gisteravond naar De Verraders heeft gekeken, is misschien nog aan het bekomen, want er is veel gebeurd. Er waren heel veel emoties.
1: Oh.
0: Het was wederom op maandag het gesprek aan het koffieapparaat. Actrice Jasmijn van Hoof, die is weggestemd aan de ronde tafel, maar het scheelde niet veel of onze Q-collega lag eruit. Verdorie Bert, wat een spannende dag moet dat daar geweest zijn.
1: Ja, dat was wel... Ja, pas op, sorry. Als ik er nu naar terugkijk, was ook wel de beste aflevering tot nu toe. Hè.
0: Ja, dat
1: vind je dat niet?
0: Smug, sappig.
1: Allee jongens, zoveel. In het begin is Darmira vermoord. Dan dat stom bal waar alles fout liep. De crash van Jasmijn en dan op het einde ook van... Is er een verleiding of niet?
0: Alles zat erin. Ja. Voor de mensen die mee zijn, je bent dus bondgenoot. Dat zijn de goeie, zogezegd. Hè?
1: Ja, ik ben bij de goeie.
0: En die zijn met de voorsprong in de meerderheid, maar aan de ronde tafel moet er gestemd worden. Ja. Met de bedoeling om een verrader uit te stemmen. En plots dacht iedereen dat jij een verrader was. En moest je zelf verdedigen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst wil ik jou gewoon even, qua gesprekstarter, een fragmentje uitzenden van de ochtendshow van Maarten Dorte deze ochtend, waarin Maarten elke reclame maakte voor jouw komst.
1: Oh ja.
0: En hij zei het volgende.
2: Vanavond komt Bert de Kok langs bij Vincent Live. Bert de Kok, bondgenoot. Die heeft in dat spel van de verraders één heel groot probleem. Weet je welk? Hij is er zo slecht in.
3: Slecht in.
4: Oh, karme toch.
2: Smeerlap. Ja, daar gaan ze het ongetwijfeld over hebben straks.
3: Of is dat tactiek?
2: Ja, ik vrees ervoor.
3: Doen alsof je er slecht in bent.
2: Ik vrees ervoor.
3: Maar slecht in? Excuse me?
0: Is het tactiek of ben je er niet goed in? Of is het niks van die twee?
1: Sorry. Dat moeten we wel weer eens ontleden. Hè. Hoezo ben ik daar slecht in?
0: Ja, dat is wat Maarten zegt daarom.
1: Ja, maar waar is het, Maarten? Kom tot hier.
0: In zijn bed, hè, ja.
1: Zeg dan een keer in mijn gezicht.
0: Ja.
1: Dik en ik.
0: Begrijp je dat? Want hij zegt ook ocharme. Ik weet niet wat de reacties die het vaakst krijgt de voorbije dagen. Maar...
1: Dat wel. Na de aflevering van gisteren. Hè, want inderdaad, ik was heel slecht in mezelf verdedigen. En daar draaide heel die aflevering ook rond. Ik kon dat niet. Maar ja, het is ook moeilijk als je niks fout doet. Hè. Hoe moest je jezelf dan verdedigen? Van ik ben hier gewoon.
0: Ja.
1: Sorry, maar dat was dan niet genoeg. Hè, want dat was dan weer verdacht.
0: Ja, iedereen keek jouw richting uit plots.
1: Maar,
0: hè.
1: Iedereen. Dat was echt zo van, maar wat doe ik hier fout?
0: En dan nam een van de grootsheden van de Vlaamse showbiz van de voorbije 30 jaar Vlaamse showbiz het ook nog eens tegen jou op. Dit is wat Kurt Rogiers te vertellen had.
5: Van iedereen hier aan tafel heb jij het minst uw mond al open gedaan. Want die heb ik begrepen dat jij dat heftig vindt om in grote groep te praten. Maar dan denk ik, Bertje, jij zit in de entertainment sector.
6: Ja, zeker.
5: En dan zeggen, maar ik praat niet graag in groep. Dat is Toby Alderweireld die zegt, ik wil profvoetballer worden, maar ik hou niet van gras.
7: Dan heb je ook iets tegen Stefanie, want zij praat ook niet graag in groep.
5: Ja, maar Stefanie, het is niet haar beroep. Jij zit in de entertainment sector.
7: Ik maak filmpjes thuis op mijn gsm vaak. En ik praat in een radiomicro, dus ik kom niet zoveel dat ik voor groepen moet praten.
0: Dit vond ik een prima verdediging.
1: Hé, dat was toch?
0: Ja, je hebt 100% gelijk.
1: Maarten, heb je dat gehoord? Maarten? Godverdekken, zeg maar inderdaad. Hallo, wat was dat nu ook voor een stomme aanval?
0: Bertje, je praat niet graag in grote groep.
1: Ja, ook zo voor klein woordjes gebruiken.
0: Was jij het type dat niet graag spreekbeurten gaf?
1: Nee.
0: Ah, ja.
1: Wow, that was the worst time of my life.
0: Ja?
1: Ik stond daar zo met bibberende... Ja, bibberend lijf gewoon helemaal zelf. En ik moest altijd zo... Ik vroeg altijd aan de juf of aan de meester, mag ik mij neerzetten op de bank? Mag ik zitten? Omdat ik dat veel
0: comfortabeler...
1: Ja, dat was veel comfortabeler. Maar ik moet zeggen, zelf al zit je aan zo'n ronde tafel, dan nog is het niet comfortabel.
0: We hebben een rubriek bij Vincent Live, de spreekbeurt. En zometeen mag jij het beste van jezelf geven.
1: Oh my god.
0: Nee, dat is helemaal niet waar. We gaan het zometeen gewoon veel meer hebben over het verhaal van de verraders. Na Jelly Roll en I'm Good. Oh, die paniek.

0: Het is 5 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemiddag. In Gent is de jury samengesteld voor het proces rond de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij was ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury samenstelling. Ze wordt bijgestaan door chef Vermassen.
2: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien, omdat ze hier een beetje zo rondgeleid worden, dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk.
1: Donderdag start het proces dan echt. In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang, relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden daar met eieren. Er raakten ook 15 leerlingen licht gewond toen er vuurwerk werd gegooid op een speelplaats. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. En die scholierenprotesten die waaien over vanuit Frankrijk. Daar zijn vandaag meer dan 400 middelbare scholen getroffen. Daar protesteren de leerlingen tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Op sommige plaatsen werd de sfeer grimmig, onder meer in Parijs. En Nancy probeert de jongeren om scholen in brand te steken. In Reims leggen ze het tramverkeer stil. Voor morgen hebben vertegenwoordigers van de leerlingen opgeroepen om in heel Frankrijk actie te voeren. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld mensen onopgemerkt filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig laten onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Youri Tielemans zal er niet bij zijn, want die is geschorst. Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk, zegt collega Jarno Berto.
3: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat hij zou starten, is Romelu Lukaku.
1: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maximaal tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst erg mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden.
0: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je een uur bijtellen vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de A12 richting Antwerpen 20 minuten vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Dan kom je op de Antwerpse ring terecht natuurlijk. Richting Gent moet je ook een uur bijtellen van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Nederland 23 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout en 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E314 richting de grens met Nederland 50 minuten van Wilselen tot Aarschot. Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem en 10 minuten van Grimbergen tot Jetten. Op de E313 richting Hasselt 12 minuten van Massenhoven tot Herentals-West. En op de ring rond Gent richting Oostakker 11 minuten van Gent-Zeehaven tot Gent-Zeehaven. Dus ter hoogte van Gent-Zeehaven, zeggen ze dan. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
4: Vincent Live.
0: Hoe lang zit Bert de Kok nog in de Verraders en is hij eventueel te verleiden? Het antwoord op al die vragen zometeen na Kaido.

0: Daigo, Khalid and Griffin and Save My Love. Q Music Highlights. Op 5, 6 en 7 november vieren wij de 25e verjaardag van Q-Music met Q-Music Highlights, een gigantisch lichtfestival in Mechelen. Mensen willen weten, Bert, of jij daar ook aanwezig zal zijn.
1: Hallo, reken maar van yes.
0: Top, hè. Alle Q-DJ's gaan er zijn.
1: Ja, elke dag.
0: Het wordt fantastisch. Heb jij eigenlijk also, dingen zo, van de plannen, wat beelden gezien en zo?
1: Ik heb nog niks gezien eigenlijk, buiten de teaser van vanmorgen zo, de beeldjes, ja. Maar nog niet
0: zo
1: van...
0: Zo intern nog niet zo...
1: Nee, gaat dat hier weer al rond en heb ik dat weer niet te zien gekregen?
0: Ja, maar er staat ondertussen ook al veel op de site.
1: Ah.
0: De site, wat wel echt een uitdaging is om te typen, qmusichighlights.be.
1: Dus H-I-G-H.
0: Ja, dus ik had er straks aan de mensen van IT gebeld, zeg jullie site werkt niet, maar ik had gewoon een H van light vergeten typen. Ik had licht geschreven.
1: Heilicht.
0: Heilicht.
1: Dat vind ik goed.
0: Dus je kan via qmusic.be ook gewoon gaan. Zometeen Repeat of Niet met de nieuwe single van Martin Garrix. Het opvallende is dat hij zelf zingt in zijn nieuwe single. En dat is voor het eerst. Maar we gaan het hebben over de Verraders. Want op VTM kan je elke zondag naar de Verraders kijken. En dit seizoen doen onder andere onze Q-collega Bert de Kok mee. Bert die gisteren nogal redelijk goed werd gegrild aan de ronde tafel.
1: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: En dan zichzelf moest verdedigen. En Bert, daar heb je veel reacties op gekregen de voorbije uren, hè?
1: Ja.
0: Wat zeggen de mensen dan zoal?
1: Allee, pas op. De mensen, we zijn het er allemaal unaniem over eens van dat dat heel klungelig was en dat dat heel ocharme was. Maar dat is ook de voornaamste reactie van ocharme. Ik had echt mee te doen, want jij kon gewoon niet meer nadenken en jij voelde je gewoon aangevallen.
0: Ja.
1: Dus ik herken veel reacties van, ik herken mezelf wel een beetje in u, want jij bent wel duidelijk introvert, dus ik snap dat dat niet zo makkelijk was om je te verdedigen,
0: ja.
1: Terwijl je niets fout deed.
0: Maar als je hier nu in de studio zit, praat je wel in volzin. Dus
1: ja, ik word hier niet bekeken door 15 mensen die elke stuiptrekking van mijn gezicht gaan analyseren en zo. Hè.
0: We gaan nog één keer luisteren naar dus hoe je je verdedigt.
1: Ah, super.
0: Ik neem de play- en pauzeknop vast, dat we af en toe kunnen pauzeren, dat ik kan vragen en wat ging er toen hier om. Goed?
1: Super.
0: Let's go.
2: Ik heb dat ook al benoemd bij iedereen, van ik ben hier heel grote fouten aan het maken momenteel. Ik ben een heel slechte bondgenoot. Als ik een bondgenoot zou zijn...
0: Wat? Als ik een bondgenoot zou zijn?
1: Ja.
0: Iedereen zoekt wie de verraders zijn en jij zegt even in voorwaardelijke reis.
1: Zie je, echt waar, want mensen hebben het al gezegd van wat domme uitspraak, dat is een verspreking. Dat was geen verspreking. Ik wou gewoon super neutraal zijn. Ik was daar echt gewoon van, mannen, ik dacht dat van iedereen. Ik zei dat ook tegen iedereen altijd van, blijf mij verdenken, maar ik blijf jou ook verdenken. We zijn allemaal, we kunnen allemaal verrader zijn, we kunnen allemaal bondgenoot zijn.
0: Klopt.
1: Dus ik wil dat ook daar nog eens duidelijk maken, als ik het al ben.
0: Oké, snap ik. Volgende, we luisteren verder.
2: Uiteraard, waar ga ik starten? Amai, zie, ik vind het al moeilijk om te starten van hoe leg ik dat uit? Dus ik vind dat al super, oprecht super moeilijk om dat nu om daarop te antwoorden, Kurt. Ik meen dat even als persoon, hè.
1: Toen ging ik... Dat was echt op dat moment zo. Iedereen keek naar mij en mijn brein zei... Nee, we hebben niks, Bert. We hebben niks.
0: Maar had je iets voorbereid?
1: Maar Vincent... Ik ben geen verrader, dus ik kan toch niets voorbereiden.
0: Maar als je weet dat je verdacht wordt, dan kan je toch denken van, misschien op die manier uitleggen dat ik wel deug.
1: Maar nee, want ik dacht dat ik deugde.
0: Ja,
1: ik dacht dat ik gewoon aan het mee aan het spelen was, zoals iedereen. Oké, er werd fout gestemd, er werd juist gestemd. Ja, dus er was geen verdediging voor mij. Als je niks bewust aan het doen bent daar, van sabotage, gaat je dat ook niet verdedigen. Ik was gewoon, ik ben ook namen aan het gooien en zo. Maar zij hadden dat dan toevallig allemaal niet gehoord. Dus ja, moet ik dan zeggen, ik heb dat wel gedaan en wel gezegd, maar ja, jij gelooft mij nu niet.
0: Ja, zoiets. Zoiets is er ook ongeveer uitgekomen. Maar Bert, er komen heel wat lieve berichten binnen. En niet alleen in jouw inbox, maar ook in die van ons. Zit het thuis daar Nathalie bijvoorbeeld.
3: Hallo, lieve Bert. Jij bent een van onze favoriete bondgenoten van de Verraders van dit seizoen.
1: Oh.
3: We vinden het kei leuk dat je erbij bent. En je blijft altijd jezelf. Je bent een prachtig persoon. En we vinden het ook heel leuk dat jij je altijd over Margriet ontfermt. Je hebt echt een hart van goud. We zien je graag op tv.
1: Massaag!
3: Hele groetjes van Nathalie.
1: Oh my god, groetjes terug.
0: Top toch?
1: Ja, maar dat is zo lief.
0: Top, hè?
1: Dat is veel te lief, maar dat kan ik niet aan zo.
0: Ja. Ik kan het niet aan als Kurt Rogier zegt van je moet beter praten. Ik kan het niet aan als Nathalie zegt dat je lief bent. Wat wil je eigenlijk?
1: Ik wil gewoon neutraliteit in het leven. Gewoon van, goed bezig. Nee, maar dat is super lief. Amai, super lief.
0: Dan zal ik straks super neutraal afronden dit gesprek. Voor nog één vraag. De aflevering eindigt met een enorme cliffhanger. We zien hoe dat Thomas Smit wordt verleid.
1: Ja.
0: Maar hij gaat er een hele week over nadenken of hij ja of nee gaat zeggen.
1: Oh, zoveel tijd.
0: Wat als ze jou verleid hadden?
1: Ah, wel. Had ze het gevraagd, ik had waarschijnlijk nee gezegd, omdat ik zo van mijn melk was. Maar als ik er nu aan terugdenk, had wel heel slim geweest.
0: Ja, je bent super onverdacht, want je hebt je er zo slecht uitgeroepen dat het weer goed werd.
1: Ja, en ook, ik was zo, je zag hoe dat ik was als ik zenuwachtig was en zo. Dus als ik dan de ochtend nadien verrader had geweest, ik had weer zenuwachtig geweest, maar ik kon dat dan
0: dat
1: gewoon...
0: Mag, ja.
1: Ja, ik had dan gewoon kunnen zeggen van ja, ik ben nog altijd niet goed van gisteren. Hè,
0: ja, snap ik.
1: Dus eigenlijk wel gemiste kans, Stefanie en Kurt. Ja,
0: ja wie waren de verraders nu weer?
1: Ja, wie was Kurt?
0: Dat vergeten mensen, dat je Kurt door had.
1: Ja, mensen vergeten ook heel hard dat ik had gestemd op Kurt. Want iedereen, je bent niet goed bezig en zo, maar...
0: Jij zegt het zelf, ik ben een slechte bondgenoot.
1: Ja, erg, hè. Goh, met zo zelf kleineren. Maar ja, ik wist toen ook niet zeker dat Kurt was, hè.
0: Ja,
1: Kurt, Kurt had er alles aan gedaan, zodat we niet meer naar hem zouden kijken. Maar mijn gut feelings zijn nog altijd, was Kurt Rogiers.
0: Zie dus.
1: Ja, dus ik had Kurt wel... Ik had hem door, maar zoals je zag ook in de aflevering, ik kon dat tegen niemand zeggen, want niemand geloofde mij.
0: Nee, snap ik.
1: Dus ja.
0: Bert Kok, dankjewel om hier te zijn. Het was heel leuk.
1: Ja,
0: ik zal wel redelijk neutraal afronden. Is ook niet extreem positief, niet extreem negatief.
1: Dat is goed.
0: Het was echt oké met u hier.
1: Ja, wel insgelijks, Vincent, vierwens.
0: Heerlijk. Tot laatste tot vrijdag voor Vrienden van de Vrijdag. Bye-bye.
1: Bye.

0: Zo grappig dat hij op de radio een waterval is van woorden en bij de verraders niet uit zijn woorden geraakt. Och, garme, gewoon dat hij te onrechte wordt beschuldigd. Stuurt Aisha uit Ichtegem. Ja, Bert de Kok, zijn partage daarnet, dat was 10 op 10. Zometeen Martin Garrix in Repeat of Niet. Met zijn nieuwe nummer, This Dream of You. Afgelopen vrijdag was Mitte Joor te gast bij Vincent Live. En hij heeft ook even geluisterd en zijn mening gegeven. En heeft specifiek geluisterd naar Martin Garrix zelf. Omdat hij zingt op zijn nieuwe single en dat dat toch iets nieuws is.
1: Ik heb zojuist geleerd, dankzij jou, dat dit Martijn is.
0: Dat is een Hollander, ja.
1: Ja, in Nederland. Ik vroeg mij vooral af, het Engels was een beetje gek.
0: Ja, English. English van de Nederlander.
1: Ja, het gehoor het heel veel. Maar, yes. ik moet wel eerlijk bekennen, ik waande me wel even op Tomorrowland, de main stage, zo het einde, wat is dat meestal, om 12 uur of 1 uur, dan het vuurwerk. Dat, die vibe krijg je wel.
0: Laserlichten, ja.
1: Heel leuke synths, noemen we dat dan.
0: Ja.
1: Ik vond het heel vet.
0: Meteor vond het heel vet, maar wat vind jij ervan? Je mag zelf je mening vormen. Echt waar, Vincent Live werkt met vrijheid van gedachten. We luisteren samen zometeen.
2: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
3: Dansend op het water.
2: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
4: Op het einde van die avond dachten we, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
2: En dat werd het.
5: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
6: Iedereen kent de linkers, iedereen brok mee, iedereen zal met het springen.
2: 30 jaar lang.
7: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
2: 30 jaar Milking.
8: Dat kun je niet vatten als mens.
2: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milking. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds better with you.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
10: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
13: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
14: Chelsea, Lenzi, komen eten!
13: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
15: Proximus presenteert.
16: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
17: Ja.
16: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
17: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
16: Nee, dat is loesje.
15: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

is er weer, naast de hoeveelheid babykaartjes die zijn binnengekomen deze week bij Vincent Live. Het is een heel stapel. Weer in alle kleuren van de regenboog. Wit, oranje, blauw, roze, groen. Bruin. Terracotta-achtig. Gerecycleerd papier. Postzegels in alle vormen en maten. Tientallen kaartjes zijn er binnengekomen. Al die baby's die krijgen straks een shout-out. En dat in hun eerste levensweken live op de radio. En één kaartje is natuurlijk het kaartje van de week. Die krijgen een Vincent Live Baby Gym. Dat is allemaal voor straks eerst. Repeat. Of niet? Dan gaan we ons buigen over de nieuwe single van Martin Garrix. Die zingt dus in zijn nieuwe single. Dat is iets nieuw voor hem. Hij heeft dat een paar keer gedaan op zo wat B-tracks. Maar echt op grote hits is dat nieuw. Maar hij is daar niet de eerste in. Calvin Harris doet dat al lang. When I met you in the summer. En ook de Chainsmokers, die zijn daar niet vies van. Maar nu zingt dus ook Martin Garrix op zijn eigen muziek. Repeat of niet voor This Dream of You. Ik ben zeer benieuwd wat jouw uitgesproken mening hierover is.

0: This Dream of You van Martin Garrix en de reacties die zijn duidelijk. Repeat. Of niet? Katharina het Kortemark zegt, mooi liedje, laat maar vaker horen. En dat is de meest lauwe reactie van allemaal, denk ik. Andy uit Diksmuiden zegt, repeat, ik zag hem vorige week op Ibiza, fantastisch. Jeremy uit Diksmuiden, 100% repeat, repeat, topschijf. Thibaut zegt ook, die man is zo getalenteerd, blijkt hij ook nog te kunnen zingen, zeg, ongelooflijk. Ook Shirley vindt het een repeat, absoluut een repeat voor Fanny. Bom van een plaat noemt ze het zelfs. Enfin, het nummer gaat door en je hoort het opnieuw vanavond rond 20:20 bij Joren Linssen, is dat uiteraard. Zometeen de kaartjes van deze week bij 1 kilometer baby's. En Lionheart nog eens van Joel Corey. Eerst is het 17:30 en Jolien, het assiseproces rond de kleine Dean is de jury samengesteld.
1: Ja, het Gentse Hof van Assise duidde daar 8 vrouwen en 4 mannen aan. Dean is de jongen van 4 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Nadat zijn oppas Dave de Kok en zijn toenmalige vriendin hem hadden ontvoerd. Het echte proces start pas donderdag. Dave de Kok en zijn ex-vriendin staan dan terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. De Kok ook nog voor doodslag. En de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nip tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein, 2,8 duizendste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn.
0: Oh my god, wat stel je voor, jongens, dat hij dan die Remco die titel terug moet inleveren. Dat wil je toch niet meemaken? Zie toch. Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
2: Dag Vincent.
0: Wat een fantastische nazomer is hier begonnen, zeg. Heerlijk.
2: Ja. Fantastisch weer, hè? Ongelooflijk. Vandaag zon overgoten met, we starten deze ochtend met wat mistbanken. Maar dat is,
0: wat mistbanken? Hallo, we gingen in Mechelen ook eens een groot rookgordijn opengooien. We zaten midden in een wolk.
2: Ja, maar dat is een mistbank, hè?
0: Ja, het was ongelooflijk.
2: Voilà, inderdaad. Ja. En dat is juist ook verraderlijk, hè? Want er was ook dan nog een kettingbotsing op de N19. Als je eigenlijk mist, is makkelijker dan mistbanken. Want dan heb je echt zo'n situaties waarbij dat je echt heel ver ziet. En plots, op een seconde, kom je in een mistbank en zie je niks meer. Ja. Dus dat maakt het natuurlijk gevaarlijk. Nu, voor vannacht, dus later vannacht, gaan we mist hebben. Dus niet zozeer mistbanken, maar het gaat eerder mist zijn die zich wat meer verspreidt over het noordwesten van het land. Ja. Dus dat is dan West- en Oost-Vlaanderen, provincie Antwerpen, ook Brabant, zowat, dat zijn de regio's waar die mist dus effectief kan ontstaan. Meer naar het oosten toe blijft het eigenlijk helder. Dus dat contrast gaan we deze nacht hebben. En daar gaan we dan ook morgen mee starten. Dat wil zeggen dat het oostelijke deel al direct weer zonnig weer gaat hebben. Mm. Het westen, ja, daar heb je natuurlijk plaatsen eerst die mist en dat moet natuurlijk opgeruimd geraken. Zon is toch al wat, staat al wat lager, is niet meer zo krachtig, dus dat kan er eventjes duren. Uiteindelijk gaat dat wel allemaal opgelost geraken, maar misschien dat plek waar het langst blijft hangen, dat er tegen de middag zal zijn, dus dat okay. weg. Maar uiteindelijk wordt het zonnig en dan gaan we alweer richting 21, 22 graden. Dus morgen is een prachtig dagje.
0: Dat is fantastisch. Woensdag ook nog, hè?
2: Ja, woensdag gaan we ook nog boven de 20 graden uitkomen. 21 gemiddeld, misschien lokaal zelfs 23 graden. Dus zeer zonnig. Later, vooral na de middag, gaan de stapel ook tot ontwikkeling komen. En dan heb je redelijk wat buien boven het noorden van Frankrijk. Maar gelukkig voor ons zullen die pas tegen het eind van de namiddag net het zuidoosten van het land bereiken. Dat is het duidelijke deel van de Ardennen. Dus wat Vlaanderen betreft houden we het gewoon nog droog. Al lijkt het wel tegen de avond dan wel bewolkt te geraken. Hè. En dat juist dan weer vanaf het westen. Dat is een regenzone die dichterbij komt en die gaat dan in de nacht van woensdag op donderdag doorheen het land trekken. Dus dan begint het te regenen, eerst in het westen en later in het oosten. En het is een koufront, daarachter zit koude lucht en dat gaan we donderdag voelen, hè. Sowieso. We gaan van toch een lange periode met temperaturen van meer dan 20 graden, gaan we donderdag naar 14 graden. Nee. 14 graden, maar gevoelsmatig zal dat lager zijn, omdat er een goed voorbare wind ook staat.
0: Ook nog, dus regen en wind en temperatuur kwijtspelen. Ja, het is alles tegelijk.
2: Inderdaad, ja. Dus het is een enorm contrast. En ja, je weet ook natuurlijk, als je uit een lange periode komt waarbij het warm is, die eerste koude voelt ook nog kouder aan. Dus ik kijk er naar uit, maar langs de andere kant denk ik van dat het echt wel koud gaat aanvoelen donderdag, sowieso.
0: Oké, we gaan het meemaken en dan zijn we vertrokken voor een heel hele periode, als ik het goed begrijp. Hè?
2: Ja, wisselvallig. Hè. Dus vrijdag is het dan juist regen dat binnenkomt vanaf het westen, het weekend ook. Af en toe wat regen, zaterdag is dat vooral ochtends, zondag zou het na de middag zijn. In het weekend misschien wel een paar graadjes erbij, 16 graden. Maar het zal moeilijker en moeilijker worden om nog boven die 20 graden natuurlijk uit te komen.
0: Dat is ook normaal voor deze tijd van het jaar. We zullen wel zien wat het geeft, Frank, tot morgen.
2: Ja, tot morgen.
0: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen staat een buitengewoon lange file. Op de E313 moet je 2 uur bijtellen vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Dat is een stevige file. En dan kom je op de Antwerpse ring terecht en daar moet ik zo meteen nog wat over vertellen. Eerst nog de wegen richting Antwerpen. A12 een half uur van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E34 20 minuten van Oelichem tot Ranst. Antwerpse ring dan. Richting Gent 1 uur en 4 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Dat wil dus zeggen dat als je in Herentals begint en je wilt naar Antwerpen-Zuid, dat je daar 3 uur voor nodig hebt. Ik moet er niet bij vertellen dat je die route best kan skippen als je daar niet echt moet zijn. Richting Nederland op de Antwerpse ring 20 minuten erbij van Antwerpen-West tot Borgerhout en daarvoor al 11 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E314 richting grens met Nederland 50 minuten van Wilsele tot Aarschot. Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek-Ophem tot Diegem en 13 minuten van Grimbergen tot Jette. Op de E314 richting Brussel 13 minuten vanaf Bekkenvoort tot Aarschot. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Adams. En Taylor Swift, die komt er ook aan. Eerst wil ik wat nieuwe mensen verwelkomen.
1: 1 kilometer baby's.
0: Het is zo dat iedereen die een baby krijgt een kaartje mag sturen naar de radio. Vincent Live, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. En dan sturen wij een gepersonaliseerd slabbertje terug. Dus echt een slabbertje met dan de naam van de baby op en zo. Superleuk. Wat doen we met die geboortekaartjes? We doen die open, we kijken ernaar. En we tellen het aantal centimeter nieuwe Q-luisteraar dat we hebben gekregen. Ik ga zo meteen vertellen waar we zitten. Aan hoeveel we al zitten. Het gaat wel eigenlijk ranzig snel vooruit. Eerst een paar shout-outs. Want ik verwelkom een paar nieuwe Q-babies. En niet het minst, luisteraar Stevie. Millie. Marilyn. Amber. Wij zitten aan 0 kilometer, 98 meter en 46 centimeter. Baby! We hebben al bijna 100 meter aan kind. Dat is een voetbalveld. En hoe lang doen we dit? Hè? Dat is toch zot? Dat is echt zot. Ik heb nog een paar luisteraars die ik een shout-out wil geven. Die dus net nieuw zijn. Dat is echt kakelverse luisteraars. Charles, Jean, Seppe, Nora, Cyril, Nova, Leo, Georges, Louis, Mathis, Clement, Noulin, Nonin, Nova. Nova is een populaire naam. Zit er elke week tussen. Mathis, Stella, Medaar, Annelou, Morris, Mila, Lucas, Odiel, Milan, Gus, Ivy of Ivy, Helena, Otis, Jack, Atlas, leuk. Mimi, Noah, Rosalie, Noah, Emma. Dat is de populairste naam altijd, hè, zo in statistieken. Rio, Merel, Abel, Lily, Rose en Charlotte of Charlotte. Nou, een paar kaartjes die er toch wel de moeite zijn om te bekijken. Bijvoorbeeld dat van Lucas. Daar zit een hele brief bij. En die brief is geschreven niet door Lucas zelf, want dat kan hij nog niet. Niet door de mama en papa, maar door de oma van Lucas. Die dus uitlegt dat ze oma geworden is op 28 juli. Oma, bomma, meme, momo, nono, grand-mère, billeke is ze geworden. Kijk. Het is een wereldburger blijkbaar, Lucas, want hij is geboren in Zwitserland. Dus we hebben nog een Q-luisteraar in Zwitserland erbij. Wat hebben we hier nog allemaal? Wacht, hè. Dus kijken of die een brief en een kaartje bij elkaar houden, dat die een slabbertje kunnen krijgen. Ja, Charles. Luister naar Charles. Die heet Charles de Vos. Heeft een heel mooi kaartje met ook een vosje op. Dus dat is cute en in thema. Dan is er Cyril. Die is geboren op 14 augustus. Eén dag na mijn verjaardag. En die heeft al twee oudere zussen. Dus dat wordt echt een verwend nest, maar dan in positieve zin. Maar er kan maar één kaartje het kaartje van de week zijn. Dat is een kaartje dat voor een van de redenen bij ons op de redactie van Vincent Live eruit sprong. En die persoon krijgt niet alleen een slabbertje, die krijgt ook een Vincent Live Baby Gym. Dat is wat speelgoed dat veel amai maakt. Wie dat is en waarom deze kerstverse Q-baby een Baby Gym verdient, dat ontdekken we samen zo meteen om te gaan bellen naar de mama of de papa.
2: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
8: Krijg

0: nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
1: Vanavond live bij VTM. Frankrijk tegen België in de UEFA Nations League. En bij VTM 2 is een seriemoordenaar op vrije voeten in The Hunting Party. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Caroline Mit en die pot kan zo meteen van jou zijn. €1000. Wat zou je daarmee kopen? Je zou kunnen zeggen... Het is nu 5 oktober. Over een paar dagen begint het herfstachtig weer. Als ik plots... stoemelings €1000 op de radio win, dan koop ik al alle kerstcadeaus op voorhand. Dan ben ik daar ook ineens vanaf van heel de stress voor de winter. Dat zou je kunnen zeggen, maar er is geen ziel ter wereld die dat ook effectief doet. Vincent Live! Nu gaan we het hebben over 1 kilometer baby's die we aan het verzamelen zijn hier bij Vincent Live. Van kerstverse Q-luisteraars die geboren worden. De communicatie gebeurt per post, want we ontvangen echt tientallen geboortekaartjes per week. Dat is fantastisch om te zien. Maar er kan maar 1 kaartje, het kaartje van de week, zijn.
1: 1 kilometer baby's. Dit is het kaartje van de week.
2: Ja.
0: Aan de lijn hangt Janan. En dat is de mama van luisteraar Ophelia. Dag Janan.
3: Hallo, dag Vincent.
0: Proficiat, jullie hebben het kaartje van de week opgestuurd.
3: Dank je wel.
0: Ik heb daar toch een aantal vragen over en daarom bel ik eigenlijk. Maar dat is niet erg, hè. Eerst en vooral, mooie datum, 12 augustus. 1 dag voor mijn verjaardag. Maar als ik het goed zie, is Ophelia geboren om 20:20 s'nachts. Dat klinkt wel als een pittige bevalling dat het daar geweest is, zeg.
3: Ja, dat was inderdaad. Maar ja, de bevalling... veel mee, het was er al de aanloop naartoe. Het was heel lang dat de weeën eigenlijk traag opbouwden. Dus,
0: wanneer is dat begonnen?
3: 2 nachtjes niet slapen.
0: 2 nachten?
3: Om 5:00 middags eigenlijk de maandag. Dus en dan de woensdag ochtends vroeg is zij geboren.
0: Oh my god, ellendig. Als ik het zo hoor. Maar goed, je hebt het goed gedaan, ongetwijfeld. Dan het kaartje. Op de voorkant zie ik, vermoed jou met jouw partner wandelen en een buggy. Mm-hmm. En ook een kat. Dat is jullie kat?
3: Ja. Ja, dat is onze kat Whistler.
0: Ja, komt die kat echt tot aan jullie knieën?
3: Nee, dat misschien niet. Hij is wel groot, dat wel. Maar ik heb nu niet uitgemeten of dat exact juist was.
0: Nee, ik weet niet, maar aan het lachen. En wat mij ook opvalt, is dat er een grote molen in beeld is. Een beetje alsof het een postkaart uit Nederland is. Maar jullie zijn volgens het kaartje niet van Nederland, of wel?
3: Nee, dus op zich, de molens is eigenlijk voor mij, omdat ik woonde in de kleine molenstraat vroeger, bij mijn ouders. En mijn man is wel echt uit Nederland, dus vandaar eigenlijk de dubbele betekenis.
0: Ah ja, er zijn eigenlijk 2 redenen om een molen op het kaartje te zetten. Oké, vind ik superleuk. Ja. Jij krijgt een Vincent Live Baby Gym, Janan, voor onze kleine Ophelia. Dat is een prachtig mooie baby gym in alle kleuren van de regenboog, want zo willen kinderen het. Met een 3D-geprinte personalisatie bij, dus dat wordt super fijn. Ik heb nog 1 vraag en dat gaat eigenlijk over de naam Ophelia. Waar komt die precies vandaan?
3: Ik heb ooit een boek gelezen van Wies Waterlanders en daar was er eigenlijk een Ophelia in en dan later ook kwam die heel vaak in de literatuur voor. Maar ja, toen, we hadden de naam beslist, ze waren nog niet zanger en plots kwam dan het liedje van Taylor Swift uit. Ik ben ook wel echt een Swiftie. Dus dat was wel eigenlijk heel leuk, maar het kwam daar eigenlijk niet oorspronkelijk vandaan, want het is wel tof dat het dan eigenlijk nu ook een liedje over gemaakt is.
0: Ah ja, oké. Oef. Ik dacht even, dit gaat niet goed afkomen, want ja, ik ben nu wel van plan om het nummer te draaien. Janan, merci om aan de lijn te komen. Take care, zorg goed voor de video. Tot ziens.
3: Dat zal ik zeker doen, dankjewel.

0: Taylor Swift, Devin Zit Live en Fate of Ophelia. Ophelia moeten we zeggen. Dat was de naam van de luisteraar die daar net de Baby Jew won. Kaartje van de week. Jouw kaartje is ook welkom bij Vincent Live, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. Je krijgt sowieso een slabbertje terug, dat doen we al 25 jaar.
1: Winnen met...
0: met 1000 euro in de prijzenbot. Al de hele dag loopt de reclame voor, want het is toch een beetje een mijlpaal. Laat ons eerlijk zijn. Toen vorige week donderdag die luisteraar op 950 het niet goed deed, waren we toch allemaal blij dat we tot de 1000 waren geraakt. Even kijken wat we zouden doen en met welke letter we spelen.
1: R.
0: De R van radio of ratelslang. Of rijk, want dat hoort je als je meespeelt. Stuur een audiobericht via de Q-app waarin je zegt winnen met een R.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Suzanne en Freek.
3: Hey, hallo, Suzanne en Freek hier.
2: Pijnstiller.
4: Wij zijn deze week de Q-topschijf op

0: Hallo, ik ben Angèle.
1: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
0: Bisous.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: 6 uur, goeie avond. Het nieuws krijg je van Julie.
6: Goedenavond. Het Gentse Hof van Assise heeft 8 vrouwen en 4 mannen aangeduid als jury in het proces rond de moord op de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury-samenstelling. Ze wordt bijgestaan door Jeff Vermassen.
7: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien, omdat ze hier een beetje zo rondgeleid worden, dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè.
6: Want donderdag start het proces dan echt. In Menen in West-Vlaanderen heeft de politie vanochtend een huiszoeking uitgevoerd. Aanleiding is het lichaam dat vorige week werd gevonden in de koffer van een auto. Het huis waar de speurders onderzoek uitvoerde is op amper 150 meter van waar die auto geparkeerd stond. De speurders namen verschillende spullen in beslag. Er werden ook speurhonden ingezet. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld onopgemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig laten onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft die AI-brillen al uit de rekken gehaald. De Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nip tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door onze Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat die fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein, met 2,8000ste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu de fotofinish zien op de echte finishlijn. En onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League, in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans zal er niet bij zijn, want hij is geschorst. Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk, zegt collega Jarno Berto.
8: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat hij zou starten, is Romelu Lukaku.
6: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Vanavond eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden.
5: 12 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je 1:40 bijtellen van Herentals West tot Borgerhout. Op de A12 37 minuten van Poldervliet tot Antwerpen Noord. E34 26 minuten van Oelichem tot Ranst. En op de E19 10 minuten van Sint-Job in Goor tot Antwerpen Noord. Op de E314 richting grens met Nederland 50 minuten extra van Holsbeek tot Aarschot. Brusselse Bindering 37 minuten van Astridlaan tot Jette. Brusselse Buitering 22 minuten van Grimbergen tot Jette. En 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de Antwerpen richting Gent verlies je 23 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland 25 minuten van Antwerpen van Sint-Annelieke-Roever tot Borgerhout is dat. Op de E314 richting Brussel moet je nog een kwartier bijtellen van Beggevoort tot Aarschot. En sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
9: Music. Vincent Live.
5: Winnen met de R, dat doen we zo meteen na Somber. Dit is de nummer 1 van de Q-top 40. My body isn't ready.

0: is bijna zover. Over minder dan een half uurtje. Over de deuren van de Q-rechtbank. Het concept van het item is heel simpel. Ik krijg een mail van een Q-luisteraar. Ik krijg er dagelijks trouwens. Via q-rechtbank@qmusic.be. Ik maak die anoniem door zo wat door de naam te veranderen en wat onbelangrijke details te veranderen en zo. En ik lees die voor. En dan gaan wij met alle Q-luisteraars nadenken, beslissen en bepalen of het verhaal van die luisteraar, want het gaat over iets dat ze op hun kerfstok hebben staan, hè, vergeven of veroordeeld wordt. Echt fun. Veel verschillende meningen. Het is vaak ook nipt of het vergeven of veroordelen is. Daar beginnen we dus zo meteen aan. Eerst gaan we voor 1000 euro spelen.
1: Winnen met een R.
0: Met Laura, 37 uit Willebroek. Dag Laura.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Jij bent binnengeraakt voor die 1000 euro. Er waren heel veel mensen die wilden meespelen. Dat snap ik ook wel.
2: Het is de allereerste keer dat ik iets meedoe, dus leuk.
0: De eerste keer dat je het probeert.
2: Ja, de eerste keer.
0: Och, je bent er meteen bij. Ja, het is het zoveelste bewijs dat het puur lot is natuurlijk. Wat is jouw lievelingswoord met de R?
2: Mijn dochter heet Romee, dus dat vind ik wel een heel mooi woord.
0: Ja, snap ik. Mooie naam ook. Wat zou je doen met 1000 euro aan shoppingbudget?
2: Mijn zus trouwt dit weekend en ik zocht nog een heel leuk origineel cadeau, dus dat zou al een stap in de goede richting zijn. Ja. Ze willen ook heel graag eens met onze kindjes samen naar de Efteling gaan met een overnachting, dus dat zou misschien wel...
0: Maar dus als ik het goed begrijp, trouwt jouw zus dit weekend en je hebt nog geen cadeau?
2: Ik heb al een cadeau, maar niet echt iets heel spectaculairs. Dus dat kan natuurlijk nog wel iets heel leuks. Maar natuurlijk voor 1000 euro.
0: Het kan ook wat beter worden. Ik wens het je
2: kan
0: toe.
2: Altijd beter.
0: Ik wens het je toe, maar je moet het wel zelf doen. Want je krijgt zometeen van mij 30 seconden en 10 categorieën. Jij geeft voor elke categorie een woord dat begint met de letter R. En als dat lukt, is het jackpot. Ben je daar klaar voor?
2: Oké. Okay. Ja, we gaan ons best doen.
0: Ik ben een beetje zenuwachtig in uw plaats. Oh. Ja, dat is toch die 1000 euro, dan niet voor echt, hè? Boef. Oké.
2: Okay. Ja, spannend.
0: 3, 2, 1. Een bekende Vlaming.
2: Oh, dat was de eerste dat ik niet wist.
0: Allee. Dine mij al zijn relaties.
2: Onze relatie, Reggie.
0: Ja, ook goed. Een film.
2: Red Notice.
0: Een groente.
2: Rabarber.
0: Iets met wielen.
2: Een raceauto.
0: Een vakantiebestemming.
2: Roemenië.
0: Een drank. En de tijd is op.
2: Oh,
0: Red Bull,
2: nee,
0: rosé, rode wijn, roze bottel thee, rum.
2: Ja, ik had het niet meer gehaald.
0: Dat is wel verdorie toch. Een bekende Vlaming.
2: Ah.
0: Toen ik zei die met die vele relaties, bedoelde ik Ruben van Gucht. Maar jij zei Reggie. Hij gaat er trots op zijn, denk ik.
2: Ja, kijk. Zijn er nog twee onderweg voor hem. Dus.
0: Dat is waar. Andere opties waren Romelu Lukaku bijvoorbeeld. Of Rudy Franks, als je het in een andere sector wil zoeken. Roos van Akker, Rick Torfs. Er zijn er wel wat, maar ja. Het is makkelijk om af te lezen van een blad, Laura. Dat besef ik ook wel.
2: Is gemakkelijk, inderdaad.
0: Je was een zeer fijne kandidaat. Maar we spelen morgen opnieuw met 1050 euro in de prijspot. Daar wil je bij zijn. Iets over 6 kan je inschrijven over minder dan 24 uur al.
1: Some fun.

0: Crisscross Amsterdam.
1: C'est ça la vie baby
2: met My Oh My. Deze ochtend stond het hele land al voorzichtig voor een eerste keer in het teken van de 25e verjaardag van Q-Music. Er waren 25 knoppen die tegelijkertijd werden ingeduwd en dan gebeurde er iets. Enfin, bij 24 van de 25 knoppen gebeurde er niets, maar bij de 25e, waar ik stond op de Grote Markt van Mechelen, gebeurde er wel iets. Maar het scheelde geen haar of het was helemaal fout gelopen. Korte blik behind the scenes zo meteen. Maar eerst kijken we vooruit naar vanavond, want dan spelen de Rode Duivels, oftewel Team Mark van Bobbel, zoals ze tegenwoordig heten in mijn hoofd. Het wordt wel een moeilijke opdracht. Het is tegen Frankrijk, met de beste spelers van de wereld. In Frankrijk, met allemaal de supporters voor Les Bleus. Zonder Kevin De Bruyne en zonder Yuri Tielemans. Dat is een beetje als naar het front trekken met een katapult in plaats van met een geweer. Dus echt easy wordt het niet, maar we gaan ervoor. Meer zelfs, ik wil een hot take doen. Het voordeel aan hot takes op de radio is dat als het niet uitkomt, iedereen het vergeten is tegen morgen. Als het wel uitkomt, ik dat zelf kan uitknippen, opnieuw kan uitzenden en een genie lijk. Maar ik voorspel 1-2 winst voor de Rode Duivels. Voilà, ik heb het gezegd. Het wordt de hold-up van de eeuw. Q.
3: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
4: 20.000 euro shopping. Yeah.
3: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
5: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker uw beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
7: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan 7,99 euro per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor 19,99 euro.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
10: Oh, was dat?
9: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
10: Ik was
9: nog
10: niet klaar!
9: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
15: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
16: Peren.
15: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
16: Kom, we peren hem.
15: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Ramen, deuren, verandas?
1: Lijnaars Aluminium.
16: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
17: Dit is Vincent Live.

0: enige echte Damiano David en Next Summer bij Vincent Live. Zometeen gaan we weer een verhaaltje ontleden in de Q-rechtbank. Vandaag gaat het over relaties. Ja, over iets wat een relatie mogelijk in gevaar kan brengen. Of verbeteren. Dat heeft een Q-luisteraar gedaan en wij gaan nu met z'n allen beslissen of we die moeten veroordelen of vergeven. Dat is allemaal voor zo meteen. Eerst wil ik het hebben met jou over het lichtfestival van het jaar.
1: Q-Music. Q-Music Highlights.
0: Je moet even je agenda pakken en naar de herfstvakantie gaan. Dat is begin november altijd. En donderdag tot en met zaterdag 5, 6, 7 november een gaatje zoeken. In de avond of in de namiddag. Want dan ben je welkom in Mechelen voor de 25e verjaardag van Q-Music. Q-Highlights. Dat is een lichtfestival. Je kent het wel. Van die zotte installaties met flickerlights overal op muziek. En meestal is die muziek een didgeridoo met een snotvalling. Zo. En dan gaat er een licht ergens aan en dan denk je, oh wat leuk. En daarover hoor je dan ineens zo. Ping. Dat is hoe dat een lichtfestival meestal klinkt. Bij ons gaat het wel net iets anders zijn. Want de soundtrack voor Q-Highlights of Q-Music Highlights, dat is de beste muziek van de voorbije 25 jaar Q-Music. De aankondiging deze ochtend, die liep bijna fout door de dikke mist. Want we gingen een rookgordijn met knalrode rook naar boven laten knallen voor het stadhuis van Mechelen. En toen ik daartoe kwam om op de knop te duwen, was het een prachtige ochtend met een zonsopgang om geld voor te geven. Als je er een postkaart van maakt, zou verkopen ook. Maar dan ineens dacht een wolk, wat leuk om te landen in Mechelen. En zaten we in het midden van een wolk. Ongelooflijke mistbank daar. Maar onze rode rook bleef toch sterk genoeg te zijn. Dus voilà. Ik kan al een beetje vertellen over het parcours. Op de IJzerleen, dat is een plek in Mechelen, staat een installatie volledig in het teken van foute muziek en van jezelf. Want je komt daar zelf ook in beeld. En dan in het park van Mechelen, het stadspark, zo de Kruidtuin, zal een optreden te beleven zijn van jouw favoriete Q-artiest, maar op een speciale manier. Live en niet live. Drie keer per avond is er een grote show op de Grote Markt en die show dat is top secret. Behalve dat ik er een onderdeel van ben en dringend op zoek ben naar een babysit drie avonden op een rij.
1: De laatste nootjes.
0: Veel meer informatie ga je de komende maand te weten komen, want over exacte maand is het zover 5 november. Nu eerst tijd voor het einde van Vincent Live. De vraag is heel simpel. Van welk nummer is dit het einde?
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Ik zal het nog eens laten horen. Het is geen Louis Capaldi met een piano ballet. Maar wat is het wel? Laat het weten via de app van Q-Music en dan mag je het zo meteen aankondigen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit nummer is het ook niet. Nieuw binnengekomen in de Q-top 40 trouwens. Adela, 1 in LA.

0: Dela. Em Dinelli. Maar waar zijn ze dan wel natuurlijk? Zometeen Topic en Becky G met Sorry Papi. Maar eerst is het 6:30 en Julie wordt extra gecontroleerd op zwerfvuil en sluikstorten.
1: Ja, nog de hele maand. Het is een actie van afvalmaatschappij OVAL. Meer dan 150 Vlaamse gemeenten nemen deel. Ze gaan op verschillende manieren controleren, via de politie en stadswachters bijvoorbeeld. Wie betrapt wordt, riskeert een boete tot €500. De actie is dit jaar trouwens specifiek op jongeren gericht, want zij laten vaker afval achter. Tegen 2030 wil OVAL een vijfde minder zwerfvuil. En de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nip tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door onze Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat die fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein, 2,8000ste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte lijn. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig, bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden.
0: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je 50 minuten bijtellen van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E34 20 minuten van Oelichem tot Ranst. En op de A12 13 minuten vanaf Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Op de E314 richting de grens met Nederland. Drie kwartier extra vanaf Holsbeek tot Aarschot. Brusselse buitering 40 minuten van Diegem tot Expo. Brusselse bindering 30 minuten van Groot-Bijgaarden tot Jette. En 24 minuten van Anderlecht-Zuid tot Groot-Bijgaarden. Richting Brussel E314 20 minuten extra van Bekkenvoort tot Aarschot. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 12 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: voor de Q-rechtbank van vandaag met een nogal pittig verhaal. Maar eerst laat ik nog eens de laatste nootjes van vandaag horen. Het blijkt een moeilijke opgave te zijn. Van welk nummer zijn dit de laatste ogenblikken? Maar het is echt een grote hit. We hebben hem echt vaak gedraaid bij Q-music. En nu nog. Doe een gok via de Q-app.
1: De Q-rechtbank.
0: Het is een beetje een lastig moment, omdat we de eerlijke emotie van Paulien van het nieuws missen met dit spel. In de Q-rechtbank vertel ik een verhaal dat een Q-luisteraar op zijn of haar kerfstok heeft. Maar ik maak dat anoniem door de naam te veranderen of wat, wat kleine details te switchen en zo. En nadien gaan we met ons allen daarover discussiëren of we die luisteraar nu moeten veroordelen of we vergeven. De Q-luisteraar is het niet vaak eens met elkaar. En dat maakt het zo leuk, want er zijn altijd pro's en contra's natuurlijk. Als je zelf iets op je kerfstok hebt staan, dan zeg je van, ik ben benieuwd wat de mensen daarvan denken. Dan mag je een mailtje sturen naar q-rechtbank@qmusic.be. Dan ga ik daarmee aan de slag. Maar voor nu is dit het verhaal van vandaag van luisteraar Evelien. En ik heb het een titel gegeven, namelijk een opgeruimd huis. Beste rechtervirus edelachtbare. Ik stuur u deze mail naar het hoogste tijd is om mijn lot in het handen van de Q-jury te leggen. Thuis kijken ze me nog steeds raar aan over dit verhaal. En ik wil voor eens en voor altijd weten of dat terecht is of niet. Ik heb me schuldig gemaakt aan een actie die voor balans zorgde in de relatie. Maar ethisch misschien net over de schreef ging. Mijn man is het type dat alles bewaart voor het geval dat. Onze zolder lag vol met oude elektronica, lag vol met versleten meubels en vol met rommel. Rommel die eigenlijk naar de containerpark moet, maar waar hij geen afstand van kon doen. En elke keer ik voorstel om een grote schoonmaak te houden, kreeg ik te horen, ah nee, maar dat mag niet weg. Dat heeft emotionele waarde. Of, oh nee, dat moet ook blijven, want dat ga ik binnenkort nog gebruiken. Er was altijd een excuus. Toen mijn man een weekendje weg van huis was met zijn vrienden, besloot ik dat het genoeg was geweest. Ik heb een verhuiswagen gehuurd en in mijn eentje de helft van de zolder leeggemaakt en naar het recyclagepark gebracht. Om ervoor te zorgen dat hij het niet meteen zou doorhebben, heb ik de overgebleven lege dozen zodanig herschikt dat het leek alsof alles er nog lag. Pas 3 maanden later, als hij een oude kabel zocht, ontdekte hij de stille verdwijning van de helft van zijn spullen. Hij heeft mij ermee geconfronteerd en ik heb ijskou volgehouden dat hij waarschijnlijk dat ooit heeft weggegooid en dat gewoon vergeten is. Ik heb pas vorige maand, veel maanden later, de waarheid opgebiecht. Mijn man vindt dat ik zijn vertrouwen heb geschonden, maar ik vind dat ik ons huis heb opgeruimd. Rechter Vincent en de voltallige luisteraars van Q-Music, ben ik veroordeeld voor deze stiekeme opruimactie die wel weer voor balans in onze relatie zorgde? Word ik vergeven omdat ik de ondergang van ons huis heb gered of word ik veroordeeld omdat ik het achter de rug van mijn man deed? Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ah wel, ik ook.
1: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app.
0: Ik wil wel één klein ding zeggen. Ik voel de ontzettende pijn van die man die een kabel nodig heeft en vol trots zegt, ik heb dat kabelje nog. Ik heb dat bijgehouden. En dan blijkt dat weg is. Die pijn snap ik. Maar ik snap de pijn van luisteraar Evelien ook. Jouw mening is welkom.
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
3: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Yo, ik ben Adela Larbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers for life!
7: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
10: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
11: Het is maar een 20 seconden spot.
9: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
10: Ja, heel sterk, hè.
12: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
13: Hé, hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
14: Ah, super. Allee.
13: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
14: Ah, dan is het goed.
13: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
14: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
12: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
15: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
12: Hoogstraten

0: te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
2: Dat is Imo!
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is Loesje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
7: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
6: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
7: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
6: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaars Aluminium.
7: Vind je vakman op reinaars.be.

Avril Lavigne, I'm with you. I'm with you. Uit 2003 alweer, 23 jaar oud. Dat gaat vooruit, blijft een absolute banger. We zijn bezig in de Q-rechtbank met de zaak van luisteraar Evelien. Haar man is iemand die alles thuis bijhoudt. De zolder staat vol met brol en hij wil nooit iets weggooien. Op een bepaald moment, toen hij een weekendje weg was, die man, met vrienden, besloot Evelien dat het genoeg was geweest. Ze huurde een verhuiswagen, maakte de helft van de zolder leeg, zonder dat hij van iets wist. En bracht dat allemaal naar het containerpark. Hij heeft er maandenlang niks van geweten, zelfs toen hij haar confronteerde. Tot vorige maand heeft ze plots de waarheid verteld en haar man vindt dat het vertrouwen is geschonden. Is dat terecht? Moeten we Evelien veroordelen of moeten we haar vergeven? Omdat ze haar huis van de ondergang heeft

0: Gerrit? Dat is de vraag die onszelf gesteld is.
1: De deuren van de Q-rechtbank gaan nu open.
0: Heel veel reactie in de app van Q-Music. Nu jongens. Eduard bijvoorbeeld zegt zeker veroordelen, maar er zijn verzachtende omstandigheden. Margot zegt het feit dat ze maandenlang gelogen heeft, is het bewijs dat ze weet dat het fout is. Dus veroordeeld. Gwen daarentegen, die vergeeft dan weer volledig. Die zegt, ik moet dat trouwens ook eens ondernemen. Ik heb ook zo'n vent in huis. Dank voor het idee. Ik ga het misschien wel zeggen als hij terugkomt van weekend. Dat is misschien het enige minpuntje aan het hele verhaal. Darwin uit Ieper die zegt, ook vergeven groot gelijk. Als het toch maar jaren daar staat weg te rotten, weg met die rommel. Trouwens, hij kan uw nieuwe rommel plaatsen. Dat is ook fijn. Hier is Fleur.
2: Dag edelachtbare Vincent.
0: Dag Fleur.
2: Ik zou dit echt net hetzelfde doen. Ik vind het echt zo top. Ik zou dat ook verzwijgen voor mijn man. Ook al ben ik nog jong, later ik zou hetzelfde aanpakken.
0: Dat vind ik wel goed. Ook al ben ik nog jong, zou het los hetzelfde doen. Er is nog een audiobericht van Stefanie.
3: Oké, mijn mening over het verhaal. Ik snap niet zo goed hoe je de balans in je relatie kunt gered hebben, want uw man wist het niet en u voelt het zich verraden. Dus hoezo is er balans in de relatie? Ja. En ook zo'n stukje het huis opgeruimd. De lege dozen stonden daar nog, dus de ruimte was evenzeer opgevuld. Dus ik vind het zelf veroordeeld.
0: Oké, de meningen liggen echt ver uit elkaar. Hè. Birgit uit Stabroek die zegt, wij hebben een regel in huis. 6 maanden die aangeraakt is weggooien. Maar die zegt wel vergeven er ook bij. We gaan naar Doreen. Dag Doreen.
4: Goedenavond Vincent.
0: Wat is het voor jou, vergeven of veroordeeld?
4: Bij mij veroordelen.
0: Vertel.
4: Opruimen, dat snap ik compleet, maar daarover liegen, staalhard in zijn gezicht liegen, dat kan voor mij niet.
0: En stel dat hij dat allemaal dus naar het ecopark had gebracht, onze luisteraar Evelien, en er meteen eerlijk over had geweest, had hij dan ook veroordeeld of vergeven?
4: Dan vergeven. Als hij er gevraagd had van waar is dat, en ze zegt het dan eerlijk, maar ze zegt ja, nee, jij hebt dat zelf waarschijnlijk wel weggebracht. Nee, dat kan voor mij echt niet.
0: Dus je veroordeelt de leugen en je vergeeft het opruimdaad.
4: Klopt.
0: Okay.
4: Klopt.
0: En als ik nu één mening vraag over het geheel?
4: Het blijft toch voor mij dan veroordelen.
0: Ja. Alright, dat is redelijk duidelijk. Ruben uit Zedelgem die vat het samen zoals de meeste luisteraars het zeggen eigenlijk. Het achter de rug opruimen was geen probleem, maar ze hadden het direct moeten zeggen of geen 3 maanden moeten doen alsof. Maar hij zegt dan weer, moeilijk vonnis maar vrijgesproken. Dus kijk, de meningen zijn daarover verdeeld. Ik stel voor dat ik naar de resultaten ga van het verhaal. Ready?
4: Oké.
0: Het verhaal van luisteraar Evelien, die achter de rug van haar man eindelijk eens opruimde en wat spullen weggooide. Naar het containerpark bracht zelfs. Maar daarover loog, die is vergeven. Als je zelf ook een verhaal hebt dat je wilt opbiechten aan de Q-rechtbank, dan kan dat. Je kan volledig anonieme mailtjes sturen naar q-rechtbank@qmusic.be.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan bij Vincent Live. De laatste nootjes van vandaag die klonken zo. Ja, je voelt dat het een dance banger is. Maar welke? Stefanie uit Singham, 39 jaar jong aan de lijn. Dag Stefanie.
1: Ja, goedenavond. Dag Vincent.
0: Goedenavond. Welk nummer heb jij herkend?
1: Dat was Jungle van Alok featuring the Chainsmokers.
0: Het is totally correct. Je mag dat nummer nu aankondigen. Je hebt 14 seconden. Ga je voor improvisatie of heb je iets voorbereid?
1: Goh, het zal improvisatie zijn.
0: Het zijn mijn favoriete laatste nootjes. Veel succes. 3, 2, 1.
1: Ja, ik zou heel graag de groetjes doen aan al mijn collega's terug van Thuisverpleging de Vlaamse Ardennen. Als ook aan mijn gezin, mijn man en mijn zoon. En vooral aan mijn dochtertje, die ik nu heel hard moet missen deze week. Zij is naar Nepal met haar klas voor het laatste jaar in het lager. Hier is Alok versus the Chainsmokers, Jungle.

0: als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
1: Hörman. Zet de puntjes op de O.
0: Ontdek nu de Hörman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hörman.be.
2: 7 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Niels.
3: Een goedenavond. Er komen steeds meer klachten over de psychotherapeut van 53 uit Erpenmeren. Het parket bevestigt dat er meerdere nieuwe meldingen zijn van slachtoffers. Het is niet duidelijk hoeveel precies. De therapeut werd eind vorige maand aangehouden voor onder meer verkrachting en voyeurisme. Hij was ook leerlingenbegeleider aan een kunstacademie in Aalst. Er zijn deze maand extra controles op zwerfvuil en sluikstorten. Het is een actie van afvalmaatschappij OVAM. Meer dan 150 Vlaamse gemeenten doen mee.
4: Politiezones die gerichte controles gaan doen. Het kan zijn dat het andere mensen met handhavingsbevoegdheid zijn. Denk aan een parkwachter of een stadswachter. Het kan zijn dat men op sluikstorten gaat zoeken en in sluikstorten de daders van de sluikstorten gaat zoeken. Of dat er controles in burger gebeuren en mensen op heterdaad betrapt kunnen worden als ze sluikstort of zwerfvuil veroorzaken.
3: Wie betrapt wordt, riskeert een boete van €500. De actie is dit jaar trouwens specifiek gericht op jongeren, want zij laten blijkbaar vaker afval achter. Tegen 2030 wil OVAM een vijfde minder zwerfvuil. En dan nog sport. De Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede op dat EK. Hij werd nog net op de meet geklopt door onze Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein. 2,8 duizendste van een seconde. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden.
2: 2 minuten over 7. 9 files op onze snelwegen. Je verliest veel op de E313 richting Antwerpen. Daar staat de langste file tussen Herentals-West en Wommelgem 50 minuten aanschuiven. E34 tussen Zoersel en Ranst 36 minuten erbij. 40 minuten op de E314 richting grens Nederland tussen Holsbeek en Aarschot. Op de Brusselse binnenring tussen Dilbeek en Jette moet je 25 minuten aanschuiven. En 20 minuten erbij op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Tussen Grimbergen en Jette 17 minuten bumperen. Dan gaan we richting Brussel op de E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot. Daar moet je een kwartier bij rekenen. E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 10 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout is de weg afgesloten. Je verliest daar 7 minuten. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
5: Music. Joren Linssen.
2: Ciao in de file of al lekker thuis. Je begint je avond met lekker veel.

Een zeer fijne maandagavond, lieve vrienden. Dit is Q-Music met tot 8 uur All You Can Hit. Dat is All You Can Eat, maar dan met de maximum hits van Q om je avond ideaal te beginnen. Kenneth uit Landen die luistert mee vanuit de file. Nog een half uurtje en dan eindelijk thuis na een lange werkdag. Dat gevoel kennen vele mensen. En dan hoor je sowieso nog Miley en de boysband waar Katlijne haar avond graag mee start, Kenneth. Na Alesso, dit is In Your Eyes by Q. Every time.

0: music.
1: All you can hit.
2: Hoi Joren, met Katelijne uit Koeklare. Ik ben grote fan van de Jonas Brothers. En ik zou graag het liedje nog eens even horen, dat ik mijn volumeknop kan opendraaien en luidkeels meezingen.

avond start met lekker veel Maximum Hits. Met de nieuwe ook van Miley, Bass Persuades. Luisteraar Laura uit Genk die staat sinds vorige week vrijdag op de Q-guestlist voor Miley in LA. Zij kon zich plaatsen bij Vincent Live en gaat haar idool, de one and only Miley, je weet wel, van vroeger met de achternaam, op 18 oktober kunnen bewonderen in Los Angeles, de stad van de engeltjes. Zometeen een all-you-can-hit, geen engeltjes, maar bengeltjes. Je hoort Tattoo en ook Alex Warren.

0: All You Can Hit. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Bij CPariExcel shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cid deals op CPariExcel.be of bij je CPariExcel.
8: Zeg Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
9: Oké, 5% korting.
8: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
9: Twee meubels, 10%.
8: Oh, zeg, en dat bed?
9: Drie meubels, 15% korting.
8: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
9: Voilà, 5% op één meubel, 10% op twee en 15% op drie meubels.
8: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
9: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
8: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
9: Mores in Hulst, verrassend veel woon- en droomplezier.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
11: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
12: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
13: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter, The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
14: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
0: All You Can Hit.
16: Je avond start
0: met de maximum hits van Q.

0: All You Can Hit met Alex Warren. En Fever Dream. Zometeen. De hit waar Harry Styles solo mee doorbrak. Hij hoort ook Lost Frequencies. Begin dit uur stonden er 9 files van 5 minuten of langer. En het waren lange files, dat kan ik zeggen. En nu zijn het er nog 6. Maar je verliest nog steeds veel tijd op de E314 richting grens Nederland tussen Holsbeek en Aarschot. Daar moet je nog 25 minuten bij rekenen. Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar moet je een kwartier bij tellen. En 10 minuten tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette 5 minuten. En op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Wommelgem 10. Op de E314 richting Brussel tot slot tussen Tieltwingen en Aarschot nog 10 minuten bij tellen. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
1: Q-Music. All you can hit. All you can hit. Met lekker veel hits. Aan het begin.

6 en 7 november, dan doen wij Q Music Highlights Lichtfestival in Mechelen. Met de beste hits uit 25 jaar Q. Harry Styles, Sign of the Times, is zo'n plaat. De eerste grote Harry-hit, solo, zonder de rest van 1D. En wij maakten dat ook mee. Dus die zit daarbij. Zometeen nog een hit uit de afgelopen 25 jaar. Eentje met een blinkend randje. En je hoort ook Kygo.

0: All you can hit. Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
1: Dansen op het water.
0: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
2: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
0: En dat werd het.
3: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
0: Jaar lang.
3: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
0: 30 jaar Milk Inc.
4: Dat kun je niet vatten als mens.
0: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast.

0: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

0: Rihanna op het hitbuffet dat All You Can Hit heet. Diamonds. Dit is je cooldown van de werkdag. Tussen 7 en 8 hoor je extra veel maximum hits op Q. En heb je nood aan een artiest of een band die je graag nog eens wil horen om de avond in te zetten? Dan kan dat. Bjarne uit Ingelmunster bijvoorbeeld, die weet heel goed waarmee hij zijn avond wil starten.
1: Hey Joren, ik zou vandaag graag starten met een liedje van Bazaar. Ik ben al jarenlang grote fan en ook de kleinere concerten als hij daar was ik er allemaal bij. En we kijken alvast naar de nieuwe shows in Roma natuurlijk.

Zometeen om iets over acht, dan openen wij de avond officieel. Deel daarvan is dat we de poorten van de avond ook moeten openen, want anders openen we de avond niet. En de poorten geraken enkel geopend nadat het wachtwoord gezegd wordt, lieve vrienden. En ik heb daarvoor een luisteraar nodig die het wachtwoord kan zeggen en de poorten van de avond officieel wil openduwen. Dus als jij wil meespelen, stuur dan nu wachtwoord in de Q-app. Zometeen Sienna Spyro na The Magician.

0: dan het gaatje, hè, Niels?
1: Zeker wel.
0: Ja. En nu is het dan nu, want het is 8 uur. Hier ben je met nieuws.
1: Een goede avond. In Luik heeft de politie 30 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Duizenden betogers trokken daar vanmiddag door de straten. Heel wat relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten 18 agenten gewond. De studenten protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook vorige week waren er protesten die uit de hand liepen. En Rusland ontkent dat de laborante van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens de autoriteiten stierf ze gewoon aan een longontsteking. Volgens lokale media was de vrouw besmet met longpest nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood niet gelinkt worden aan haar werk. En over zo'n 3 kwartier beginnen onze Rode Duivels aan hun 4e wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Romelu Lukaku start als kapitein, want Yuri Tielemans is geschorst, net als Kevin De Bruyne. Raskin, Lavia en Van Aken, die zijn er wel bij. Collega Jarno Berto blikt vooruit.
2: Het is niet omdat het Frankrijk uit is dat Mark van Bommel zijn filosofie wil gaan veranderen. Gisteren op de persconferentie stelde hij aan de hele zaal de vraag: wat hebben en wat zien jullie liever? Een wedstrijd waarin een ploeg attractief voetbal brengt, heel veel kansen creëert waardoor je met 3-0 zou kunnen winnen, of een wedstrijd die veelal sec en gesloten is en waarin je stommelings met 1-0 zou kunnen winnen? Wel, hij kiest voor het eerste.
1: En dan is er nog een verrassing in doel, want daar komt Maarten van de Voort in de plaats van Senne Lammes. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden.
0: 8:02, er staan 4 files op onze snelwegen. Je verliest een kwartier op de E314 richting grens Nederland tussen Holsbeek en Aarschot. 12 minuten aanschuiven op de E313 richting Antwerpen tussen Ham en Geel-West komt daardoor een ongeval. Brusselse Buitenring dan, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, daar moet je nog 12 minuten bij rekenen. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 8 minuten. In totaal verlies je dus 20 minuten op de Buitenring. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao. Wie opent zometeen officieel de poorten van de avond? Als je nu wachtwoord stuurt in de Q-app, kan jij dat zijn? Dolletjes.

0: Q-Music en Cat's Eye met Animal. Wij worden 25 jaar, jongens. Ho, en dat ga je weten, Demmenoor. Want wie jarig is, je weet wat ze zeggen, trakteert. En dus zetten wij van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 november heel het centrum van Mechelen in de lichten. Dat heet dan het Q-Music Highlights. Spectaculair lichtfestival op de tonen van de grootste hits van 25 jaar Q. Telkens van 6 uur 's avonds tot 10:30 's avonds. Dus je hebt geen excuus om niet te komen. Het is ook in de herfstvakantie. We hebben er echt wel voor gezorgd dat zoveel mogelijk mensen erbij kunnen zijn. En het beste nieuws van allemaal, het is volledig gratis. Alle info kan je vinden op qmusic.be of via de Q-app. Wij sparen dus kosten nog moeite. Maar ik weet dat luisteraars, en die vooral van Q, Q-luisteraars, van de betere feestjes houden. En soms ook wel eens all the way gaan als het over feesten organiseren gaat. Dus daarom, gooi het even in de groep. Heb jij ooit, net zoals ons, een zot feest georganiseerd? Zo ja, wat was dan de reden? En hoe zag dat feest er dan uit? Met andere woorden, heb je echt ooit eens een crazy party georganiseerd? Deel dat dan even in de Q-app. Eerst gaan we
1: het wachtwoord
0: proberen kraken. Want elke avond rond iets over 8 openen wij de poorten van de avond officieel. Die gaan enkel open na het zeggen van het wachtwoord. Dat wachtwoord gaat hopelijk Jorik uit Gerardsbergen ons vertellen. Ciao Jorik, goedenavond.
2: Goedenavond, goedenavond.
0: Lasser by day en voetbalcoach bij Wilskracht Idegem by night dan? Of ja, by evening?
2: Wanneer? In de avond, in de avond.
0: Want jij coacht, jij bent een trainer van je eigen zoontje ook, Jorik.
2: Ja, mijn zoontje speelt bij de U8 en ze hadden mij gevraagd of ik het zag zitten om trainer te worden. Dus
0: en hoe is dat zo?
2: Daarop toegezegd.
0: Hoe is dat zo heel eerlijk zo met je eigen zoon in de ploeg? Is het moeilijk om hem niet voor te trekken?
2: Soms is dat wel moeilijk, ja.
0: Dat is super eerlijk. Ik zou dat ook hebben, moest ik trainer zijn. En met een kleine stad, uiteraard doet er dingen mee waarvan dat je dan zegt, ja, maar ja, dat is omdat de papa is. En de... Maar je houdt je wel in, hoor ik.
2: Ja, uiteraard.
0: Ja, natuurlijk. Wie weet luisteren de andere ouders mee en dan heb ik u nog eens wat extra voor de bus gegooid. Dat is ook niet de bedoeling, hè. Dat is ook niet de bedoeling. Zeg, de avondpoorten die worden heel misschien wel door jou geopend. Het enige wat je moet doen is het wachtwoord van vandaag kraken en zeggen. Je gaat 3 vragen krijgen, 2 over de actualiteit en 1 muziekvraag. En per juist antwoord verdien je een tip. En als je al die tips samenlegt, hopelijk zoveel mogelijk, dan zou je het wachtwoord moeten weten. Duidelijk?
2: Ja, in orde.
0: Perfect, daar gaan we. Hier is vraag 1. Momenteel worden de hoogste concentraties van het coronavirus gemeten in een jaar tijd, wat wijst op een sterke heropleving van het virus. Volgens virologen komt dat omdat de immuniteit bij heel veel mensen is afgenomen en de scholen zijn weer gestart en zo. Die meting die is trouwens gedaan in Leuven. Daar hebben ze iets gecheckt wat in bijna elke straat daar aanwezig is. Maar wat checken ze nu om de concentratie van het coronavirus te meten?
2: Wacht, ik heb dat vandaag gelezen. Was dat iets met in het water in...
0: Ja, ik ga dat juist keuren. Het was het rioolwater.
2: Ja, dat klopt. Ik had het gelezen vandaag.
0: Ja, wel, dus die doen het rioolwater, die checken het rioolwater en dan hoeveel ja, virusdeeltjes dat daarin zit. En hoe geconcentreerd dat dan is. Ik vind dat crazy. Dat gaat mijn petje te boven. Wat mijn petje niet te boven gaat, is jou een eerste tip geven. En dat is zingen.
2: Okay.
0: Vanochtend werd er in heel Vlaanderen op 25 rode knoppen tegelijkertijd geduwd. Toen dat gebeurde, werd ons groot nieuws eindelijk de wereld ingestuurd. Ik heb het zojuist nog eens gezegd, we worden binnenkort 25 jaar en dat vieren we met Q-Music Highlights, magisch lichtfestival in Hartje Mechelen, 5, 6 en 7 november. Je gaat vergezeld worden, maar ik zweer het u, door de hits van 25 jaar Q. Wij gaan er ook allemaal zijn, het gaat een mooi feest, het mooiste van de voorbije 25 jaar worden. En de eerste dag waarop Q-Music Highlights doorgaat is 5 november 2026. Dat is een donderdag, Jorik. Maar wij zijn ooit begonnen in 2001. Op welke dag viel 5 november in 2001? En je mag er 1 dag naast zitten.
2: Wacht, hè. Op welke dag viel in 2001?
0: Oh. Hij is ook gewoon aan het omschrijven hoe hij nu aan het intypen is. Om ChatGPT, is waar,
2: nee,
0: hè?
2: Want...
0: Jawel. Ik heb u betrapt, maar het mag, het is helemaal oké. Okay.
2: Ik ben de datum vergeten, ik heb het niet goed.
0: Allee, 5 november, zet er nog vlug een 5 bij.
2: 10 november.
0: Nee, 5 november.
2: 5 november 2001.
0: Ja.
2: Stel op.
0: Wat was dat nu van een dag? Wat zegt AI?
2: Hij zegt, zoekt op 5 november 2001, welke dag dat was.
0: Hij zit ondertussen ook gewoon iedereen, personeel in zijn huis aan te sporen.
3: 5 november
0: 2001, mevrouw. Ja.
2: Met een partner.
0: Oh, ik moet hier eens tijd op gaan zetten eigenlijk, maar ja, goed.
2: 2001,
0: ja.
2: Scroll. Ik heb niet veel tijd niet meer. Dat is 2011.
0: Ja, de tijd is bijna om. Dat is bijna om.
2: 5 november 2001.
0: 2001, ja. Heb ik dat nog niet gezegd?
2: Op een maandag.
0: Maar dat is helemaal juist. Goed, dat je dat toch weet, ongelooflijk. Oké, jouw tweede tip is wassen. Dus je hebt al zingen en wassen. En hier komt de laatste vraag, dat is een muziekvraag. Welke artiest uit 25 jaar Q verdwijnt hier achter slot en grendel?
2: Oh, ik ken het liedje, maar
0: Het is de meter van een van Natalia haar kinderen. En het is ook een goede vriendin van Natalia, dat ook. En het is niet Natalia zelf, ook belangrijk. Misschien moeten we dat eens vragen aan... Ik weet niet of dat daar bij u iemand in de buurt is die dat kan opzoeken. Ik weet het niet, hè. Wat is...
2: Set me free. Okay.
0: Ik moet nu wel een antwoord hebben, Jorik. Je mag ook passen.
2: Pas.
0: Ja, het was Anastasia.
2: Ja.
0: Het was Anastasia. Maar we hebben wel twee tips voor het wachtwoord. En dat is zingen en wassen. Twee werkwoorden.
2: Ja.
0: Ja, ik zal een klein beetje op weg helpen. Waar zing je en waar was je?
2: Ah, in de douche.
0: Is dat jouw finale antwoord?
2: Ik geloof het wel, ja. Ik zing toch in de douche.
0: En dat is zeker juist! Ja, het wachtwoord is douchen. Het wachtwoord is douchen. Ik ga je ook vertellen waarom. Na een avondje Oktoberfest hebben een paar mannen in een Duits hotel de kraan van de douche opengezet en daarna zijn ze in slaap gevallen. En de douche is blijven lopen, waardoor dat hotel nu een schade heeft van meer dan 200.000 euro.
2: Ja,
0: maak dat mee, jong. Hè? Dat is ongelooflijk. Maar goed, we hebben een wachtwoord. En dat vind ik geweldig. Nu moeten we enkel de poorten van de avond nog openen. Jorik, ja, ik heb uw hulp daarvoor nodig, dus beste vriend.
2: Ja. Ik zal een keer beginnen duwen, hè.
0: Wat is het wachtwoord? Dat moet ik eerst horen.
2: Douchen.
0: Douchen is het wachtwoord. En nu duwen. Nu, wacht, hè. Zeg nog eens.
2: Douchen.
0: En nu duwen. Nu even, wacht. Ze zijn open, man.
2: Yes.
0: Echt waar. En jij gaat ook nooit meer vergeten wanneer 5 november 2001 viel.
2: Op een maandag.
0: Hij komt er zo snel op, het is ongelooflijk. Hé, hey, Jorik, bedankt om mee te spelen. Een fijne maandag nog.
2: Dag, dankjewel.
0: Q Music met Eric Prydz. Dit is Piano.

0: AB Club heeft ze gespeeld. Yeah, I try, I try. Kafka Oudaan is voor woensdag. Oh, I try, I try. En ze doet meer dan enkel proberen. You did and you did not sign up for this.
1: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goestiemen in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
2: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
4: Q Music.

0: Wij worden 25 jaar in november. Een prachtige leeftijd. En we gaan ons verjaardagsfeestje nogal gigantisch groot vieren. Het is echt waar. We gaan Q-Music Highlights doen in van de grootste verjaardagsfeesten ooit. Een gigantisch lichtfestival in Mechelen. We nemen eigenlijk heel die stad over. Ja, echt 3 dagen lang de rode invasie, zullen we het zeggen. Maar dan op zijn meest positieve manier. En daarom vroeg ik zojuist, ik gooi het even in de groep, wat is het meest over de topfeest dat jij ooit georganiseerd hebt? En het komt dan meteen heel goed binnen, een heel goed antwoord in een audiobericht van ME uit Kinrooi. Zij viert het leven, hoe dan ook. Luister even mee.
1: Ik had ooit eens een zotfeestje gegeven omdat ik het uit had gemaakt met mijn vriend. En ik had heel veel vrienden uitgenodigd. Ik had heel veel drank. Het was ook meerdere keren uitverkocht. Dus mijn papa moest ook meerdere keren naar de nachtwinkel gaan. Jongens waren aan het dansen met het shirt helemaal in de lucht en alles. En mensen waren sigaren aan het doen. Het was helemaal gek en ik heb nog nooit zoveel mensen zien kotsen op één avond. Mijn planten hadden zeker wel wat voeding gekregen die nacht. Doei!
0: Ja, wat Emir beschrijft, dat is dus alles behalve wat we van plan zijn op Q-Music Highlights. Pas op, je weet nooit hè, waar het kan eindigen, maar dat is niet de bedoeling, dat is niet de intentie. Bon, wat is het meest zotte partytje dat jij ooit georganiseerd hebt en waarom deed je dat? Deel dat maar even in de Q-app. Pink, dan een keer gedaan in een heel stadion en dan ondersteboven.

1 minuut over 8:30. Het is druk nog steeds onderweg. Er staan 4 files op onze snelwegen, waar je 5 minuten en meer verliest. We beginnen op de E313 richting Antwerpen, daar staat de langste. Er is een ongeval gebeurd tussen Ham en Geel-West. Je verliest een half uur. Brusselse buitenring tussen Zaventem, Henolaan en Diegem, 12 minuten. En 8 minuten tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Je verliest er 20 minuten in totaal. Op de E314 richting grens Nederland tussen Holsbeek en Aarschot nog 7 minuten aanschuiven. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. En onderweg in de playlist, Imagine Dragons, Your Bad Liar. Joren Linssen. Na Shakira.

0: Bad Liar, Imagine Dragons. Wat is het zotste, grootste, meest megalomane feest dat jij ooit georganiseerd hebt? En waarom? Christel uit Capelle stuurt groot tuinfeest voor ongeveer 150 mensen. Omdat we een nieuw huis hadden. Ook omdat we 25 jaar getrouwd waren. Omdat de diploma's van onze kids moesten gevierd worden. We deden het ook vlak na COVID, dus COVID was gedaan. Ook dat moest nog gevierd worden. En we dachten, we doen heel een Bataclan meteen samen. Het is goed, hè? We sparen op de kosten. Anders vier aparte feesten. Hallo. Emile uit Oostakker zegt, mijn 30ste verjaardag heb ik in een gehuurde loods gevierd. Ik had 40 mensen verwacht en er stonden er opeens 120. De hele buurt heeft meegefeest. Ja, nadien als je de rekening krijgt, denk ik wel een katerke. Maar op het moment zelf, ik zou het ook wel weten. Rietje uit Oudsbergen zegt, ik ben vorige maand 60 geworden. Proficiat Rietje. 50 mensen uitgenodigd. Voor de kleine was er een springkasteel. Kindermake-up artiesten. En, friet, kreeft à volonté en om 10:30. En nu komt de aap uit de mouw. Waren er twee strippers als brandweerkorps. Te gek. Bon, wij organiseren ook een feestje. Q.
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
2: Win 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q. Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.

Dit is dan het antwoord dat Suzanne en Freek geven op de vraag: en hoe gaat het nu met jullie? Zo'n eerlijk, intiem, superpersoonlijk nummer. Pijnstiller. De klassieke ibuprofen en Dafagans zijn er maar echt werkelijk niks tegen. Ah, heerlijk. Q-music met Ella Langley zometeen na Florida.

Kleine 10 minuten geleden zijn onze rode duivels aan begonnen aan hun Nations League match tegen Frankrijk. Wagens in de pan. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Of om het verstaanbaar te maken voor de Fransen, we hacken ze in de pen. Het is ook met Big Rom op het veld, hè? Lukaku. Volgens Mark van Bommel, elftalletje, is het geen experiment, hè? Hij heeft veel zitten chipoteren, hè, aan het elftal. Het is... Goed. Maar ja, bon, hij weet wel van want, de Mark. Dus kijk, wie weet wat gaan we nog doen, jong, vandaag, hè? Ik ga niet op de zaken vooruitlopen. Ik ga geen Vincent Virusje doen. Hij kan dat, ik niet. Dus we zien wel. Zeg, zo meteen, na 9 uur, vrienden, een nieuwe vraag voor de nonkels, die waarschijnlijk nu ook allemaal naar het voetbal zitten kijken. Dus zijn er nonkels aanwezig op dit moment in de Q-app? Zijn ze er? Laat eens even van je horen, want ik heb je nodig na 9 uur.

0: En hebben ze al gescoord, hebben ze al gescoord, hebben ze al gescoord. Niels zal dat wel vertellen, zeker. Want het is 9 uur, nieuws krijg je van Niels.
1: Een goeie avond. De schoolprotesten in Frankrijk zijn uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort, maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond, er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. En Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Weitz wil zijn medewerker niet meteen ontslaan voor één domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. En de Rode Duivels spelen hun 4e Nations League-wedstrijd in en tegen Frankrijk. Na zo'n kwartier spelen staat het daar nog altijd 0-0. Romelu Lukaku is vanavond kapitein. Hij staat in de basis, want Yuri Tielemans is geschorst, net als Kevin De Bruyne. En Maarten van de Voort staat in doel. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden.
0: Wat denk je, Niels? Heeft Van Bommel goede keuzes gemaakt?
1: Hij had niet veel keuze eigenlijk.
0: Ja, dat is ook wel waar. Maar ja, goed, ja, nee, klopt. Maar hij heeft toch wel een paar specialere keuzes gemaakt.
1: Ja, de keeper.
0: De keeper bijvoorbeeld,
1: Lukaku, ja. Ik ben benieuwd. Ik weet ook niet. Ja, de Fransen spelen ook met hun beste ploeg nu, denk ik. Dus we gaan het zien.
0: Als je die kant op gaat, dan voel ik het al aankomen. Hè.
1: Ja, er is een kwaliteitsverschil. Hè, maar we gaan ervoor. Laat het ons daarop houden.
0: Tous les Belges, potverdikkie. 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. De E313 richting Antwerpen, daar verlies je nog een kwartier tussen Ham en Geel-Oost, was een ongeval, lijkt opgelost. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 5 minuten. En op de Antwerpsring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem, daar is nu wel een ongeval gebeurd en je verliest er 10 minuten. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Music. Joren Linssen. Ciao, welke woordassociatie zou jij hebben met het woord lift? Je hoort het naar Bibi Rexha en Nate Smith.

0: man die nooit de deur uitgaat zonder een tube. Superlijm, Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Q. Q Music. Als je vanochtend op de E19 reed richting Antwerpen, zo tussen een uur of 7:30, dan ben je ongetwijfeld in die monsterfile van 2 uur lang beland. Er was een kettingbotsing gebeurd, heel veel mist natuurlijk ook op de snelweg. En ik zat daar ook, ik zat ook in die file. En normaal gezien fret ik mijn kas op, want ik heb geen geduld. Maar voor een keer vond ik dat totaal geen probleem, want ik wist waarvoor ik ging. Ik was onderweg naar Antwerpen. Want net zoals op 24 andere plekken in Vlaanderen, stond er een rode, grote knop waar ik op kon duwen. En dan werd Q Music Highlights aangekondigd. Dus echt een heel leuke ochtend gehad. Voor mocht je het nog niet gehoord hebben, het zou me vreemd lijken, want we zijn er al een hele dag over bezig. Maar ja, wij gaan Q Music Highlights doen in Mechelen. Tijdens de herfstvakantie, omdat wij dus 25 jaar worden. Een gigantisch lichtfestival, 5, 6 en 7 november. Ik zeg het, de herfstvakantie ideaal komt dus gewoon af. En ik heb ook nog eens geluisterd naar Maarten en Dorothee. Hoezo, jij luistert nooit altijd naar Maarten en Dorothee? Ja, hallo, ik slaap. Ik bedoel, ik werk tot 10, 11 uur. Uiteraard slaap ik nog als die twee bezig zijn. Maar vanochtend heb ik dus nog eens geluisterd en zij waren bezig met 4 op een rij. En ik dacht, maar doe me toch, dat is toch eigenlijk echt een leuk spel. Luisteraar Amy speelde mee vanochtend. Zij kreeg meteen een proficiat aan het begin. Niet omdat ze al gewonnen had, wel omdat ze leerkracht is. En het was vandaag, of is nog steeds, de dag van de leerkracht. Maar een proficiat op het einde kreeg ze dan weer niet. Want het woord lift deed haar de das om.
1: Lift. Trap. Appartement. Oh. Wat ook een logische associatie is, natuurlijk niks aan te doen. Het is dit spel.
2: Ja.
0: Amy won wel een Maarten en Dorothee kussensloop en een kussen van beter bed. Hey, en morgen spelen ze gewoon opnieuw rond 7:20. Nou, win jij misschien 1000 euro om te shoppen. Als je wakker bent, want ik snap, het is vroeg, jongens. Het is zo vroeg. Hoor. Of je wint tickets om mee te gaan vieren met Milk Inc. Want wij worden 25, maar zij worden 30. En ze spelen eind oktober in de AFAS Dome. Morgen maak je kans om erbij te zijn als je tussen 8:30 naar Maarten en Dorothee luistert. Dat is al een iets acceptabeler uur. Kane is onderweg naar Milk Inc. Dit is Mers.

als ik zoals kleine radionerd aan Q denk en aan de voorbije 25 jaar, dan denk ik ook aan Kane. Kane, Nederlandse band uit de Zero's, die wij vooral toen ook heel veel gedraaid hebben hier bij Q, onder andere met... Draaien we nu niet meer, maar toen was dat echt elke dag op de radio. En ook deze... Ja, ook dat is Q voor mij. Ook al draaien we dat nu niet meer, dan denk ik... Wauw, joh, het is toch wel een zotte tijd is dat toch eigenlijk. Ongelooflijk. En nu dat wij zo 25 jaar worden... Doe mij echt even terugdenken zo aan het moment... dat ik de radiomicrobe te pakken kreeg. En ik kreeg die ook gewoon te pakken dankzij Q. Q is voor mij altijd de zotste radio geweest in Vlaanderen... Waar dat alles kon, waar je gelukkig van werd, waar je zelf kon zijn... Je moet dat zien als zo, je bent 6 jaar en je hebt de droom om ooit te gaan voetballen bij FC Barcelona en plots speel je daar dan. Het is echt, ik mag elke dag mijn droom in vervulling laten gaan. Ik ben daar mezelf en Q en ook super dankbaar voor. En bedankt voor de Oscar, want dit lijkt wel even... Misschien ik heb een prijs gewonnen of zo, maar ik dacht, ik wil het eens even kwijt. Ja, ik doe dit echt graag. Ik ben blij dat ik dit mag doen. Ik ben blij ook dat jij luistert. Want zonder jou geen Q, dat weet je. Zeg even iets anders, er heerst een vloek over repeat of niet. Elk nummer dat er vorige week in zat, is geniet. En dat gebeurt bijna nooit. Zo meteen na Berre en Olivia Dean, hoor je welke hits allemaal het onderspit moesten delven. En vooral welke nieuwe muziek jij mag beoordelen.

0: say my name.
1: Lieve vrienden, heb je al gehoord van de vloek? Repeat, of niet? Ja, het zit zo. Vorige week werd elk nummer in Repeat of Niet geniet. En ik zie dat als de vloek. Ik neem de nummers van vorige week er even bij. Nee, topic, carte blanche. Weiger mee. En ook Hugel en David Guetta en French Montana doen niet meer mee in Repeat of Niet. Vind ik nu ook niet zo heel erg, maar goed. En ik dacht, Dasha, daarmee gaat het lukken.

niet. Merendeel van de luisteraars vond aan die drie nummers helemaal niks. Dus we draaien ze ook niet meer. Het zou wel leuk zijn moest de volgende hitter zo een keer de boemkop zijn. Dat zou ik echt top vinden. Voor ons, maar ook voor de maker van het nummer zelf. Want Martin Garrix heeft een superpersoonlijke track uitgebracht, lieve vrienden. Eentje waar hij niet enkel zijn handen gebruikt om de booth, de DJ booth, te bedienen. Maar hij schraapt ook zijn keel en blijkt een gouden strot te hebben. Wist ik helemaal niet. Hij zingt zelf. Maar wat vind jij ervan? Van dat zangtalent van Martin Garrix. Wordt het een repeat? En draai jij je stoeltje? Of zegt het je helemaal niks? En ga je ook hem afknallen? Deel je mening in de Q-app voor This Dream of You van Martin. Oh.

0: Dream of You, Martin Garrix. Gael uit Kluizen zegt voorlopig niet. Ik voel het nog niet meteen. Misschien met meerdere keren te horen wel, maar dus voor nu, no. Bart uit Genk zegt niet. Het mag voor mij wat meer drop hebben. Ik snap wat hij bedoelt. Het is een beetje... Ja, het is zo wat... Hoe moet ik dat nu eerbiedig zeggen? Het bouwt wat flauw op, punt. Het is gewoon wat het is. Aisha uit Echtegem die is het daar falikant mee oneens. Die zegt repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat. Jan zegt repeat. Lorenz uit Halle die zegt een vette super repeat zelfs. Amai. Stefanie zegt repeat. Johan, saai gezaag. Laat de vloek nog maar wat duren. Pang, pang. Elias uit Tongeren zegt Martijn, je bent een geboren talent. Een uniek talent. Alles is goud wat je maakt. Repeat. Ook al live zien spelen. Wel een topper. Ja, de nietjes zijn er, maar de repeats zijn in overvloed. En dat is het belangrijkste. Je hoort het nummer morgen terug rond 9:40 bij Matthias van den Bulk. En ja, voor iedereen die het mocht gemist hebben, een paar minuten geleden heeft België gescoord. Het is 0-1, trouwens in de Nations League. Die Frans, ik zeg het, we akken ze in de pen. De nonkels zijn onderweg. Ik heb er een vraag voor. Eerst heb ik twee files voor iedereen die in de file staat. E313 richting Antwerpen tussen Ham en Geel-Oost. Als je erin staat, een kwartier langer, vrienden. En op de E40 richting Brussel tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Daar is een ongeval gebeurd. Sta je erin, dan verlies je nog 10 minuten. Dit is Stella Lefty. You sounds better with you.
1: Joren Linssen.

0: is rust in de Nations League-wedstrijd Frankrijk-België. Wij staan voor 0-1. Er is één keer op doel geschoten. Ideaal, want lieve vrienden, de nonkels die kunnen zich even volledig focussen op die ene vraag.
1: Eén vraag, vijf nonkels.
0: Nieuwe week betekent nieuwe vragen. Concept is poepsimpel. Ik stel één vraag en jij spreekt je innerlijke flauwe nonkel aan en geeft daar een goed antwoord op. Een flauwe mop, zoals we zeggen. Vandaag zit er trouwens een geurtje aan de vraag, want ik wil je graag voorstellen aan stinkfluencers. Jawel, influencers die stinken. En ze hebben een boodschap, namelijk stop met douchen. Dus op social media zijn er sommige jonge mannen die zweren bij hun eigen lichaamsgeur. Dus geen deodorant, amper wassen. En waarom? Dat vraag je je misschien af. Waarom? Dat zou volgens hen dames lokken. Het zouden namelijk feromonen zijn. Ik kan je zeggen, ik sport elke dag. Ik zweet ook elke dag. En als ik daar niks aan doe, dan stink ik, lieve vrienden, tegen de sterren op. Maar ik meur, niet normaal. Ik kan dat zeggen van mezelf. En het gaat geen dames lokken. Want dat is de reinste onzin. Ik heb zelfs aan mijn eigen vriendin even gevraagd hoe ik ruik na het sporten en of ze het even in een paar woorden kon samenvatten. En dit was haar reactie.
2: Als je gesport hebt en je zweet, dan ruik je naar paprika, crocky chips.
0: Lekker.
2: Dus dat valt eigenlijk nog wel mee.
0: Maar
2: je kleren, als je daarin gezweet hebt, dat is next level. Dat is een combinatie van zure augurk en een binnenspeeltuin of zo. Echt degoutant.
0: Dat is onze love language. Oh. Maar bon, stel nu dat je een stinkfluencer tegenkomt, zoals ik, maar die zich echt niet wast.
1: Eén vraag.
0: Hoe zeg je dan subtiel dat die stinkt? Dus hoe zeg je subtiel tegen een stinkfluencer, of tegen eender wie, dat die persoon stinkt? Meedenken mag via de app van Q-Music.
3: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
4: Dans op het water.
3: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
5: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
3: En dat werd het.
6: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
7: Iedereen kent de linkers, iedereen brood mee, iedereen zal mee te springen.
3: 30 jaar lang.
8: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
3: 30 jaar Milk Inc.
9: Dat kun je niet vatten als mens.
3: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast

0: with you.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Kaiser Chiefs, Bag Music en Ruby. Vandaag bij de onkels. De vraag, hoe zeg je nu subtiel tegen een stinkfluencer? Dat die stinkt. Nonkel Sanne denkt mee en dat vind ik leuk.

0: Dieren hebben allemaal hun eigen paardtijd. En zoals Rieke is het momenteel de paardtijd van de stinkdier.
1: Lekker subtiel. Ik heb ook even aan AI gevraagd. Is er bewijs dat Taylor Swift stinkt? Gewoon na een optreden of zo, die ziet er altijd zo bezweet uit. En ze antwoordde, nee, er is geen bewijs of serieuze aanwijzing dat Taylor Swift stinkt. Integendeel, fans en bronnen melden juist dat ze erg lekker ruikt.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Haar muziek ruikt ook wel lekker fris.

0: was juist aan het denken. Ik wil AI niet in twijfel trekken, maar ik ga het wel even doen en zeggen van Taylor Swift ruikt lekker. Maar dat is toch een paardenmeisje. Zo'n country girl, die zit toch vaak op een paard. Volgens mij stinkt die wel.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Bon. Vandaag 1 vraag, 5 nonkels en die gaat over stinkfluencer, de vraag. Namelijk, er zijn jongens die zich niet douchen, want ze denken na het sporten, na het zweten, dat heeft een aanlokkelijke geur voor dames. Ik als viriele jonge man denk daar anders over. Ik denk, ja, als ik even lekker ruik naar de Victor & Rolf parfum, dat ik dan misschien ook wel aan de bak zou geraken. Misschien nog wel sneller dan mensen die meuren. Dus vandaar de vraag voor de nonkels.
1: 1 vraag.
0: Want we willen ze helpen natuurlijk. Hè. Hoe zeg je nu subtiel tegen een stinkfluencer dat die stinkt?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Nonkel Chloe. Fijn dat je hebt meegedacht. Hoe zeg je subtiel tegen een stinkfluencer dat die stinkt? Ja, kruik het al. Je hebt u weer gewassen met droog water, zeker?
1: Nonkel 2.
0: Dat is nonkel Lander. We gaan richting de passief-agressieve côté. Hoe zeg je nu subtiel dat een stinkfluencer stinkt? Misschien 's ochtends toch eens iets dichter bij uw washandje gaan staan. Want...
1: Nonkel 3.
0: Nonkel Andrea. Hoe zeg je subtiel tegen een stinkfluencer dat die stinkt? Zeg, douche jij altijd aan het gras maaien? Want dan hoop ik dat je snel nog eens gras gaat maaien.
1: Nonkel 4.
0: Nonkel Katty. Hoe zeg je subtiel tegen een stinkfluencer dat die stinkt? Zeg, wat is jouw parfum? Coco Clachard zeker?
1: Nonkel 5.
0: Nonkel Kevin. Hoe zeg je subtiel tegen een stinkfluencer dat die stinkt? Zeg, wacht, is dit het putteke dat ik ruik of zeg jij gewoon aan het ademen? Mooi. Mooi, vrienden. Bedankt voor meedenken, iedereen. Morgen nieuwe vraag voor 5 nonkels en ook paardenmeisjes zijn toegestaan.
1: Want elke nonkel heeft een kronkel.
0: Zometeen het mooiste paardenmeisje van Q-Music. Lian van Haverbeek.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Niels.
1: Een goede avond. Er is vandaag verder gewerkt aan de begroting in werkgroepen. Gisteren ging de federale regering uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen nog te ver uiteen. Onder meer over de mogelijke BTW-hervorming. Dat is een voorstel van premier Bart De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen. 1 van 9 en 1 van 22%. Collega Karel Latree.
2: Neem nu een winkelkar. We kopen groente, fruit, wasmiddel, aperitief met alcohol en nog heel wat. Een relatief standaard supermarktbezoek. Dat kost ons vandaag goed €83. Pas je de nieuwe BTW-tarieven toe, dan kost diezelfde winkelkar zo'n €85. Alles van voeding stijgt dan van 6% naar 9% en je wasmiddel en de fles aperitief van 21% naar 22%.
1: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort, maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond, er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En dan nog sport. De Rode Duivels spelen op dit moment tegen Frankrijk in de Nations League. Aan het begin van de tweede helft staat het er 0-1 voor België. Een doelpunt van Dodi Lukebakio. Romelu Lukaku is vanavond de kapitein, want Jurrie Tielemans is geschorst, net als Kevin De Bruyne. En Maarten van der Voort staat in doel. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden.
0: En onderweg zijn er momenteel 2 files van langer dan 5 minuten gemeld op de Vlaamse snelwegen. Het is aanschuiven richting Brussel op de E40. Een kwartier extra tussen Afleghem en Groot-Bijgaarde, dat komt daardoor een ongeval. En richting Antwerpen op de E313 reken je 12 minuten erbij tussen Ham en Geel-Oost. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: Zo verliefd zijn op iemand dat het bijna voelt als een gevangenis. Daarover zingt Alex Warren zometeen na

Mr. Alex Warren en zijn Emerald Eyes over liefde. Wat anders natuurlijk. Hey, goedenavond vrienden van Late Night. Het is 8:10 en jij en ik bekomen samen van die maandag. Want wat maandag is het toch al geweest. Allee ja, vandaag mochten we het eindelijk van de daken schreeuwen hier bij Q. We vieren binnenkort 25 jaar Q-Music met Q-Music Highlights. Dat is een spectaculair lichtfestival in Mechelen op 5, 6 en 7 november. Donderdag, vrijdag, zaterdag is dat. Jij bent van harte welkom. Kom dus gerust af. En na alle leuke dingen met de lichtjes en zo, vieren we het uiteraard ook met de beste muziek van 25 jaar Q. Waaronder sowieso ook deze uit 2009, weet je dat nog?

jij nu weer dank, wakker liever, dankzij Juste en Sam Harper met Just a Little. Steffi uit Koekelaren die stuurt nog goedenavond Liam. Wel een lastige maandag voor mij, want ik ben bezig aan de eerste nacht van 6. Oeh, heel veel succes daar in Koekelaren. Ik blijf je sowieso steunen deze avond. En de rest van de week trouwens ook, hè, dat je het weet. Ja, en ik wil nu niet doen alsof mijn dag lastiger was dan die van u, Steffi. Allee, of toch van uw nacht. Maar het was ook best wel pittig, want naast 25 jaar Q-Music heb ik vandaag ook Blokken, het televisieprogramma met Ben Krabbe, helemaal gebinged. Ja, toch de afleveringen van vorige week. Waarom zou je dat jezelf aandoen, Liam? Dat hoor ik je nu denken. Wel, dat wordt zometeen helemaal duidelijk. Maar eerst de muziek van Jamie Miller en nu Ariana Grande, One Last Time.

Baby Doll, even een voetbalupdate. Ja, ik ben het hier met de 1 nog aan het volgen voor je. De Rode Duivels die spelen momenteel in Parijs voor de Nations League tegen Frankrijk dan, hè, natuurlijk. En ze hebben echt een minuut geleden gescoord, hè. Die Franse non de jus. Het was 0-1 voor België, een heerlijke goal van Luke Bakayoko. Maar ja, de Fransman Doué die maakte er een 1-1 van. Ondanks wel ja, dat we eigenlijk heel goed speelden, hoor. Als België beter dan de vorige match. Oh, verschrikkelijk, hè. Dat is toch weer zo typisch. Maar goed, het is nog een klein kwartier. Er kan nog van alles gebeuren en wij duimen voor ze. Met deze van Enema en Ellie Goulding, Hypnotized.

had beter gezwegen. Ja, het is ondertussen 2-1 voor Frankrijk tegen onze duivels. Enfin, ik zou zeggen beter nieuws nu, maar dat is ook helemaal niet waar. Want er staan 3 files momenteel op onze Vlaamse snelwegen. Wat zeg ik? 4 van langer dan 5 minuten. Richting Brussel op de E40 verlies je 20 minuten tussen Afleghem en Grootbijgaarde door een ongeval. Richting Antwerpen op de E17 12 minuten extra tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En op de E313 richting Antwerpen 10 minuten erbij tussen Ham en Geel-Oost. Ten slotte nog een file op de Antwerpse ring richting Nederland. 6 minuten extra tussen Antwerpen West en de Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten. Al heb ik nu wel heel goed nieuws, want ik ben echt heel enthousiast. Maar zo meteen, dan kan jij een prijs winnen op de radio met een quiz. Ja, ik wil nog niet te veel verklappen natuurlijk. Laten we zeggen, je hoort het binnen 5 minuten.

0: Where Did You Go? Want ik heb jou nu nodig. Allee, jou, het is te zeggen. Ik heb iemand nodig die 1, nog wakker is. Dat zou heel handig zijn. 2, iemand die even kan wil of ja, bellen op de radio. Hè. 3, iemand die houdt van een quizje. En 4, iemand die graag daarmee ook een prijs wil winnen. Want we spelen voor de allereerste keer in de late avond.
1: De quiz van de tweede kans.
0: Jabla. Het is heel simpel. Ik laat je zo meteen 3 quizvragen horen die vandaag alles zijn beantwoord door andere kandidaten, maar die, je snapt het, een fout antwoord kregen. Dus de quizvragen die krijgen letterlijk een tweede kans om toch nog juist beantwoord te worden. Dat zijn quizzen van overal, hè. Van hier op de radio, bij Q, van op televisie, Vlaamse televisie, maar ook internationaal. Ik heb naar de BBC gekeken vandaag, Hela. Maar goed, jij kan die quizvragen dus hoogstpersoonlijk reanimeren door ze gewoon juist te beantwoorden. En per juist antwoord verdien je uiteraard ook een prijs, namelijk een filmticket. In het totaal kan je er dus 3 scoren door die vragen juist te beantwoorden. Nu, wil je meespelen? Dat raad ik je ten sterkste aan. Stuur dan nu tweede kans in de Q-app. En omdat de eerste keer is, ga ik je alvast een tipje van de sluier meegeven over de 3 vragen. De eerste vraag, daarvan geef ik als tip, wacht hè, ik mag nog niet te veel verklappen natuurlijk. Lantaarn, ja. De tweede vraag, trouwen. En de derde vraag, Jezus. Voilà, dat is. Wil je meespelen zometeen met de quiz van de tweede kans? Stuur dan nu tweede kans in de

Ja, nog even meegeven. Het is 4-1 geworden net voor Frankrijk tegen onze Rode Duivels. Och, het is dramatisch. Maar jij kan vanavond wel nog scoren. Zometeen over een viertal minuten om precies te zijn. Je kan 3 cinematickets winnen. Ze zijn van jou als jij nu tweede kans stuurt in de Q-app. En dan speel je zometeen mee met de quiz van de tweede kans na deze Coldplay.

0: De nieuwste van de Swedish House Mafia. En Leaky Lee. Happiness is so sad. Ja, normaal was dit eigenlijk een historisch moment in deze radioshow. Want voor het allereerst gingen we dit spelen.
1: De quiz van de tweede kans.
0: Ja. Had ik de hele dag naar uitgekeken. Het is een heel simpel en leuk concept. Ik geef dus quizvragen een tweede kans in deze show. Hè. Vragen die verkeerd beantwoord zijn vandaag op radio, op televisie. Allerhande quizzen, nationaal, internationaal. Die krijgen een tweede kans. En jij kan hem meespelen. En per juist antwoord verdien je dan een cinematicket. Dat is toch het plan. Maar net uiteraard, wanneer ik mijn nieuwe quiz wil lanceren, is er een technisch probleem. Namelijk, er komt geen enkel bericht meer binnen in de Q-app. En ik dacht dat jij vandaag gewoon heel stil was en dat er geen reactie kwam in de Q-app. Maar het klikt niet aan mij, blijkbaar. Nee, het is gewoon een technisch foutje. Krijg ik net binnen. Dus we gaan het zo snel mogelijk oplossen. En dat zorgt wel voor een hele grote spanningsboog. Natuurlijk naar morgen. Dan gaan we wel voor de eerste keer de quiz van de tweede kans spelen. Dus het wordt uitkijken naar morgen. En nu is het, een plaatje draaien zeker.
1: Zat jij mee te quizzen?
0: Ja, nee,
1: dus, is het aan jou.
0: Hopelijk.
1: Stuur tweede kans in de Q-app.
0: Ja.
1: En speel mee met de quiz van de tweede kans.
0: Als het binnenkomt natuurlijk, hè. Dat is waar, Eddie Lewis. I hate that it's true, maar het is ook echt true.

Edge of Desire, Jonas Blue en Malif. Zometeen na het nieuws van 11 uur heb ik onder andere nog One Direction voor je. Ook Dua Lipa, die zingt in het Spaans. Maar eerst nog deze vrouw. Dit is Adele met Water Under the Bridge.

0: Goedenavond, bijna 11 uur. Nieuws hoor je van Niels.
1: Goedenavond. Een dodelijk ongeval op de E313 ter hoogte van Geel-Oost in de Antwerpse Kempen. Dat bevestigt het parket. Een vrachtwagenchauffeur wilde uitstappen op de pechstrook om een andere chauffeur te helpen die daar in pannen stond. Maar op dat moment werd de man aangereden door een andere vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse. De snelweg is nog steeds volledig versperd in de richting van Antwerpen. En de man van 50 uit Antwerpen die werd aangehouden in een onderzoek naar seksueel misbruik en voyeurisme blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Hij werd samen met twee andere mannen opgepakt nadat een ex aangifte deed. De vrouw zou seksueel misbruikt zijn en dat werd ook gefilmd. Op de computer van de man vond de politie duizenden beelden van seksueel misbruik terug. Er werden ook al twee andere slachtoffers geïdentificeerd. Het risico op een conflict tussen Rusland en Duitsland neemt toe, dat zegt de baas van de Duitse inlichtingendienst. Duitsland is een van de belangrijkste bondgenoten van Oekraïne binnen Europa. De inlichtingenchef vermoedt dat het aantal incidenten in Duitsland zal toenemen. Zo verwijst hij naar de explosieven die werden gevonden op een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven in Leipzig. En een stevige nederlaag voor onze Rode Duivels in de Nations League, want zij gingen met 4-1 onderuit tegen Frankrijk. Het zag er nogthans lang goed uit voor de Belgen. Dodi Luquebacchio bracht ons land 0-1 voor, maar in het slotkwartier kon Frankrijk nog 4 keer scoren. Onder meer 2 doelpunten van invaller Michael Olise. En nog het weer. Vannacht wordt mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden.
0: En onderweg staan er dus ja nog 4 files, hè, van langer dan 5 minuten op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier erbij tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E17 11 minuten tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Op de E313 ja, door dat tragische ongeval. 7 minuten erbij tussen Ham en Geel-Oost. En richting Brussel op de E40 10 minuten extra tussen Afleghem en Grotbijgaarde. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten mee.
2: Music. Liam van Haverbeke.
0: Wat hebben Dua Lipa en Shakira met elkaar gemeen? Ja, je hoort het zo na Teddy Swims. Die weet het al. Mr. Know-it-all.

Smakkert van Calvin Harris en Dua Lipa. En zaterdag stond die laatste. Dus ineens naast Shakira op het podium in Madrid, waar Shakira daar momenteel een hele reeks shows aan het spelen is. En ergens halverwege haar show begint ze aan Anthologia. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb het even gegoogeld. Het is een nummer van haar uit 95. 30 jaar oud dus. En Dua Lipa die komt mee het podium op en die begint dat nummer gewoon te zingen.

Zoals alleen Dua Lipa dat kan, hè. Ah nee, want Shakira kan dat ook. Maar goed, dat is wel een heel mooi moment. Dat is niet zomaar natuurlijk, want Dua heeft dat nummer vorig jaar zelf gezongen tijdens haar tour in Colombia. In het Spaans dus. Shakira had dat gezien. En nu hebben ze het voor het eerst samen gedaan op het podium. Een heel schoon full circle momentje, vind ik. Een beetje zoals Bas Serra, die dan samen zingt met Koen, zijn coach van The Voice. Dit is hem solo met All Because of You.

0: William, Luisa Sonza and Criss Cross Amsterdam. Met My Oh My.
1: Ze salavi, babe.
0: Dat denk je toch ook vaak als Miley weer iets doet? Q Music. Voorheen bekend als Miley Cyrus natuurlijk. Al is het deze keer wel echt positief waarmee ze het nieuws komt. Want voor het eerst in 13 jaar is het haar gelukt om terug onmiddellijk op 1 te staan liever in de Amerikaanse lijst van de best verkopende of best beluisterde artiest met een nieuw album. Ja, haar nieuwe album Bass Persuades is daar dus binnengekomen op nummer 1. En dat is 13 jaar geleden ook al gebeurd bij haar. Dat deed ze toen met deze, het album Bangers. En het was ook een banger die erop stond. Ze heette toen nog Miley Cyrus en dit was Wrecking Ball.

berichtjes komen terug binnen in de Q-app. Allee, toch ongeveer een deel van de berichtjes beginnen langzaamaan terug binnen te stromen. Wat een paar problemen met de chatbox. Zo gaat dat af en toe natuurlijk, hè. Dat is techniek. Het eerste berichtje die binnenkwam was wel onmiddellijk al een boos berichtje naar mij toe. Dat is dan weer typisch natuurlijk. Van Audi uit Zwevegem, ik neem het daar wel niet kwalijk, want ze zegt Liam. Je ging toch nog One Direction draaien na 11 uur. Klopt helemaal, Audi. Ik was dat zeker niet vergeten. Dus bij deze perfect een heel fijne avond. En sorry.

Het is 11:30 op de klok, een hele goede avond. Je luistert naar Q-Music. Als je dat doet vanuit een voertuig, een auto, een vrachtwagen of iets anders, en je staat momenteel in de file, dan is dat hopelijk niet op de Antwerpse ring richting Gent, want daar staat de langste en enige file van langer dan 5 minuten. Reken daar momenteel zeker nog een kwartier extra tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan heb ik beter nieuws, want daar verlies je minder dan 5 minuten mee.

0: mooiste excuses die je nog gaat horen vandaag. Sorry Papi van Topic en Becky G. Wat was jij aan het doen in 2008? Weet je dat nog? Want we gaan even terug naar dat jaar. Dat was even geheugensteuntje. Het jaar van de Olympische Spelen in Peking. Ook het jaar van Yes We Can van Obama. Ook het jaar van de bankencrisis, jammer genoeg. Maar het was vooral het jaar van de Guru Josh Project. En dan nog zeker met deze Infinity.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Uiteindelijk met een nieuwe muziek. Ik heb het uiteraard over Suzanne en Freek. Volgende maand komt er een nieuw album op 13 november. En nu hebben ze al deze gelost liever. En het is ook het beste nummer van deze week.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Suzanne en Freek.
3: Hey, hallo, Suzanne en Freek hier.
2: Pijnstiller.
1: Wij zijn deze week de Q Topschijf op...

Taylor Swift. Die heeft er sinds dit weekend... Maar ik kan niet meer praten vandaag, wat is dat zeg? Ik wou zeggen, ze heeft er sinds dit weekend nog een job bij. Ja, dat zegt toch haar goede vriendin, Dakota Johnson. Dat is de actrice van 50 Shades, kan je misschien wel kennen. Want Taylor die zou dus de therapeut zijn van haar. Je hoort het ze zo meteen zelf uitleggen. Na de sterkste stijger deze week in jouw Q-top 40. En het is in het begin niet de plaat die blijft hangen. Nee. Het is wel een nummer dat amper 2 minuten duurt. Het is een beetje raar, maar het is wel een schijfje.

0: Ik zei net, Taylor Swift is tegenwoordig blijkbaar ook een soort van therapeut geworden. Ja, Dakota Johnson, de bekende actrice, die presenteerde zaterdag Saturday Night Live, zo'n talkshow in de Verenigde Staten. En ze was bezig over haar moeilijk liefdesleven. En op een bepaald punt zegt ze, ja, gelukkig heb ik wel goede vrienden die mij daarin steunen en die altijd luisteren. En op dat moment komt niemand minder dan Taylor Swift het podium opgewandeld. En Dakota noemt ze haar letterlijk mijn literal therapist. Luister mee.
1: I'm not your therapist, actually. You just show up once a week at my house with an empty bottle of wine and ask if I want some.
2: Yeah, well, I have manners.
1: And then you flop on my couch and overshare, and every so often I just say, damn, that's crazy.
2: Is that not a therapist?
0: Ja, Taylor zegt dus, ja, je komt gewoon naar mijn huis met een lege fles wijn, op mijn bank liggen en al jouw problemen vertellen. En ik antwoord gewoon, that's crazy. Dus de volgende keer, als iemand overshared, dan kan je heel simpel op zijn Taylor zeggen, damn, that's crazy.

0: Goedenacht, middernacht, nieuws hoor je van Niels.
1: Een goede nacht. Een dodelijk ongeval op de E313 ter hoogte van Geel Oost in de Antwerpse Kempen. Dat bevestigt het parket. Een vrachtwagenchauffeur wilde eruit stappen op de pechstrook om een andere chauffeur te helpen die in pannen stond. Maar op dat moment werd de man aangereden door een andere vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse. En een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In Issoire is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dalí gestolen. Dat bevestigt de burgemeester. Het boek lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de daders het precies konden stelen. Vorige maand werden er nog 4 schilderijen van Renoir uit een museum gestolen aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een dievenbende nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. En nog sport. Onze Rode Duivels zijn met 4-1 onderuit gegaan tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land kwam nogthans 0-1 voor, maar in de tweede helft kon Frankrijk nog 4 keer scoren. Invaller Michael Olise maakte er 2. Je hoort Timothy Castagne.
2: Ja, die hebben kwaliteit, dat weten we, maar we zakten te veel. En als je ruimte geeft aan zo'n spelers, dan is het wel moeilijker. Oké, we kunnen lager spelen, maar we moeten de agressiviteit houden. En dat hebben we niet gedaan de laatste 20 minuten. 1-0 is niet genoeg. We moeten 90 minuten goed doen en niet 45.
1: De volgende wedstrijd van onze Duivels is op 12 november tegen Turkije. Vannacht wordt mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden.